0: Gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis. En ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur. Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Even schuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen.

so schön. Merci, chérie. So schön, so schön. Merci.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
2: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk, dus sta op.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2... waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

De Hollies. Ja, dat jaar 1967. Neem ons even mee terug naar dat jaar. Ik kan me daar echt helemaal niks van herinneren. Althans, laten we zeggen, in levende lijf. Ik was er wel, maar ook maar net, zeg maar. Goedemorgen. Je bent er ook maar net. Nou, ik ook hoor. Hey, goedemorgen. Welkom Radio M Utrecht te luisteren naar. En de gepresenteerde radio-uitzendingen die gaan voor start op deze maandag. Het is vandaag de 24e. Dat betekent nog één weekje te gaan. Dan zitten we al op de laatste dag van augustus, bedenk ik me net. Gaat allemaal veel te snel. Nou, we doen het kalm aan hoor, vanmorgen in Utrecht is wakker. En toch ook weer niet, want we hebben diverse onderwerpen. We blikken terug op de laatste van het weekend gespeelde voetbalwedstrijd van FC Utrecht. Nee, er gaan er nog meer volgen, maar oké. Dat in elk geval. Diverse actualiteiten uit Midden-Nederland. En Marvin Hop voor het regio-nieuws. Nou ja, kortom, met lekkere muziek erbij. Robert-Jan Boy die verslaggeving gaat doen van een actualiteit uit Midden-Nederland. Of in Midden-Nederland. Ergens gaat hij op pad. Komt hij allemaal toelichten in de uitzending. Wat willen mensen? Nog meer. Ik zeg, ja, meer muziek. Met zometeen Dr. Love van First Choice. En Elton John als eerste. I'm still standing. Utrecht is wakker. Goedemorgen. Ik ben Bob.

altijd, bijna altijd heel erg veel vrolijkheid in de muziek van Vincent. En hij doet dat met veel plezier, maar hij maakt gewoon echt geweldig leuke nummers. En dat best wel lang al. Nou, dat ben jij, Vincent met dubbel Z. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Je kunt even laten weten of je ook wakker bent of een beetje wakker worden. Dat kan ook via bijvoorbeeld de RTV Utrecht app. Dan WhatsApp je me even, vind ik even leuk. Dan kunnen we even kijken of we alle twee al een beetje lekker aan de dag zijn begonnen. En wat zijn de plannen vandaag? Ook dat vind ik wel even leuk om te weten. Nou, je kunt me op allerlei mogelijke manieren bereiken. Ook via fax en via rooksignalen. En anders is gewoon die RTV Utrecht app. Of je mailt me maar even studio. Nou ja, natuurlijk. rtvutrecht.nl. Studio uit rtvutrecht.nl. Of er zijn ook mensen die we kennen natuurlijk via Messenger. Kan dat ook. Dus Martien bijvoorbeeld. Goedemorgen. Vandaag een rondje van Haarlem tot Alkmaar met de vrachtwagen. Afgelopen zaterdag, was de Katwijkse truckrun. Die heb ik gedaan. Ik zag al even foto's op Facebook. Volgens mij hebben de mensen er heel veel plezier in gehad. En ik neem aan chauffeurs en mensen die jullie hebben begroet langs de route ook wel, denk ik. Leuk. Dankjewel. Goed dat je er bent al zo vroeg op dit tijdstip. En nog even gelegenheid. Hebt om tussen het werk door, nou ja, zeg maar toch even een appje te sturen, staande. Voor de duidelijkheid, niet tijdens het rijden. Nou, diverse onderwerpen vanmorgen in Utrecht is wakker. Overigens in het volgende uur dan hebben we daar ruimte voor. In dit uur in elk geval nog de terugblik op de laatst gespeelde wedstrijd van FC Utrecht. In het volgende uur heb ik het over de rechter in Utrecht die zich vandaag gaat buigen over een zaak rondom de wolf. Hij is nog niet weg bij ons. De zoogdiervereniging wil namelijk 5 wolken vangen en gaan zenderen. Dus voorzien van een zendertje. Zo kan de vereniging die dieren dan een tijd lang volgen en de gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Nou, verschillende dierenrechtenorganisaties zien dat niet zitten en daarom hebben ze een zaak aangespannen. En ze vallen vooral over de manier waarop de wolf gevangen gaat worden. Daarover praten we in het volgende uur. Utrecht is wakker. En ja, wie tegenwoordig de liefde zoekt op het werk, via dating-apps of bij het uitgaan. Het kan allemaal nog steeds, maar vroeger werd de liefde vooral gevonden in de buurt. Of via de kerk. Of via de meidenmarkt. Had je er nog nooit van gehoord? Nou. Het kan allemaal nog steeds, maar vroeger werd de liefde vooral gevonden in de buurt. Of via de kerk. Of via de meidenmarkt. Had je er nog nooit van gehoord? Nou, wel als je uit Bunschoten-Spakenburg komt, volgens mij. Daar is namelijk die meidenmarkt altijd geweest. Het was zo'n happening dat er 75 jaar later nu een tentoonstelling over is in het Museum Spakenburg. We gaan er vanmorgen ook over praten. En dat is pas over, nou ja, een kleine 2 uur, zeg maar, na nu. Maar het is toch wel leuk om het daar alvast over te hebben. En gekoppeld daar dan weer aan is de vraag via Facebook: waar heb jij jouw partner ontmoet? Op het werk, op school of misschien ook wel op die mijnenmarkt. We zijn er zeer benieuwd naar de vraag vandaag. Waar heb jij je geliefde, je partner ontmoet? Nou, daar zijn we benieuwd naar. Dus laat dat dan ook maar weten via de RTV Utrecht app. Of je doet dat via Facebook van Radio M Utrecht. Tja. Misschien wordt het wel hele openbaring op de radio. Maar het is toch wel leuk om dat, nou, zeg maar, kenbaar te maken. We praten erover door. Graag met jou. In Utrecht is wakker ook hier op Radio M Utrecht.

Vonden we toen nog leuk, eigenlijk nu nog steeds wel, om daar zeg maar het geluid van een oude grammofoonplaat onder te zetten, die al heel erg grijs gedraaid was. Oké. Ja, het kan ook zijn dat je denkt van, waar hebben we het nou over? Ja, het geluid van Latricia McNeil ondersteunend bij Ain't That Just The Way. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Wat ik ook leuk vind, als je inderdaad even laat weten dat je wakker bent, dan weet ik dat ik ook niet voor niks ben opgestaan. En er zijn al heel wat mensen die nu gereageerd hebben waar ze hun partner hebben ontmoet. Henny, niet overigens. Goedemorgen Bob en Anne. Oh, Anne is met vakantie deze week. Dus ja, ik zit er nog eventjes alleen, maar ik voel me niet alleen. Nee, Daantje op de redactie, Danny op de redactie en Marvin zometeen ook in de studio bij mij voor het regionieuws. Robert-Jan Boon komt even langs. Nee, het is wel gezellig. En Margot voor het weer niet te vergeten. Dus het wordt toch wel een beetje volle bak in de uitzending, maar gezellig. Henny, goedemorgen dus Bob en Anne. Mijn eerste partner, die heb ik nog niet. Ik ben nog steeds zoekende. Nou, dan gaan we toch even een zoektocht voor je instellen, Henny. Ja, bij deze een partner gezocht voor Henny van Dorken. Oké, en misschien ook niet. Nou ja, je bent nog wel zoekende, oké. Henny uit IJsselstein, goedemorgen en wat fijn dat je er zo vroeg bij bent. Ja, wie weet, kom je toch een keertje de ware tegen. Het zou kunnen. Goedemorgen, zegt Ingrid. Wij zijn ook wakker. We zijn altijd vroeg wakker en we luisteren graag naar je programma. Dankjewel, Ingrid Schonebeek. Met je partner, volgens mij. Waar heb je je partner ontmoet? En Michel? Michael, uit Nieuwegein. Natuurlijk, Michael uit Nieuwegein. Is al druk aan het werk, nu alleen in de sporthal in Nieuwegein. En straks ben ik in het stadhuis van Nieuwegein met nog diverse collega's aan het werk. Allemaal een prettige maandag van Michael Simonsen dus uit Nieuwegein. Kijk, dat is leuk om te lezen. Dat je ook al een beetje wakker bent en flink actief bent. Ja, de plicht roept. En nog even aan Marijke, een hele goede morgen. Ik heb mijn man ontmoet in het bejaardenhuis. Had je toen nog? Ja, dat kan ik me ook wel herinneren, hoor. Daar zijn we letterlijk tegen elkaar gebotst. We kwamen alle twee een bocht door. Niet te geloven dit, zeg. Alleen had ik er een vaartje in, dus vandaar de aanvaring, maar heel positief. En zo is het gekomen en gebleven. Nog een fijne uitzending. Nou, met dit bericht is dat zeker een fijne uitzending, hè? Waar heb jij je partner ontmoet? Je man, je vrouw, je partner, hè? Dan trekken we het gewoon heel erg breed. We zijn er benieuwd naar. De vraag vandaag bij Radio M Utrecht. En we hebben het verderop in Utrecht te spraken over de meidenmarkt in Bunschoten-Spakenburg. En nu muziek van 10cc.

0: Uit het jaar 1978, deze van 10cc. Meer konden ze er niet voor maken, maar het was echt wel voldoende hoor. 10cc en Dreadlock Holiday in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Nou, we gaan ervoor. Dat wil zeggen, zullen we eens de tanden zetten in het weer? Het lijkt mij geen probleem. Dat wil zeggen, Margot heeft alvast even een weerberichtje gestuurd. En met haar praat ik natuurlijk uitgebreid over het weer. Vandaag in Midden-Nederland en misschien wel de komende dagen ook. Ja, dat zal ze vast en zeker wel willen toelichten. Nou, hoe maken wij ons op vandaag voor deze maandag? Nou, vandaag een dag met veel zon. Vanmiddag wel een paar vriendelijke, zoals Margot dat noemt, stapelwolkjes in Midden-Nederland. En bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het een graadje warmer dan gisteren. Eerlijk gezegd weet ik niet eens meer wat het gisteren was. Ik vond het wel een dag met af en toe een beetje regen, veel bewolking. Dat was gisteren een graad of 20. Nu vandaag 21 of 22 graden Celsius. Nou, geen slecht vooruitzicht, lijkt mij zo. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met Robert-Jan Boy zo meteen in de studio. En ben ik benieuwd waar die vandaag heen gaat en sowieso ook wat het onderwerp is. En muziek voor die tijd van Toontje Lager.
1: Utrecht is wakker met Bob van

0: toontje lager. Ik kondigde wel eventjes aan. Erik Meijs en de rest van de mannen. En stiekem, heel stiekem gedanst. Robert-Jan Boy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je in de studio bent. Maar nog fijner natuurlijk dat je zometeen weer op pad gaat. Voor jezelf ook, maar voor ons ook allemaal. Maar dan kunnen we even bijkomen. Even praten over wat je gaat doen zometeen. Wat de actualiteit is. De actualiteit en het onderwerp dus. En de plek waar je heen gaat. Maar even terug naar het weekend. Was een weekend waar je wel goed doorheen gekomen bent?
1: Ja hoor, ja. Ja.
0: Ja.
1: Ik zeg maar weer eventjes de fiets.
0: Ja, precies. Dat is de traditie, hè? Dit is altijd.
1: Het gezin. Mm-hmm. En nou ja, dat waren eigenlijk de voornaamste bezigheden dit weekend.
0: Maar de krant. Het gezin is niet naar het pretpark toe met jonge kinderen. Je hebt geen jonge kinderen meer, dat scheelt.
1: Nee, weer terug van vakantie. Allemaal weer, allemaal weer in Nederland, zeg maar.
0: Oh ja.
1: Dus nou ja, dat was gezellig om even bij elkaar te komen met aanhang.
0: Ja, natuurlijk, ja. Dan zijn ze ook allemaal blijven eten, of niet?
1: Nou, we hadden wat lekkere hapjes tussen de middag zo. Ja,
0: helemaal goed.
1: Dat hebben ze uitstekend verzorgd.
0: Ja. En de fietstocht, waar is die heen gegaan? Waar ben je heen gaan wielrennen? Want jij zit altijd op een wielrennenfiets.
1: Ik had ik was in Woerden op het parcours. Voor een wedstrijdje op mijn bescheiden niveau. De Barend Verhagen Memorial, zeg ik maar even. Dat was een wielrenner van de Woerdense wielerclub.
0: Ja.
1: Die op deze manier herdacht is tegelijkertijd ook uiteraard een wedstrijdje.
0: Ja.
1: En dat was leuk om te doen. En gisteren ook nog eventjes op de fiets gezeten. Ja. Om een beetje uit te rijden.
0: Ja, het was lekker weer natuurlijk. Goed fietsweer.
1: Zaterdag was het wel behoorlijk nat, moet ik zeggen.
0: Ja, maar gisteren wel.
1: Gisteren wel was het beter, maar zaterdag was het wel behoorlijk nattig.
0: Ja, was meer waterfietsen dan, zeg maar.
1: Ja, dan moet je een beetje uitkijken op het parcours natuurlijk, want dan kan het glad zijn.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar ja, dus met veteranen is dat, en dat is altijd heel leuk om te doen. Dat wielersfeertje natuurlijk, fanatiek, met een knipoog.
0: Ja.
1: Want ja, aan de Tour de France hoef je niet meer mee te doen natuurlijk. Om het heel zacht uit te drukken.
0: Jij niet, bedoel je?
1: Nee.
0: Had je dat ooit wel eens gedacht om dat te gaan doen of niet eigenlijk?
1: Nou, dat is altijd wel leuk gelijk. Maar tegelijkertijd besef je dat is zo'n gigantisch hoog niveau. Dat gaat niet zomaar. Daar moet je helemaal aan leven vanaf jonge leeftijd. Hè? Dus daar moet je ook weer het talent voor hebben om te kunnen doen. Hè?
0: Precies, als je opnieuw geboren zou worden, dan zou je er wel voor gaan. Met de kennis van nu?
1: Nee? Nou, kijk, daar moet je ook geschikt voor zijn. Dat je echt alles op fietsen gooit.
0: Ja, dat is waar.
1: En ik denk niet,
0: heel veel aan de kant moet je dan doen.
1: Ja, ik denk dat ik zelf niet zo ver zou gaan om alleen maar fietsen. Mm. Maar goed, de anderen weer wel. Dus dat is, iedereen weer zijn meugen op die manier.
0: Dat is waar. Hey, tot zover het fietsen. Het weekend van jou. Ik wil wel van je weten natuurlijk wat je voor ons vandaag gaat ondernemen.
1: Ik ga zo meteen naar de Dom. De Domtoren. Mm-hmm. Die altijd los heeft gestaan van de Domkerk.
0: Ja.
1: Vorige week nog geleerd.
0: Nou, zeggen, daar was je nog recentelijk.
1: Ja. Precies, 200 jaar Domplein. Dit gaat over de zomerconcerten, de Bijaardconcerten. Die vanavond hun laatste editie van dit seizoen.
0: Oh, wat leuk, ja. Ja.
1: Dus vanavond gaat het over het Canto Ostinato.
0: Ja, jij zegt het.
1: Namelijk, een werk dat wel steeds populairder wordt, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Van Simeon ten Holt. En het wordt gespeeld niet alleen op de Bijaard, door Margosia Fibir.
0: Ja.
1: Maar ook nog door twee pianisten. Jeroen van Veen en Irene Russo. En daarvoor moeten twee piano's in de Bijaardcabine worden getakeld.
0: Oh,
1: daar beginnen ze vanochtend mee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is wel bijzonder, denk ik.
1: Dat is heel bijzonder. Ja. Het is Canto Ostinato. Het is minimal music, wordt dat genoemd. Het is echt een motiefje wat zich steeds verder uitbreidt.
0: Ja.
1: Waar je op gemak moet naar gaan luisteren. Vanavond 8:00 wordt dat gespeeld, tussen 8 en 9.
0: Mm.
1: En Jeroen van Veen heeft met zijn vrouw Sandra ook lichtconcerten gegeven, onder meer in Tivoli Vredenburg.
0: Oh.
1: Een soort hypnotiserend stuk wat toewerkt naar een schitterend melodietje.
0: Wat geweldig. Ik zit nog even in mijn ogen.
1: Je zit met de ogen de knipperen bot.
0: Ja, want ik denk dan, twee piano's die moeten naar boven doen natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: Maar hoe
1: elektrische piano's, hè?
0: Oh, ik wou zeggen, hoe gaan we dat dan horen? Hoe wordt het dan versterkt of zo, ja?
1: Ja, dat gaan we vanochtend eventjes bekijken.
0: Ja, leuk.
1: De kraanwagen schijnt om 7:00 al te staan.
0: Geweldig.
1: Nou, we gaan even toe naar een van de verdiepingen, zeg maar, van de Dom. Om te kijken waar de boksen komen te staan. Wordt allemaal versterkt.
0: Mm.
1: En we gaan praten met degene die dat allemaal regelt. Met Margosia Fibig, even via de telefoon. En om 8:30 komt Jeroen van Veen met een busje met die piano's erin. En dan kan hij ook wat voorspelen over die, van die canto ossinato. Om een beetje
0: geweldig,
1: druk
0: ja.
1: te krijgen. Nou, wat er dan is.
0: Wij worden echt getrakteerd vanmorgen op muzikaal vlak vanuit de Dom.
1: Dat gaan we uiterste okay. best doen.
0: Nou, neem koffie en die kant op met de velo, denk ik.
1: Uiteraard.
0: Ja, want dat is een ritje van niks. En voor jou een peulenschilletje natuurlijk.
1: Heerlijk om soms wel door de stad te rijden altijd.
0: Hey, heel veel succes. Tot zometeen. Dan horen we je weer vanuit de Dom. Het is bijzonder.

0: eigenlijk is het wel een beetje weer om naar het strand te gaan vandaag. Of een lekker watertje op te zoeken aan de rand. Met de Beach Boys was dat en Sloop John B. nog even een herinnering geroepen. Het is bijna 7:15 geworden. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het was ook een sportief weekend als we het hebben over voetballend Midden-Nederland. En ja, voor wat betreft FC Utrecht. De twijfel praat ik er graag over. Begon op heel veel plekken in de stad Utrecht eigenlijk wel al toe te slaan. Zou het wel goed komen met FC Utrecht? Sportpresentator en verslaggever Rick van Manen. Bij mij, zijn wij nou blij met het eerste punt? Ja. Het is natuurlijk wel het eerste punt dat binnen is, hè?
1: Maar dat hadden er 3 moeten zijn. Ja. Tegen Sparta werd het 3-3. En 3 keer werd een voorsprong uit handen gegeven. Op het eind, terwijl FC Utrecht met een man minder op het veld stond.
2: Kathleen bij de eerste paal. Ja! Dinne is degene die in de 16e minuut scoort. FC Utrecht komt op 0-1.
3: Erik, knijp even aan. Voor het eerst dit seizoen staan ze voor.
2: Voor, ja. En nou hopen dat we dat vast kunnen houden. En is dit dan de actie van Sparta? Ja, dit is de goal van Sparta. Dit is een hele knappe goal van Sparta. Op slag van rust in de 45e minuut. Sparta naast FC Utrecht.
3: Verstappen.
2: Ja!
3: Stepanov. Nou, dat is het tegenovergestelde van de start van de afgelopen weken. Stepanov brengt FC Utrecht opnieuw op voorsprong.
2: Daar is Sparta met de gelijkmaker. Ja, daar is Sparta met de 2-2. De 67e minuut.
4: Met z'n drieën moet je het centrum verdedigen en dan nog staat het open. Nou, daar kan je als trainer zijn doen wat je wil, maar zo kan je geen wedstrijden winnen.
3: Bleek met een gelukkie.
2: Ja!
3: Ja. Adrian Bleek doet het weer als invaller. 76e minuut. Utrecht weer op voorsprong. En daar de 3-3 komt. Potverdorie. Zijn ze er weer langs gekomen.
1: Ja, en ik zei net al, die 3-3 viel terwijl FC Utrecht met 10 man op het veld stond. Dat kwam omdat FC Utrecht door zijn wissels heen was toen Paredes uit de wedstrijd geschopt werd door een Sparta-speler. Zo werd het dus 3-3 en waren er terecht gemengde gevoelens bij trainer Anthony Kouraya.
5: Ik denk dat we heel veel goede dingen vandaag hebben laten zien. Ik denk dat we vanuit de achteruit het opbouwen echt best wel goed voor elkaar hadden. Ik denk dat we veel kansen hebben gecreëerd. Tweede helft zijn we goed uit de kleedkamer gekomen. Is ook wel eens anders geweest. Alleen we gaven ze wel in die zin makkelijk tegen. De laatste met 10 man was gewoon te heftig. Konden we de voorzetten niet eruit halen. Je hebt gewoon een man minder op het veld. En ik hoop dat het goed gaat met Kevin. Want dit is wel echt zuur.
1: Ja, gebeurde er veel in Rotterdam. Zo stond er bij FC Utrecht voor het eerst weer een echte Utrechter in het veld. De laatste was Rafik El Argoui. Hij debuteerde vorig seizoen voor FC Utrecht. Deze week tekende Kloosterboer nog een nieuw contract en zaterdag volgde al zijn debuut.
6: In principe hartstikke blij. Het verloop van mijn debuut had in mijn ogen iets beter gekund, maar wel, ja, moet wel bij stilstaan. Debuut in 1 inderdaad. En als Utrechter is dat natuurlijk fantastisch. Dus echt wel een mijlpaal, kan ik wel zeggen.
7: Ja. Ja. Hoe beleef je zo'n week als Eerthuizen weggaat? Als jij je contract verlengt, dan kun je het al bijna aanvoelen.
6: Nou,
7: was dat ook gezegd toen je voor tekenen met ze bezig was?
6: Nee, dat niet. Wel veel vertrouwen uitgesproken, dat zeker. Maar het is heel lastig om nu echt verwachtingen te hebben in deze periode, vooral de transperiode. Ja, je ziet het, er komen spelers bij, gaan spelers weg, dus dat is super hectisch. Ik kan niet denken van oké, nu is het mijn moment, zo is mijn moment altijd klaarstaan. En dan een contract tekenen is natuurlijk fantastisch. En dan dezelfde week debuut, ja, wat dat betreft mag ik niet klagen inderdaad.
7: Ben je nog een kind in de snoepwinkel of ben je inmiddels een echt vast eerste helftal lid?
6: Ik denk dat ik voel me wel vast in de eerste helft eigenlijk. Ja, de trainingen gaan goed, ik voel me gewoon goed in de groep. Wederzijds ook. Vanuit teamgenoten hoor ik ook positieve dingen. Dus voel me goed. Maar ja, nog veel ruimte voor ontwikkeling, zeker.
1: Per Kloosterboer was dat. En daar gaan we absoluut nog meer van horen. Het vertrouwen is terug bij FC Utrecht. Het eerste punt is binnen. En zondag speelt het thuis tegen landskampioen PSV. Je kan het allemaal live horen op de app en website van RTV Utrecht.
0: Rick, dankjewel. Radio M Utrecht en zometeen het weer met Margot Brink.

0: onze DNA, het DNA van Danny Vera dat we hoorden. Mooi gedaan. 9:07. Je luistert naar Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Dag Mago, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bob.
0: Goed dat je bij ons bent. Blij alvast dat je even een weerberichtje hebt gestuurd. Het eerste deel heb ik meegenomen. Dat wil zeggen, we weten ongeveer wat we vandaag kunnen verwachten. Maar laten we eerst even teruggaan, misschien wel naar het weekend. Ben je het weekend goed doorgekomen? Qua weer ook bedoel ik dan.
1: Nou, het was natuurlijk een fris weekend met temperaturen van 19 of 20 graden. En ik heb zaterdag nog een paar flinke buien teruggekopt. Ik was in Utrecht de hele dag, in de regio zelf. En gisteren was ik in Nijmegen. En daar was het heerlijk weer. Ik ben veel buiten geweest gisteren. En ik had gisteren een oma-dag.
0: Ja. Nou, en ik ben heel blij. Ik vind dat heel erg leuk. Want je hebt me net even een fotootje gehad van jouw kleindochter. Hoe oud is ze nu?
1: Ze is nu bijna een half jaar, mijn kleine Oda. En het is echt, het is zo leuk, Bob. Ja. Dus gisteren heb ik alleen maar met een hele... ik krijg een beetje spierpijn in mijn gezicht. Ik heb alleen maar met een grote lach op mijn gezicht gezeten.
0: Leuk.
1: Hoe leuk het is om kleine Odaatje groot te zien worden.
0: En lachen doet ze ook volgens mij. Want jij hebt een smile op je mond, om je mond heen zitten. Maar bij Oda ook, zie ik.
1: Ja,
0: leuk, hè?
1: Ja. Het is een heel vrolijk kindje, maar heel actief. Dus slapen doet ze niet bij oma. Dus alleen maar feest maken. Dus misschien heeft ze dat wel van oma.

0: je oogcontact hebt en je lacht, ja, dan lacht zij terug. Mm. En als ik een geluidje maak en je wacht even, dan komt er gewoon dat geluidje weer terug. Het is net een aapje. Leuk. Het is echt zo leuk om te zien als ze een half jaar uit zijn. Maar ja, als nog ietsjes verder is, dan kan ik hem echt mee babbelen. Dus wat dat betreft, ik wacht erop totdat ze echt kan praten. Ja.
1: Dat gaat sneller dan je denkt, volgens mij.
0: Of, ja, dat denk ik ook, ja.
1: Nou, over praten gesproken, we moeten er toch even over hebben. Het weer vandaag en de komende dagen eventjes doornemen met je. Dus best een aardige dag, denk ik. In vergelijking met het weekend wordt het wel wat beter al, denk ik.
0: Ja. Het wordt vandaag echt een hele mooie dag. Maar we hebben wel een fris nachtje achter de rug, hoor. Ja. Want we zien temperaturen van 6,6 graden in de beeld. En dat op 1,5 meter hoogte. Duik ik af naar de grond, 4,4. Dus dat geeft toch aan dat we een beetje in de laatste week van de meteorologische zomer zijn aangekomen. De dagen die worden ook al een klein beetje korter. De nachtjes worden wat kouder. En er zijn met name in het buitengebied ook mooie mistbanken ontstaan boven de weilanden. Ja. Ik hou daarvan, hoor, dit najaarsweer. En toch wordt het deze week weer een stukje warmer. En dat heeft te maken met de wind. In het weekend kwam die nog uit de Noordhoek, de koele hoek, met temperaturen van 19 tot 20 graden. En vooral zaterdag nog een aantal buien. Maar vandaag draait hij via noordoost naar zuidoost. En dat is de warme hoek. Dus er komt weer een vleugje zomer aan.
1: Kijk eens.
0: Warme zomer. Maar het wordt niet belachelijk heet. Dus dat is ook heel fijn. Nou, ik denk dat we vandaag uitkomen op zo'n 21 tot 22 graden. Heerlijke temperaturen. Er waait een zwak tot matig noordoostelijk windje vanmiddag. Mm-hmm. En de zon die gaat het vandaag prima doen. Die is er nu al flink bij. Ik denk dat we misschien een paar hele kleine stapelwolkjes krijgen. Maar de lucht is ook nog eens behoorlijk droog. Dus dat houdt de vorming van wolkjes tegen. Zeker geen regenwolken. Het zijn allemaal vriendelijke stapelwolkjes. Dus het wordt gewoon een hele mooie dag.
1: Nou, ik voeg er niks aan toe. Ik zeg alleen dankjewel voor nu. Ja. Volgende uur nog even vooruitblikken. We hebben al wat gehoord dat het warmer gaat worden. Dus. Maar gewoon dankjewel. Tot zometeen weer. Hè?
0: Tot zo, Bob.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
3: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Zeven uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne worden gebouwd. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffer van Russische aanvallen.
6: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
5: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkeli legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
7: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
5: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer. In het noorden kan nog een bui vallen, maar verder blijft het zo goed als droog. Bij flink wat zon wordt het vandaag 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dit is Radio M Utrecht. Het is 6:58 inmiddels geworden. En bij Bob Marvin Hop. Goedemorgen, Marvin.
9: Ja, goedemorgen, Bob.
8: Goed dat je binnen bent. Je was al op de redactie druk aan het voorbereiden voor de nieuwsbulletins. De eerste grote bulletin is om 7:30. En dat andere bulletin horen we nu van je. Wat heb je aan die nieuws hier bij ons?
9: Ja, in de Amersfoortse wijk Schothorst waren gisteravond veel hulpdiensten op de been. Er was een melding binnengekomen van een steekpartij aan de Roelandplaats. De politie wil dat overigens nog niet bevestigen. Mm-hmm. Een motorrijder is gisteren gewond geraakt bij een ongeluk net buiten de bebouwde kom in Achterveld. Een vrouw in een auto wilde bij de Aarderweg afslaan en botste met de bestuurder van een Harley Davidson. En FC Utrecht heeft op het kasteel in Rotterdam het eerste punt van het seizoen behaald. Het speelde naar een duel met 3-3 gelijk tegen Sparta.
8: Ja.
9: En dit natuurlijk allemaal straks veel meer uitgebreide reacties. Alles en nog wat. Om 7:30.
8: Kijk eens aan, daar verheugen we ons ook weer op. Hey, dankjewel voor je nieuws en tot zo meteen alweer. Hè?
9: Tot zo.
8: En al verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland of deze kant uitkomend en dan weer doorrijdend. Van Amersfoort naar Zwolle. Het heeft te maken met het ongeluk waar we ook net ook over hoorden om 6:00 vanmorgen ook al. Het ongeluk dat er is gebeurd met die Oostenrijkse touringcar, waardoor de A28 dicht is. De A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Wezep. Daar is dat ongeluk gebeurd. Die weg, dat stuk, is dicht. En als je dus vanuit Midden-Nederland komt, zou je beter kunnen rijden via Apeldoorn. Dat is dus over de A1 en de A50. Je route vervolgen.
10: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
11: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
12: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
13: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
14: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In
4: summertime. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love, de Motown-klassieker van de Supremes. Nog een keertje opnieuw gedaan door... door Phil Collins. En dat was heel wat jaar geleden ook intussen alweer. Het is 7:08. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Robert-Jan Boy gaat vandaag verslag doen van een musicaliteit van echt... Nou ja, geweldig gaat het vanavond klinken, maar het is ook zeer bijzonder. De Domtoren klinkt natuurlijk altijd als een klok, maar vanavond gaat het helemaal los met de zomeravond bijaardconcerten die groots worden afgesloten. En er gaat iets spectaculairs gebeuren vanochtend al om dat allemaal mogelijk te maken, heb ik begrepen, Robert-Jan.
1: Jazeker, Bob. Je hoort misschien het geluid op de achtergrond. Dat is een enorme kraanwagen die zich aan het uitvouwen is, als het ware. Pal naast de Dom. Kijk omhoog, ik zie het blauwe uitspansel. Ik zie de top van de Dom een beetje de lantaarn beschenen worden door de opkomende zon. Erik Kerpen van de Utrechtse klokken...
2: Vrienden,
1: ja. Die staat erbij te kijken. Gaat zo meteen het een en ander zeggen over de operatie. Twee piano's worden zo meteen omhoog gehesen om elders bij de cabine van Bayadir Malgosia Fibig uit te komen in verband met het concert van vanavond. Het laatste zomeravond bij het concert van dit seizoen tussen 8 en 9. Het Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Een stuk van een uur waar veel over te zeggen is. Ik heb het alvast via zeg maar, de telefoon opgezet. En dan vallen we meteen in dat schitterende melodietje. Canto waar helemaal naartoe wordt gewerkt. De ogenblikken daaraan voorafgaan. Nou, we gaan er van alles over horen. Niet alleen over dus deze operatie qua piano. Maar ook nog met Jeroen van Veen, de pianist, die later in deze uitzending langskomt met de piano's. En ik kan ook nog wat spelen. Wij gaan zo meteen omhoog toe, meneer Kersten.
2: Zeker. Ja, we zijn om 7:00 begonnen met de werkzaamheden.
1: Ga er daar naartoe? Ja, ik zie hem.
2: Ja, naar boven. Op de 40 meter. Daar gaat de boksen naartoe. Want er gaan ook allerlei boksen nog omhoog.
1: We gaan het allemaal meemaken. Ja, ik moet het wat kort houden. Want we zijn al begonnen. We kunnen uren doorgaan. Maar zometeen veel meer.
0: Ja, daarom. Maar we zitten er wel bovenop, zo gezegd. Zoals wel vaker natuurlijk qua actualiteit. En wat een leuk geluid gaat dat geven vanavond. Met de afsluiting dus van die zomeravondconcerten. Met twee piano's. En dan de klokken die bespeeld worden door de Bayadier van Utrecht. En dat is natuurlijk Malgosia Fibig. Robert-Jan zei het al. Ja, en wij. We gaan nog even door, want we hebben een vol uur. Zometeen gaan we het hebben over de rechter in Utrecht. Die gaat zich vandaag buigen over een zaak rondom de wolf. Het gaat namelijk over de manier waarop de wolf gevangen gaat worden. We gaan er zometeen veel meer over horen. Uitgebreid van Peter Knierim, onze verslaggever. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht op maandag de 24e. En 7:10 is het intussen geworden. Onderweg Guus Meeuwis, kom, we gaan. We blijven toch nog even hier. Wat is dit nou weer? En de T-set nu eerst. Nederpop. She likes weeds.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie,

0: Guus. Van inmiddels alweer 7 jaar geleden, dit nummer inderdaad, uit 2019. Kom, we gaan. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, goedemorgen. Het is 13 minuten voor 7:30 geworden. De rechter in Utrecht gaat zich vandaag buigen over een zaak rondom de wolf. De zoogdiervereniging wil namelijk 5 wolven vangen en zenderen. Zo kan de vereniging de dieren een tijd lang volgen en de gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Verschillende dierenrechtenorganisaties zien dat niet zitten. Ze hebben een zaak aangespannen, want ze vallen vooral over de manier waarop die wolf gevangen gaat worden. Verslaggever Peter Knieriem is vandaag bij de rechtszaak aanwezig. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Maar wat is dan het grootste bezwaar van deze dierenrechtenorganisaties?
1: Nou, om die wolf te vangen en vervolgens te verdoven en te zenderen, moet die natuurlijk gevangen worden. En dat vangen vindt plaats met een pootstrik, een strikval. En dat is eigenlijk een soort metalen touw. En daar stapt die wolf dan in en dan blijft die vastzitten. En volgens die dierenrechtenorganisaties en die natuurorganisaties is dat absoluut niet diervriendelijk. Want, zo zeggen ze, ze blijven daar dan in vastzitten en dat veroorzaakt heel veel stress. En zo zeggen die organisaties in Colorado, in Amerika, is er al eens een keer een dier daarbij om het leven gekomen. Dus het is niet veilig, het is niet goed, het veroorzaakt stress voor die dieren. En daarnaast stellen de organisaties ook vraagtekens toch wel bij het belang van het onderzoek. Want de Universiteit Wageningen die doet al zo'n onderzoek. Hè. Die volgt dus al een wolf. Mm-hmm. Die is weliswaar van de Veluwe naar Utrecht Heuvelrug gegaan. Maar dat dier is ook gezenderd en ze volgen dat dier dus met GPS. En daarom zeggen ze, eigenlijk is het een dubbel onderzoek. Waarom worden die gegevens niet gedeeld met de dieren, zoogdierenvereniging? Dan is het helemaal niet nodig om ook nog eens 5 wolven stress aan te jagen, zeg maar.
0: Ja, vanuit deze organisatie gezien een logisch argument om dat dan niet te doen. De zoogdiervereniging zelf, die het dus wel wil doen, is het daar dus absoluut niet mee eens, denk ik.
1: Nee, absoluut niet. En het belangrijkste argument voor dit onderzoek is dat ze zeggen van, ze willen in kaart brengen hoe die dieren leven. Er zijn een aantal confrontaties geweest met wolven. De afgelopen zomer was het rustig, maar daarvoor is het wel een aantal keren confrontatie gekomen tussen dier en mens. En ze willen dus heel erg leren begrijpen hoe dat dier zich beweegt op de Utrechtse Heuvelrug. Dus het is wel zeker van belang om te kijken van hoe dat dier zich beweegt en hoe die zijn territorium afbakend. Verschillende experts uit het buitenland die zeggen ook, het is, als je het gedrag van een wolf wil leren begrijpen, dan moet je hem zenderen. Dus dan is dit de manier. Mm-hmm. En het laatste argument om het toch wel te doen is dat ze zeggen van, nou, in Spanje hebben ze dit al 60 keer gedaan. Dus hebben ze ook met zo'n strik een wolf gevangen en hebben daar zich problemen voor gedaan. Dus het is ook nog eens veilig, zeggen ze.
0: We hebben dus één argument, Colorado noem die eventjes, en Spanje, daar hebben ze de 60. Dus wat dat dan gaat, denkt dus de zoogdiervereniging staat met dit argument wat sterker misschien in de zaak?
1: Ja, zij zullen het moeten aantonen bij de rechter. Ze zullen dus echt moeten aan kunnen tonen van, dit is veilig, het veroorzaakt geen stress en het is van belang om dit onderzoek te doen.
0: Ja, vanochtend is de zaak, het begint om 10:00 volgens mij, vertelde je mij net, toch? Ja, wat verwacht je dan? Wat gaat eruit komen?
1: Nou, het gaat in ieder geval een lange zit worden, heb ik al begrepen, van de verschillende betrokkenen. Omdat het echt een uitwisselen van argumenten is. Het is een ingewikkelde juridische zaak. Van ja, mag je nou zo'n pootstrik, zo'n strikval gebruiken? Mm-hmm. Er worden argumenten uitgewisseld. De strikval zal ook getoond worden, heb ik begrepen. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat eruit ziet en hoe dat dan precies werkt. En of ze daar nog iets over kunnen zeggen. En dan komt er waarschijnlijk vandaag geen uitspraak. Dus de rechter gaat al die argumenten tegen elkaar afwegen en dan gaan kijken van, nou, is een vergunning om zo'n dier te vangen, is die op de juiste manier verleend? En dan waarschijnlijk over een kleine 2 weken zal hij dan een uitspraak doen. En dan in oktober, dus er zit wel enige haast bij, wil de zoogdiervereniging dan die 5 dieren gaan vangen en zenderen.
0: Ja, want inderdaad, oktober, de week of 6, 7, dan is het zover. Dus wat dat betreft ligt er misschien wel druk op. Die strik, heb jij die wel eens gezien van dichtbij eigenlijk of niet?
1: Ja, ik heb wat filmpjes op YouTube gezien, hoe die dan werkt. En het is zo dat het een soort van, ja, het is eigenlijk een knoop met een strik. Ja, zoals het woord al zegt. En en het heeft een soort kleine metalen plaatje. En als de poot van de wolf daarop komt, dan knijpt die strik zeg maar dicht en dan zit de wolf vast. Ja, je kunt hem ook gebruiken voor een konijn. Je ziet allerlei filmpjes op YouTube waarin je dus zo'n strik gemaakt ziet worden. En het zou diervriendelijk tussen haakjes zijn volgens die verschillende mensen die daarmee dieren vangen.
0: Ja. Nou, we gaan het afwachten hoe het gaat worden. En je houdt ons op de hoogte daarvan. Het is een beetje het verhaal, Peter Knieriem, van Peter en de Wolf, heb ik
1: ja,
0: het idee.
1: Ja, dat is vandaag precies wat
0: toch?
1: Het is.
0: Goed, nou volg het voor ons en hou ons op de hoogte via de RTV Utrecht app. En uiteraard via de website en radio.mutrecht.nl. Peter, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: James Newton uit 1981 en The Queen of Hearts. Dat hebben we geschreven door Dave Edmunds trouwens. 1:58, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met over een paar minuten het nieuws uit de regio door Marvin. Wat heb jij sowieso in het nieuws, Marvin?
1: Ja, van alles en nog wat eigenlijk deze ochtend. Heel veel, er is heel veel gebeurd, ook het afgelopen weekend. Ik praat je helemaal bij, maar ik heb eens even de stand van de eredivisie erbij gehaald.
0: Oh, en?
1: Nou, FC Utrecht staat nu op plek 15 van 18, maar er gaat nog heel veel gebeuren. Hè.
0: Ja, dus de derde wedstrijd is pas net gespeeld van het weekend.
1: Daarom.
0: Toch?
1: En daarmee heeft FC Utrecht eindelijk een puntje. Van de nul af.
0: Gelukkig dat maar.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Leren mediteren, zen.nl.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Leren mediteren, zen.nl.
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. 1:08 inmiddels geworden. Marvin Hop voor het regio nieuws begint in Amersfoort.
1: Ja, daar is gisteren mogelijk een steekpartij geweest. Er was een melding binnengekomen van een steekpartij aan de Roelandplaats. De politie wil dat overigens nog niet bevestigen. Volgens een 112-verslaggever is dat wel zo en is daar ook iemand gewond geraakt. Op foto's is te zien dat een deel van de straat is afgesloten en dat er veel hulpdiensten voor de woning stonden. Ook was een deel van de straat afgesloten en dat trok veel bekijks van omwonenden. Meer informatie zal waarschijnlijk later vandaag nog wel volgen. Een motorrijder is gisteren gewond geraakt bij een ongeluk net buiten de bebouwde kom in Achterveld. De vrouw in de auto wilde bij de Aarderweg afslaan en botste met de bestuurder van een Harley Davidson. De motorrijder kwam ten val en raakte gewond. Hij is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Zowel de auto als de Harley liepen flinke schade op. Voetbalvereniging OSM 75 in Maarsebroek heeft afgelopen weekend stilgestaan bij het overlijden van de 17-jarige Ona en de 18-jarige Joan. Voorafgaand aan de eerste wedstrijd van het seizoen werd 1 minuut stilte gehouden voor de twee speelsters die vorige maand om het leven kwamen bij een auto-ongeluk. Gebeurde 19 juli op de Westkanaaldijk bij Maarsebroek. De auto botste daar tegen een boom en allebei de jonge vrouwen waren op slag dood. De club heeft daarnaast 2 grote foto's van de speelsters in het clubgebouw gehangen. In de komende weken komt daar een vaste gedenkplaat bij. FC Utrecht dan heeft op het kasteel in Rotterdam het eerste punt van het seizoen behaald. Het speelde 3-3 gelijk tegen Sparta. FC Utrecht eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld. Trainer Anthony Correia was al door zijn wissels heen toen een van zijn spelers geblesseerd raakte.
9: Wat we vandaag op de mat leggen, dit is intensiteit. Een stukje samenwerken tot voor overwinningen. Supporters die er mooi achter stonden vond ik ook echt top. Want die hebben ons echt maximaal gesteund. En soms dacht ik, we overstemmen ze. Dus dat is mooi. Nou ja. Dan moeten wij het voor onszelf beter afmaken en de wedstrijd sluiten. Alleen met 10 was het ons vandaag te machtig.
1: Aankomende zondag speelt FC Utrecht thuis tegen PSV. Heb ik nog het weer? Het wordt een mooie dag met veel zon. Met wat stapelwolken en een zwak windje wordt het 22 graden, Bob.
0: Vind je dat een mooie temperatuur om erop uit te gaan eigenlijk of niet? Of hou je meer van het warme weer, Marvin?
1: Ik ben wat meer van het warme weer. Weet je wat, ik krijg altijd zo'n heel leuk mailtje van Margot. Van ja. 's ochtends, hè, met Marv, dit wordt het weer vandaag. Weet je hoe ze het omschreef?
0: Nou?
1: Vriendelijke stapel.
0: Ja, ze heeft het ook gezegd in de uitzending. Vriendelijke stapelwolk, ja.
1: Vind ik een leuk woord.
0: Ja, dat is ook voor jou bedoeld natuurlijk. Vriendelijk, omdat jij ook altijd... tuurlijk, ja.
1: En jij ook, Bob.
0: Ik krijg hetzelfde mailtje. Maar vind dat zo meteen weer.
1: Joe, tot straks.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat over twee wegen in Midden-Nederland. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken doe je 5 minuten langer over je reis. Nou, deze vertraging is bijna dagelijks te melden. Maar die doen we dan toch even, want het is toch weer 5 minuten extra. En over omrijden gesproken over die A1, want daar gaat het ook om. Vanwege het ongeluk dat vannacht is gebeurd, is de A28 richting Zwolle tussen het Harde en Wezep dicht. Ongeluk waarbij toch wel heel wat gewonden gevallen zijn, hebben we begrepen. Omrijden kan je doen via de Apeldoorn over de A1 dus en de A50. Is het advies van de ANWB. Die A28 is dus ter plekke dicht.
10: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
11: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
12: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
15: Utrecht is wakker met Bob.

0: Golden Earrings. Met de S natuurlijk, ja, Sound of the Screaming Day. Over die day gesproken, het is vandaag maandag de 24e. Het gebeurt niet elke dag een reusachtige kraanwagen die twee piano's de Domtoren in hijst. We konden daar even na 7 uur al over horen. De zomeravond bijaardconcerten, daar gaat het om. Die worden vanavond groots afgesloten, want dan klinkt het Canto Ostinato. De beroemde hypnotiserende compositie van Semyon Tenholt. Ja, we gaan het meemaken, want verslaggever Robert-Jan Boy volgt alle voorbereidingen dus op de voet. Vandaar dat we het even konden horen na 7 uur. Met het kraangeluid erbij, het is nu ijzig stil. Ben je wellicht op hoogte gekomen, Robert-Jan?
1: Ja, zeker Bob. We zijn hier op hoogte inderdaad. En als het goed is hoor je wat hamerslagen van ver weg komen. Ik kijk voorzichtig naar beneden, leun een beetje over een domhek, laat me zeggen. En dan kijk ik, ja, naar beneden zie ik heel, in de diepte zie ik eigenlijk een enorme kraanwagen staan. Een meneer met een gele helm kruipt nu in de cabine. Er wordt wat gehamerd, wat allemaal gebeurt weet ik niet. Maar die wordt zometeen uitgevouwen als het ware, die kraanwagen. En dan, ja, dan gaat hij heel hoog reiken met die twee elektrische piano's die erin komen te hangen. We hebben intussen tijd schitterend uitzicht over Utrecht. 40 meter hoog, zo'n beetje. Ja. Erik Kerpen van de Utrechtse Klokkenspelvereniging. Het is een plaatje. Moet je kijken, je ziet van alles dichter. Je kunt helemaal bij spreken naar Amsterdam kijken.
2: Ja. En het mooie is dat het vanavond ook nog zo mooi weer is.
1: Oh ja?
2: Ja, dat, het mooi weertje, mooi zomerweer. Dus een fantastische dag om het concert met de Canto Ostinato boven op de bijaard met de keyboards te spelen.
1: Ja, en er zijn diverse luisterplekken ingericht. We zagen er net al eentje.
2: Zeker.
1: Dacht ik, bij de...
2: Ja, Buurkerkhof, daar worden stoeltjes geplaatst. En daar kan iedereen die dat wil, kan daar naartoe komen en daar plaatsnemen. Er zijn natuurlijk ook een heleboel andere prachtige plekken in de stad. Domplein.
1: Kijken we nu naar, want we lopen als het ware rondom de Dom eigenlijk. De omloop. En hier kijken we naar het Domplein. Inderdaad, ja, schitterend. Het komt helemaal volgestaan met mensen.
2: Ja, dat verwachten we wel. We doen als Utrechtse klokspelvrienden elk jaar een slotconcert aan het eind van de zomeravondconcerten. En dan brengen we wat speciaals. En ja. Dat brengt altijd heel veel mensen op de been.
1: Waarom dus, het komt Canto Ostinato?
2: Omdat 50 jaar geleden Semyon Tenholt de Canto Ostinato heeft gecomponeerd. Dat is ook een beetje een hommage aan Semyon Tenholt. Om het hier van deze prachtige domtoren met een fantastische bijaard ten gehore te brengen voor de Utrechtse bevolking.
1: Ja, het is een hypnotiserend werk. Het is niet meteen een hapklaar brok.
2: Nee. Daarom
1: maar toch...
2: Ja, dus daarom zie je ook dat heel veel mensen die gaan rustig zitten. Of er zijn zelfs mensen die kussentjes meebrengen of matjes. En, die kunnen hier op de Domplein of op de andere plein hier in Utrecht, langs de grachten bij de cafés, restaurants.
1: Ja, wacht even, meneer Kerpen. Twee elektrische piano's in de cabine van Mogosia Fibich, de bijaardier. Dat is een heel klein hokje.
2: Ja.
1: We zijn er anderhalve wel eens geweest.
2: Zeker.
1: En de carillon is heel hard, piano wat zachter. Hier komen boksen te staan, begrijp ik.
2: Ja.
1: Hoeveel?
2: Ja, op de 40 meter omloop.
1: Waar we nu lopen?
2: Worden hier allemaal boksen geplaatst. En daarmee wordt het geluid van de piano's dus ook versterkt. En dan krijg je dus een geweldig geluid wat hier over de Utrechtse binnenstad wordt uitgestrooid.
1: Hoeveel boksen gaat het helemaal rondom de Dom?
2: Het gaat aan de kant van het Domplein en aan de kant van de Buurkerkhof komen de boksen te staan.
1: Aha.
2: Dus dat is aan die twee kanten.
1: Mogosia Fibich, kun je mij horen?
3: Ja, zeker.
1: Want je moet zo meteen weer door even naar Nijmegen en dan weer terug naar Utrecht. Dus eventjes via de telefoon. In de tussentijd kijkt Erik Kerpen even op de telefoon om een fragmentje te starten van 2019. Want toen is het ook uitgevoerd. Ja, laat maar even horen.

0: Dit is een beetje het melodietje, zeg maar, van het Canto Ostinato. Margosia, ja, we zien je zitten daar in de cabine met Mark Beffero en Jeroen van Veen, die er nu ook bij is overigens. Maar we horen de piano in de cabine wat minder duidelijk. Is die indruk juist?
1: Ja, dat is, de opname is zo, maar op de straat hoor je het anders. En dat wordt ook anders. Soms kan je zeker de bijaard ietsjes harder horen, op sommige plekken in de stad, wat de keyboarden wat harder. Ja.
0: En hoe is het om dat te doen? Hoe bijzonder is dit voor jou?
1: Het is altijd bijzonder. We hebben gisteren gerepeteerd bij mij thuis op een oefenklavier. En het brengt hele goede memories back. Het is een heel bijzondere compositie. En de muzici waar ik mee speel, dat is ook prachtige mensen en prachtige muzici. Dus het is genieten van het maken van dit muziek.
0: Wat maakt het zo bijzonder, dit werk?
1: Voor mij, steeds de repeterende fragmenten.
0: En, ja.
1: De sfeer verandert, binnen enkele noten verandert de sfeer, natuurlijk met harmonische akkoorden. Maar dat is dit en dan de motoriek. Je blijft spelen zonder stoppen. Dat is ook heel bijzonder.
0: Is het lastig?
1: Het is lastig om in tempo te blijven. Hè? En dan moet je gewoon doorspelen.
0: Ja.
1: In ons geval voor geen uur. De muzici, de pianisten zijn natuurlijk gewend met een langere versie van dit stuk. Voor mij 1 uur spelen is uitdagend. Ja.
0: Ja. Nou, wij staan nu op 40 meter hoogte. Als we naar beneden kijken is het Domplein nu nog leeg. Vanavond zal het helemaal vol zitten, hebben wij van de heer Kerpen begrepen. Zometeen komt Jeroen, die komt met de piano's aan, Jeroen van Veen. En dan gaan we dat ook eens van nabij beschouwen. Misschien kan hij nog een stukje spelen om even toch vertellen hoe dat stuk daar ongeveer in elkaar zit. Maar carillon, 2 piano's, dat werkt dus wel.
1: Jazeker, ja.
0: Hoe wordt op dat erom? Toi, toi, toi vanavond, Margosia. Ja.
1: Dankjewel.
2: Tussen 8 en 9 vanavond,
0: ja.
2: De Domtoren.
0: Zo is het.
3: Nou, wij gaan er in het volgende uur Utrecht is wakker alvast nog een keer van genieten. Ofwel de voorpret voor het zomeravondconcert, de afronding vanavond in Utrecht.

0: Bachata Bailando. Django Wagner. Of Django Wagner, wat je wilt. De nationale nieuwe van deze week. In het volgende uur ga ik praten over de Meidenmarkt. De Meidenmarkt, dat is iets van vroeger. En dat was in Bunschoten-Spakenburg. Het was eigenlijk een beetje een keuring van mannen en vrouwen. Of eigenlijk van jongens en meiden. Want daar kwam het op neer. Hoe dat allemaal in elkaar stak en waarom we daar nu over gaan praten, heeft iets te maken met 75 jaar geleden. Maar de vraag vandaag hier bij Radio M Utrecht, praten we in Utrecht is wakker over door met je. Ook bij Aart in Utrecht komt thuis en bij Lisbeth in aan tafel van 12 tot 2. Willen we van je weten waar jij jouw partner ontmoet hebt. Dus waar heb je je partner ontmoet? Je man, je vrouw, je partner, een beetje breder gesteld. Dat laat je even weten. Dat kan op Facebook van Radio M Utrecht. En je kunt het ook even laten weten in de RTV Utrecht app. Ik ben heel benieuwd. Het weer voor Midden-Nederland met Margot. Goedemorgen, Margot.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Nou, het zonnetje is erbij gekomen. En volgens mij ligt er niet heel veel in de weg. Behalve dan die, waar je het voorgaand uur over had, vriendelijke stapelwolken.
1: Precies, ja. Het is helemaal onbewolkt. Ik zie ook dat de mistbankjes die we een uur geleden nog konden melden, die zijn ook opgelost. Dus het is heerlijk weer bij deze start van deze prachtige maandag. Het wordt een warme week weer. Met temperaturen die hoger uitkomen dan het afgelopen weekend. En op dit moment zie ik temperaturen van 9 tot 10 graden. Dus wat dat betreft is het nog een beetje aan de frisse kant. Maar het is helemaal onbewolkt. Windje is al gedraaid naar het oosten. Nou ja, dat is ook de hoek waar dus die warmere lucht vandaan komt. In het weekend hadden we nog de noordelijke wind vanaf de Noordzee. Met vooral zaterdag nog een paar regenbuien. En zondag natuurlijk de overwegend droge dag van het weekend. Met meer zon. En vandaag gaat die zon hele goede zaken doen. Met wellicht de vorming vanmiddag van een paar vriendelijke stapelwolkjes. Maar misschien is de lucht ook daar te droog voor. En temperaturen die uiteindelijk hoger uitkomen dan gisteren. Ik denk dat we naar een hele mooie 21 of 22 graden gaan. Mooie dag vandaag.
0: Dat lijkt me wel, ja. Ja, dat is. Op de een of andere manier was ik er ook aan toe. Dat ik denk van, nou, die zomer die hoeft nog niet helemaal voorbij te zijn. Los van die 35 graden, dat het echt niet nodig is voorbij. Maar
1: zoals
0: deze temperatuur. En het wordt een mooie week, zeg je ook. Dus na vandaag houden we nog een aantal mooie dagen.
1: Ja, wat is een mooie week, hè? Het wordt in ieder geval weer warmer. En ik denk dat we morgen, na een nachtje met een graadje of 10, dus het wordt niet meer zo fris zoals afgelopen nacht, inderdaad weer naar 25 graden gaan. Hè? Dat is de zomerse temperatuur. Maar het is ook zo dat we vanuit het zuiden meteen ook alweer onweerstoringen dichterbij komen. En dat zien we morgen aan de hoge en middelbare wolken die in de loop van de ochtend en vooral in de middag alweer binnen gaan komen. En eind van de dag, ja, dan kan er met name in Limburg al een eerste regen- en onweersbui vallen. En het sluit niet uit dat we morgenavond of in de nacht naar woensdag ook bij ons het een beetje horen rommelen. Of dat er een enkele bui al gaat overtrekken.
0: Oh,
1: dus
0: toch wel, ja.
1: Heel
0: ja.
1: Lang van dat zomerse droge weer kunnen we niet genieten. Het wordt vanaf woensdag eigenlijk nog wel wat warmer. Maar ook met een hoge luchtvochtigheid. Het wordt wat broeierig vanaf woensdag, donderdag. Donderdag ook de warmste dag met temperaturen in onze regio rond de 26, 27 graden, maar wel met een flinke kans op regen en onweersbuien. De mooiste dagen van de week, dat zijn vandaag en morgen.
0: Ja, nou ja, daar gaan we van profiteren. Alleen al die gedachte is lekker om ook nog morgen zo'n dag te hebben. Wat heb je voor vandaag voor weerspreuk voor ons dan?
1: Nou, ik heb er weer eentje uit het heilige boekje. Ik vind ze toch wel heel leuk om af en toe even te noemen. Het is vandaag de dag van de heilige Bartholomeus.
0: Ja?
1: Ik ken een hele hoop Barten, dus ik denk, nou, ik doe hem vandaag maar. Sint Bartel, warm en schoon, draagt de herfst een gouden kroon.
0: Dat is mooi. En zeker zo gauw. Ja, absoluut. Oké. Hey, dankjewel voor de weerspreuk en het weer. En dan spreek ik je over een klein uurtje weer, zo 9:10.
1: Gaan we doen.
0: Tot zo.

Paul McCartney en another day op deze maandag. Nee, die maandag ligt nog voor je met van alles en nog wat we gaan doen. Die Meidenmarkt hebben we het over, Robert-Jan Boy. Op de Dom in Utrecht en natuurlijk fijne muziek. Yeah, man, in het volgende uur. Utrecht is wakker. Yeah.

0: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom.

0: gesprek met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Acht uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep is vannacht een ernstig ongeluk gebeurd tussen een Oostenrijkse touringcar en een bestelbusje. In de touringcar zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
7: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
6: Vanwege het ongeluk blijft de A28 tussen het Harde en Wezen voor een groot deel van de dag dicht. Vorig jaar kregen ruim 1,7 miljoen auto's een nieuwe eigenaar. Vooral tweedehands auto's. En benzineauto's waren het populairst. Meer dan 8 op de 10 verkochte auto's reden op benzine. Blijkt uit CBS-cijfers. Mensen met een lager inkomen kochten vaker oudere auto's en relatief vaak een diesel. En hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In totaal werden ongeveer 260.000 elektrische en hybride auto's met een stekker verkocht. De verkoop van elektrische auto's zal naar verwachting verder groeien, onder meer door de hogere benzineprijzen. Oekraïne heeft voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio in Krasnodar is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft er nog niet op gereageerd. En de Nederlandse stichting gaat samen met een Noorse organisatie een ondergronds ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Dat komt op een geheime plek in de buurt van het front en moet het grootste van het land worden. Op 8 meter diepte kunnen dan spoedoperaties worden uitgevoerd. Vandaag is de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm laten verwijderen. Daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. En uit een nieuw internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
8: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
6: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Een oud-fractievoorzitter van de VVD, Klaas Dijkhoff, is als eerste aan de beurt. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig en zo'n 23 graden.
9: 3:08, Radio M Utrecht naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Tijd voor het nieuws uit de regio in een compacte vorm. Marvin Hop, goedemorgen.
10: Goedemorgen Bob. Bewoners van het IBB-complex in Utrecht maken zich zorgen over toenemende overlast op het studententerrein. Volgens meerdere bewoners veroorzaken groepen mannen al maandenlang problemen, intimidatie, vernielingen, brandstichting en vervuiling. In de Amersfoortse wijk Schothorst waren gisteravond veel hulpdiensten op de been. Er was een melding binnengekomen van een mogelijke steekpartij aan de Roelandsplaat. En de Langbroekerdijk tussen Langbroek en Driebergen blijft onveilig, zeggen buurtbewoners. Een jaar geleden zijn maatregelen genomen om automobilisten af te remmen. Maar volgens de Fietsersbond hebben die maatregelen de situatie voor fietsers juist levensgevaarlijk gemaakt.
9: Mm. Meer hierover zometeen om 8:30.
10: Half negen. Tot uitgebreid.
9: Dankjewel. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Dan heb je tussen Stroe en Hoevelaken tijdverlies. Minuutje of 5. En het advies om te rijden is ook wel nodig als je richting Zwolle wilt over de A28. Worden we er al een paar keer uitgebreid over vanmorgen. Er is een ernstig ongeluk gebeurd op de A28 vannacht. En daardoor is de weg nu afgesloten van Amersfoort naar Zwolle. Vice versa trouwens tussen het Harde en Wezep. Maar ga je die kant op, word je geadviseerd om te rijden over de A1 en de A50.
1: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
14: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
5: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Michael Jackson van zijn album Thriller. 6 singles kwamen daar vandaan. Wat een geweldig album. Door Quincy Jones geproduceerd. Worden Billie Jean. 8:10 inmiddels geworden. Waar heb je jouw partner ontmoet? Ja, je man, je vrouw, je partner. We zijn er benieuwd naar, want zometeen ga ik praten over de meidenmarkt. De meidenmarkt in Bunschoten-Spakenburg. Is dat een keuring? Nou... Het zou zomaar eens kunnen. Er hangt een tentoonstelling aan vast. 75 jaar na deze meidenmarkt happening. Je gaat er zometeen meer over horen. Want ik ga bellen met Adriaantje de Jong, directeur van het museum in Bunschoten-Spakenburg. Utrecht is wakker met nieuws, weer, verkeer, fijne muziek onderweg. Ik ga nog niet verklappen wat, maar er komt heel wat leuks aan. En we willen dus even van jou weten waar je dus je partner hebt ontmoet. Dus laat het weten via de RTV Utrecht app of doe dat via Facebook van Radio M Utrecht. Kom ik daar zo meteen in de uitzending uitgebreid op terug. Ja, en dan vooruitblikken naar vanavond bij die bijzondere afsluiting van de zomeravondconcerten op de Dom in Utrecht. Bij een dierman Gosia Fiebig zullen we horen spelen. En niet alleen zij, maar er komen ook twee piano's. Pianisten bij. De piano's die zijn intussen misschien wel op hoogte gekomen. Robert-Jan, hoe zit het daarmee in de Dom in Utrecht?
1: Nee, de kraanwagen is nog niet actief. Op de achtergrond heb ik even wat opgezet, namelijk het Canto Ostinato. Jeroen van Veen speelt onder meer met zijn vrouw. Die gaat vanavond ook spelen. Samen met Irene Russo en natuurlijk Mangosia Fiebig. Ik ben even bij het café van Dick Bruna aan het wet. Meneer, wat vindt u ervan dat dit vanavond op de Dom, zeg maar, wordt gespeeld?
2: Ja, leuk initiatief. Heel leuk.
1: Gaat u luisteren?
2: Het is om 8:00, hè, zei je.
1: Ja, 8:00.
2: Ja, nou ja, ik woon 30 meter vandaan, dus dan krijg je dat automatisch mee.
1: Dan moet dat een heel aparte ervaring gaan worden.
2: Apart, dat kun ik alleen maar hopen. Het weer zit mee, pianomuziek is leuk om te luisteren. Dus ja, kom maar op vanavond.
1: Kom maar op, ja.
3: Ja, hartstikke leuk om te horen.
1: Domplein, goede plek.
3: Domplein is een prima plek om te luisteren. Maar Buur Kerkhof is ook een fantastische plek. Je kan langs de grachten gaan zitten, bij cafés, restaurants. Eigenlijk is de hele Utrechtse binnenstad perfect om tussen 8 en 9 naar de Canto Ostinato van Simeon ten Holte te luisteren.
1: Erik Kerpen van de Utrechtse Klokkenspelvrienden. Zometeen hebben wij een rendezvous met Jeroen van Veen. We doen het wel eventjes. En die komt hier aan met zijn busje met die twee elektrische piano's. Die dus omhoog getakeld worden naar het hokje van de Bijardier. En dan gaan we nog meer horen over het Canto Ostinato en de ervaring van dit bijzondere evenement.
3: Absoluut, absoluut. Met prachtig weer, dus komt allen.
0: En blijf luisteren, want na 9:30 dus uitgebreid hier bij Radio M Utrecht is, zeg maar, die voorpret al mee te krijgen. En dit is Jai Coltrane.

0: Ja, wat mij betreft een staande ovatie voor John Coltrane en Gone Like Eliah uit het jaar 1973. Dit is Radio M Utrecht. Jawel. Ja, wie tegenwoordig de liefde zoekt, zoekt op het werk naar collega's die wel heel aantrekkelijk zijn. Of je doet dat via dating-apps of bij het uitgaan. Vroeger werd de liefde vooral gevonden in de buurt. Of via de kerk. Of via de meidenmarkt. De meidenmarkt. Zoals in Bunschoten-Spakenburg. Die meidenmarkt was zo'n happening dat er nu, 75 jaar later, een tentoonstelling over is in Museum Spakenburg. Adriaantje de Jong is directeur van het museum. Goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Adriaantje, ik vind het eigenlijk wel zo tot de verbeelding spreken dat ik er van alles over wil weten. De meidenmarkt, hoe moet ik me dat nou voorstellen?
1: Nou, je moet je voorstellen dat ongeveer tot begin jaren 60... De meidenmarkt op zondagavond in Bunschoten-Spakenburg plaatsvond. En dat was dan in de Dorpstraat, de grootste straat van Bunschoten, zeg maar, die als hoofdstraat werd gezien. Mm-hmm. Daar gingen jongens en meisjes in de tienerleeftijd, een beetje zo tussen de 12 en 20 jaar, naartoe. En om elkaar te ontmoeten.
0: Ja.
1: Ja, en dat ging op een bijzondere wijze, want die meisjes, die liepen dan 4 of 5 keer op straat heen en weer, gearmd met hun vriendinnen, hè, allemaal in klederdracht natuurlijk toen nog. Mm-hmm. En dan stonden de jongens, ook vaak in groepjes met hun vrienden aan de kant van de weg. En als dan een jongen een meisje leuk vond, dan ging hij naar haar toe en dan vroeg hij op zijn Spakenburgs. Ik kan het altijd een beetje slecht zeggen, want ik kom er niet vandaan, maar in het dialect van: hey, een balletje, vuurming. Dus heb je een snoepje voor mij?
0: Oh, ja?
1: Ja, ja. En de meisjes, ja, die hadden dan een puntzak met snoepjes in hun zak. We hadden van die grote rokken natuurlijk aan.
0: Ja, ja, ja,
1: en dan
0: ja.
1: hadden ze zo'n onzichtbare zak onder hun klederdracht. En als een meisje dan een jongen leuk vond, dan kreeg hij een snoepje. En dan had je het eerste contact gelegd.
0: Het is eigenlijk een soort van keuring, maar ook weer niet eigenlijk, denk ik dan. Want het meisje kon natuurlijk ook zeggen: ik heb geen snoepje. Ik wil jou niet als zij hem niet leuk vond, denk ik.
1: Ja, nou ja, zeker. En dat vind ik eigenlijk ook zo leuk aan dit hele fenomeen. In wezen lag natuurlijk de macht bij het meisje. Hè? Van,
0: ja, precies.
1: In de zin van, die kon zeggen van: ik wil jou wel of niet. En dus het heeft wat dat betreft ook iets, moderns misschien.
0: Ja, want als je zegt meidenmarkt, qua naam denk ik, ja, past dat nog wel in deze tijd? Ik denk het eigenlijk niet. Maar als je zegt dat de meiden het voor het zeggen hebben, ja, dan weer wel misschien.
1: Ja, dat is zeker het geval. En ja, als je dan het eerste contact had gelegd, ja, dan ging zo'n jongen met zo'n meisje vaak vroeg dan op of hij een klein stukje met haar mee mocht lopen. En dan kon je natuurlijk verder eventueel een verkering krijgen of wat dan ook.
0: Mm-hmm.
1: Maar er waren ook nog andere, hè, want we hebben het over de meidenmarkt, maar je had in Bunschoten-Spakenburg ook nog kraaizeuken.
0: Wat is dat dan?
1: Ja, dat is ook iets heel bijzonders. Dat was dan, vond dus naast de meidenmarkt plaats. En dat was dan meer in de huizen eigenlijk. Dan gingen ouders die gingen vaak op bezoek, hè, bij andere mensen in het weekend. Op een half zeventje noem je dat in Bunschoten.
0: Ja?
1: En dan pasten de meiden met z'n tweeën of drieën op de ouderlijke woning.
0: Als de kat van huis is, denk ik dan nog niet.
1: En dan, precies, en dan, dan hoorden die jongens vaak al door de week van: daar is kraai of zo, die moet oppassen. En dan gingen ze er in groepjes naartoe.
0: Ja.
1: En probeerden ze binnen te komen. En als de meisjes dat wilden, ja, dan was het natuurlijk gewoon via de deur helemaal geen probleem. En dan kwamen ze binnen, kregen ze een kop koffie, niks meer. Want mensen waren allemaal natuurlijk heel eenvoudig en arm eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, er waren ook wel eens wildere taferelen, want
0: vertel, het klinkt wel smeuïg dit hoor.
1: Ja, ja. En dan kwamen ze soms zelfs, als die jongens echt naar binnen wilden, via raampjes, het dak en zo.
0: Dan werden de meiden, de jonge meisjes, werden gewoon bestormd eigenlijk. Dat kan ook
1: die
0: niet,
1: werden maar... bestormd. En dat was meestal was dat leuk en vriendschappelijk en gewoon hartstikke gezellig. Maar het gebeurde natuurlijk ook wel eens dat het wat minder aangenaam was. En ook wel eens dat er bijvoorbeeld een pot sneuvelde of zo. Of een ruitje. Het ging niet altijd even precies en soepel.
0: Nou, ja. zo nog even kort over het museum. Eigenlijk wil ik dat nog even weten hoe het met die tentoonstelling is. Maar tot wanneer bestond dan die Meidenmarkt?
1: Dat was ongeveer tot begin jaren 60. Toen veranderde eigenlijk natuurlijk heel de maatschappij en... kwamen ook in Bunschoten andere gelegenheden voor jongens en meisjes om elkaar te ontmoeten. Bijvoorbeeld een cafetaria. Toen is het langzamerhand verdwenen. En mensen gingen natuurlijk ook steeds meer naar uitgaansgelegenheden in Amersfoort en dat soort plekken.
0: Maar ik hoorde je ook zeggen aan het begin dat op zondag was die Meidenmarkt. Dat vind ik wel bijzonder gezien het geloof, zeg maar. Dat je eigenlijk, je ging dan minstens 2 keer per dag naar de kerk. Mocht dat dan wel? Mocht je dan wel?
1: Ja, dat mocht wel. En mensen zaten natuurlijk inderdaad 2 keer per dag in de kerk, ook de jongeren. En ik heb ook wel van een vrijwilliger gehoord die dat nog heeft meegemaakt. Die zei, dan zat je echt te wachten totdat de dominee amen zei. en dan hups, snel naar die Meidenmarkt. Want daar moesten mensen dan echt naartoe. De jongeren die wilden dat heel graag. En ook niet alle ouders vonden het overigens heel geweldig. Hè? Er waren ook wel ouders die zeiden van, dat is niks. Die Meidenmarkt, daar moet je niet naartoe.
0: Ja, daar is ook wel weer een voorstelling bij te maken, gezien door de ogen van de ouders, zeg maar. Ja. Hey, en de tentoonstelling, die is nu te zien in jouw museum?
1: Ja, dat klopt.
0: Wanneer?
1: We hebben hem tot januari 2027, dus hij is nog eventjes te zien. En we hebben ook, om dat in beeld te brengen, een hele leuke documentaire met leerlingen van het Oostwende College gemaakt.
0: Oh ja.
1: Dus die hebben het nagespeeld, die situaties. Want er is natuurlijk weinig beeldmateriaal van. Het was zo gewoon, het werd niet zo heel erg vastgelegd.
0: Nee.
1: Maar we proberen met de verhalen ook die er zijn... en ook allerlei objecten rond huwelijk, bijvoorbeeld mooie huwelijkskleding... toch een beeld te schetsen van hoe dat allemaal ging rond verkering... en verloving, trouwen...
0: Ja, want dat gebeurt natuurlijk ook als je de ware liefde gevonden had natuurlijk. Ik begrijp dat. Ja,
1: daar hoort heel wat bij.
0: Kortom, Museum Spakenburg staat nu open voor deze meidententoonstelling. De Meidenmarkt is het dus.
1: Ja, de Meidenmarkt.
0: Nou, leuk om over gehoord te hebben nu in korte tijd. We hebben trouwens ook een documentaire. Je hebt het over bij jou het museum, maar van RTV Utrecht. Dat komt later dit jaar nog in beeld. Dus dan tegen die tijd zullen we het daar zeker nog over hebben. Nou ja, en iedereen is welkom, neem ik aan.
1: Zeker.
0: Oké.
1: Okay. Ja hoor.
0: Adriaantje. De Jong, dank je wel voor je toelichting. Okay. En heel veel succes met deze Meidenmarkt tentoonstelling in je museum.
1: Hartelijk dank. Oké, fijne dag.
0: Ook zo. En dit is Boyzone, Love Me For A Reason. Nou, de reden, dat is nu wel duidelijk geworden. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Het is

0: Zone en Love Me For A Reason. Niet het origineel, maar wel een groot succes voor deze jongensgroep. Deze meidengroep hebben we het over gehad een beetje. En dat is de meidengroep die actief was voor Museum Spakenburg. Daar moet je zijn als je meer wilt weten over die meiden tentoonstelling. We vragen vandaag aan jou hoe het zit met de partner. Wanneer heb je hem ontmoet? Vooral waar? En dat is een beetje een vraag die je beantwoorden kunt via Facebook van Radio M Utrecht. En natuurlijk via de RTV Utrecht app. Even WhatsAppen met de studio. En dan kom ik daar zo ongeveer 20:15 uitgebreider op terug. En over uitgebreid gesproken, daar straks al het korte, compacte nieuws uit de regio met Marvin. En nu even zometeen uitgebreid. Wat heb je sowieso?
1: Ja, de Fietsersbond die is boos. En straks leg ik je uit waarom.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Hallo, Odido Business hier. Ook

0: Leren mediteren, zen.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: 8:30, goede starttijd om... Maar ik vind maar weer eens even te horen. Het nieuws uit de regio. En dat begint met gedoe, een gedoe bij een studentencomplex. Dat moet je even uitleggen.
3: Ja, bewoners van het IBB-complex in Utrecht maken zich zorgen over toenemende overlast daar op het studententerrein. Volgens meerdere bewoners veroorzaken groepen mannen al maandenlang problemen. Intimidatie, vernielingen, brandstichtingen en vervuiling. De politie en gemeente nemen nu maatregelen. RTV Utrecht sprak met meerdere bewoners die allemaal dit beeld bevestigen ook. Bijna allemaal willen ze niet met naam genoemd worden uit angst voor reacties van de groep overlastgevers. En een uitgebreid verhaal hierover staat nu bij ons op de app en de website. In de Amersfoortse wijk Schothorst waren gisteravond veel hulpdiensten op de been. Er was een melding binnengekomen van een mogelijke steekpartij aan de Roelandplaats. De politie wil dat nog niet bevestigen. Volgens een 112-verslaggever ter plekke is iemand gewond geraakt. Op foto's is te zien dat een deel van de straat is afgezet en dat er veel politieauto's en ambulances stonden. De Langbroekerdijk tussen Langbroek en Driebergen blijft onveilig, zeggen buurtbewoners. Een jaar geleden zijn maatregelen genomen om automobilisten af te remmen. Maar volgens de Fietsersbond hebben die maatregelen de situatie voor fietsers juist levensgevaarlijk gemaakt. De bond is een petitie gestart om de obstakels weer weg te halen. Op drie plekken op de Langbroekdijk staan sinds een jaar paaltjes op een plateautje. En die versmallingen, dat zorgt ervoor dat de weg versmalt. Waardoor bestuurders dus de snelheid moeten matigen. Maar ook fietsers die moeten nu dus uitwijken. En dat zorgt voor alle partijen voor een gevaarlijke situatie.
2: Ja, Robert-Jan Boy was een paar dagen geleden, voor het weekend bedoel ik dan nog eigenlijk, was ter plekke met de mensen gesproken en zo. De Fietsersbond die kwam niet opdagen. Dat is eigenlijk wel bijzonder. Oh. Die konden niet aanwezig zijn of wilden niet aanwezig zijn. Dat was meer in de nadruk wat ik hoorde. Dus dat is wel bijzonder. Maar nu zijn ze dus een petitie gestart over dat stuk weg. Dus ze denken toch, hé, dat is toch niet helemaal oké.
3: Dat,
2: zoals die mensen daar in de omgeving er al verklaagd hadden.
3: Ja, op die fiets dus. Een opvallend verhaal bij Hart van Nederland dan nog. Daar zoekt de familie van de overleden fotograaf Aitse Heidsma naaktmodellen. Heidsma uit Amersfoort maakte vanaf de jaren 80 duizenden naaktfoto's van vrouwen die overigens vrijwillig poseerden. Nu de man is overleden, zit de familie met duizenden foto's in de maag en het blijkt een flinke zoektocht. Adse bewaarde wel de namen van de vrouwen, maar niet hun contactgegevens. En daarom hoopt de familie dat de modellen voor de naaktfoto's zichzelf herkennen in het verhaal en zich melden.
4: Nou, we hebben een stuk of 55 modellen hebben we al getraceerd. Maar we hebben nog iets van 160 modellen te gaan.
5: Ja, dan is het natuurlijk een beetje kijken. Deze mevrouw die heeft een pukkeltje, weet je wel.
4: Dus iedere keer als ik in een kastje moest wezen, moest ik eerst wat stapeltjes weghalen. En dan kon ik pakken wat ik nodig had. En dan moet je aan foto's vergelijken. Dan ga je kijken, waar zit een moedervlek? Oh, die heeft ook een moedervlek.
3: Ja, dus de dochter van de overleden fotograaf. Uitgebreid verhaal dus op de website van Hart van Nederland.
2: Een bijzonder onderwerp dit, moet
3: ja,
2: ik
3: goed,
2: zeggen.
3: Ja, goed hè?
2: Ja, heel apart. Oké, dank je. Nog weer? Weer, zeg maar.
3: Ja. Het wordt een mooie dag met veel zon, met wat stapelwolken en een zwak windje. En het wordt erbij 22 graden.
2: Marvin, dank je wel. 9:30, dan ben je er weer.
3: Dan ben ik er gewoon weer.
2: Verkeersinformatie nu van de ANWB voor Midden-Nederland. Of deze kant opkomend of scherend. Nou ja, vanuit Apeldoorn en Amsterdam zeker wel. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra reistijd. Zo meteen horen we Robert-Jan Boy vanaf de Dom, waar vanavond een bijzondere afsluiting plaatsvindt van de zomeravondconcerten. En onderweg muziek van Hot Chocolate Show.
6: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
7: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
8: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
10: Utrecht is wakker met Bob van

0: jaar 1978. Lekker pittig, hot chocolate. Ja, hoezo pittig? Ja, van gitaar bedoel ik dan. Destijds dan. Tegenwoordig vinden we het allemaal wel lekker. Everyone's a winner. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 9:30. Zometeen gaan we praten over je partner. Over je man, over je vrouw. Waar heb je hem of haar of je partner ontmoet? Dat is de vraag vandaag. Ik kom er zometeen uitgebreid op terug. Maar eerst blikken we vooruit naar vanavond. De zomeravond bijjaardconcerten. Die worden vanavond in Utrecht groots afgesloten. Op hoogte met een piano en nog een piano. En natuurlijk de bijaardier van Utrecht, Margosia Fiebig. Zo'n zomeravondconcert, dat wil je niet missen. En dat mag je nu al vanmorgen mee in Utrecht is wakker. Ik zeg goedemorgen, Robert-Jan. Wat horen we allemaal?
1: Ja, goedemorgen, Bob. We horen hier Jeroen van Veen op de piano, elektrische piano, op het Domplein. We staan aan de achterkant van zijn busje. Hij is juist aankomen rijden, klep open, piano aangesloten op elektronica en spelen maar. Aan de andere kant van de Dom, Domplein, met uiteraard de Dom. Aan de andere kant van de Dom, we kunnen het nou ja, maar een beetje zien. De kraanwagen die bezig is met de voorbereidingen om zometeen deze piano omhoog te hijsen. Samen met de andere piano. En dan vanavond, dat komt de Occinato. En we zitten er al een beetje middenin, Jeroen.
2: Jazeker.
1: Waar zijn we nu?
2: We zijn nu op sectie 6 of zo. Ja, ik speel het even uit mijn hoofd, maar Dus het gaat wel lekker, we zitten er wel lekker in.
1: Ik kan wel even doorgaan zo.
2: Ja, ik kan zo door. Ja, ik kan zo door voor vanavond.
1: Maar zometeen gaat dit toch omhoog, neem ik aan.
2: Deze piano gaat omhoog, ja. En nog een andere, zoals je net al zei. En die worden dan speciaal gestemd op het carillon. Ja. Want het carillon is een oud instrument, heeft een andere stemming dan we tegenwoordig hebben. En dan gaan we vanmiddag een soundcheck doen. En vanavond om 8 uur klinkt het dan een uur lang de canto ostinato.
1: In de tussentijd wordt het plein hier schoongeveegd in verband met de toeschouwers die hier plaats kunnen nemen vanavond.
2: Ja, die in grote getale hopelijk naar Utrecht zullen komen. Ja.
1: We stonden een uurtje geleden op de omloop, op 40 meter hoogte van de Dom, te kijken waar de boksen geplaatst worden. Want het wordt natuurlijk allemaal op en top versterkt.
2: Dat klopt.
1: Hoe werkt het? Je zit in de cabine straks.
2: Ja, wij zitten naast de bijaardier. Met Irene Roesel zitten we naast Margosia Fiebig. Zitten we naast het carillon. Met elkaar, heel dicht op elkaar. We hebben nauwelijks ruimte om te bewegen. Ik kan niet bijvoorbeeld heel hoog spelen. Ja. Dat gaat niet, want dan past niet met mijn arm.
1: Kun je elkaar goed horen?
2: Sterker nog, we kunnen in dit concert heel bijzonder, wij kunnen gewoon met elkaar praten. Dus normaal geven we de cues, hè, om door te gaan van het stukwerk met een soort heel veel cues. Dat ik een soort aangever ben van dat je naar het volgende stukje gaat.
1: Ja.
2: Maar dat kunnen we nu ook zeggend, sprekend doen, schreeuwend eigenlijk.
1: Je hoort er toch niet beneden.
2: Nee, maar we moeten wel hard praten, want het carillon maakt heel, net als deze veger.
1: Ja, die uitgebreid nu aan komt draaien.
2: Ja, ja. Hoe heb je het zo uitgepland?
1: Ja, ik heb er helemaal niks aan gedaan. Maar even kijken, canto ostinato, hoes, wat is het nou voor stuk? Leg even uit in simpele termen hoe het stuk in elkaar zit.
2: Kijk, het is een module en het is in een 5/8 maat. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. En elke keer komt er een nootje bij. Doe het even heel snel. Dus elke keer, en dat proces duurt heel langzaam en het klimt langzaam omhoog. En dan gaat het weer even naar beneden en dan gaat het. En dan op een gegeven moment. Soms blijft het even hangen.
1: En dan ga je weer over naar een ander gedeelte.
2: Ja.
1: Met z'n drieën.
2: En dan ga je op een gegeven moment.
1: En dat mag je zo lang maken als je wil. Het duurt dan een uur vanavond.
2: Ja, vanavond hebben we een uur afgesproken met elkaar. Maar het kan ook 4 uur duren.
1: Ja, je hebt ook lichtconcerten gegeven. Het is hypnotiserend, hè? Hypnotiserend.
2: Het is zeker hypnotiserend, ja. En je wordt er echt in meegenomen. Het is echt een beleving. En zeker met die klokken over de stad. Er is een soort van, even een soort zen. Even loskomen. Even tot rust komen.
1: En alles werkt toe naar die schitterende melodie. Speel even die melodie. Dat is een. Daar zit je hier. En dan bloeit het open.
2: Hier is dat.
1: En het mooie is dat het een Utrecht stuk is, want Simeon ten Holt heeft het hier
2: Het is eigenlijk allemaal hier begonnen op de Plompedorengracht. Toen Simeon ten Holt sonologie studeerde. En met geluid bezig was. En het geluid rond liet zingen door de eerste synthesizers. En hij was zo gebiologeerd, gefascineerd door dat geluid, hoe dat rondging. Dat hij dat probeerde met een akoestische piano. En toen is hij gaan experimenteren. Toen is hij dus dit stuk.
1: Ja. Want jij hebt hem persoonlijk volop gekend.
2: Ja, zeker. En toen is hij dit stuk. Dit gedeelte, dit element.
1: Ja.
2: En dat gaat dan, als je dat heel lang doorgaat, dan krijg je al die boventonen die gaan zingen. En dan krijg je een beetje dat effect, een beetje hypnotiserend effect. En toen heeft hij bedacht, wacht, als ik dat nou op piano's doe, maar dan gelijkgestemde instrumenten en dan niet hoger of lager, maar allemaal dezelfde toonhoogte. En dan krijg je die werking, en dat ga je vanavond ook horen, dan gaat de werking van die piano's gaan met elkaar samenwerken.
1: Nou, de dom begint hier ook nog te spelen. Ja. Het is fantastisch. Laten wij besluiten, speel maar gewoon die melodie. Hè, en dan laten we dat gewoon de lucht inzweven. En vanavond vanaf 8 uur, kom alle kijken.
2: En luisteren vooral.
1: En luisteren. En laat het tot je komen. Dit mooie stuk. Zeg bedankt.
2: Graag gedaan.
1: Hoeveel.

0: Voorproefje laten we ons niet ontnemen. Nog even genieten bij Radio M Utrecht als vooruitblik voor vanavond. Met de afsluiting van de zomeravond bij Radio Concerten.
1: Utrecht is wakker. Bob van Beten.
2: Radio M Utrecht.
3: Af en toe slaap je hier.

0: Hij stijgt naar grote hoogte. Jeroen van der Bom. Net als vanavond natuurlijk, want dan hoor je die zomeravondconcerten vanaf de Dom in Utrecht, de Bijaard, de klokken van Utrecht en die elektrische piano's. Bijzonder, hè? Leuk om daarover gehoord te hebben in Utrecht is Wakker. Ik had het eerder in dit uur over die meidenmarkt die er lang geleden stopte in Bunschoten, Spakenburg. Meiden die het leuk vonden om, als een jongen haar vroeg om mee te gaan door middel van een snoepje. Het is een tentoonstelling die je in het museum in Spakenburg kunt gaan bekijken. We hebben er vanmorgen veel over gehoord, maar de vraag vandaag bij Radio M Utrecht waar we over doorpraten als je er een antwoord over geeft, is waar heb je jouw partner ontmoet? Bianca reageert via de RTV Utrecht app, kan dat trouwens. En via Facebook staat hij er gelijk op. Wij hebben elkaar gevonden via de dating site. Het is er eentje, e-darling is dat. Oké, er zijn er heel veel. In 2015 zijn we getrouwd, in 2010 leren we elkaar kennen. Mooi, leuk, het werkt dus wel. In 2016 gaan samenwonen nadat mijn huis verkocht was. Mooi verhaal, Bianca. De liefde. En dat houden we van niet te vergeten. Maar Jon die zegt het was in 1995 en met een grote groep Queen-fans gingen wij van Hoek van Holland naar Southport, Wales. Met de boot natuurlijk. En dan hebben we met een reisbureau, een reisbus moet ik lezen. Toevallig zat ik in de bus naast een jongen. We zaten naast elkaar, we hebben veel met elkaar opgetrokken daar. En nog steeds zijn we samen sinds 1995. 22 jaar inmiddels getrouwd intussen. Wauw. Nou, Friends Will Be Friends staat erbij. Ik zou het nummer graag voor je laten horen, maar daar heb ik geen ruimte meer voor. Op onze trouwkaart stond toen Jonge Best Friend. Uiteraard ook van Queen. Sera zegt goedemorgen en goedemiddag alvast voor Liesbeth en Aard. Want ook zij praten erover door in Utrecht komt thuis vanavond. Aard vanaf 5 uur en Liesbeth aan tafel vanaf 12 uur. Hij was mistienaar in de kerk en in Diever bij het Shakespeare Theater is het aangeraakt. Kijk, wat leuk om te lezen, Sera. Angela zegt, in de kroeg, Dikke Dries in Utrecht, daar heb ik hem ontmoet. En Duna zegt, mijn eerste liefde heb ik ontmoet in Club 70 in Leiden. Nou, de Leidenaren weten dat wel. Ik niet, Duna, maar ik vind die taal dat zo geweldig. Wat leuk. Nog één reactie van Michel dan. Ik heb mijn vrouw ontmoet in Café Zomerzorg in Hillegom, waar we nog steeds regelmatig een hapje gaan eten. Elke keer weer die herinnering, Michel. En natuurlijk waar de jaarlijkse chauffeursborrel ook is. Oh ja, chauffeur Michel natuurlijk, ja. Nou, allemaal leuk om te lezen. Dank voor jullie reacties. Als je ze wil nalezen, ik heb lang niet alles voorgedragen, dan kun je dat vinden op de RTV Utrecht app. Nee, dat is niet waar. Ja, op Facebook van Radio M Utrecht. Daar kun je dus ook je eigen partner kenbaar maken, hoe je hem of haar of hem hebt ontmoet. En niet te vergeten, kan dat dus via de RTV Utrecht app. Ik kom even tot rust. Tijd voor Margot. Maar gewoon het weer voor Midden-Nederland. En dat is genieten vandaag, hè, van het zonnetje.
1: Heerlijk. Ja, het is onbewolkt op dit moment. De mistbanken zijn weg en de zon die schijnt volop vandaag. Nou, een paar vriendelijke stapelwolkjes zouden er kunnen ontstaan vanmiddag. Maar dat is alles. Misschien ontstaan ze ook wel niet. Want de lucht is behoorlijk droog vandaag. De wind is inmiddels gedraaid van het noorden, vanaf de Noordzee naar de Oosthoek. Dus wat dat betreft heel veel zon vandaag. En temperaturen die op dit moment een graadje of 12, 13 aanwijzen, maar vanmiddag boven de 20 graden gaan uitkomen.
0: Oh ja, ja.
1: Dat hebben we in het weekend niet gehaald natuurlijk, maar vandaag wel. Het wordt 21 of 22 graden bij een matig oostelijk, noordoostelijk briesje. Dus wat dat betreft is het heerlijk weer vandaag.
0: Jij hebt het wel eens over de uitdrukking copy-paste, ofwel gewoon we kopiëren wat we nu hebben naar morgen. Kan dat ook? Is dat een beetje een leuk vooruitzicht dan?
1: Nou, ik denk dat het morgen warmer wordt. Tel er maar plus 4 graden op, dus copy-paste niet helemaal. Bovendien is het zo dat het komende nacht niet meer zo koud wordt. Want ja, vanuit het oosten komt dus die warme lucht onze kant binnen. Afgelopen nacht 5, 6 graden, komende nacht 10, 11 graden. Dus wat dat betreft is het toch eventjes iets anders.
0: Ja.
1: En morgen waait er ook een wat hardere oostelijke wind. Daarmee komt dus die warme lucht naar ons toe. En het wordt 25 graden zomers warm. Dus dat is 4 graden in de plus. En het is ook zo dat in de loop van de middag en avond vanuit het zuiden wat hoge wolkensluiers naar ons toe gaan komen. Middelbare wolken. En die hebben te maken met een onweerstoring boven Frankrijk. En die gaat morgenmiddag in Limburg al een bui produceren. En misschien morgenavond of in de nacht naar woensdag ook al een enkele bij ons.
0: Ja, dus is de zomer daar voorbij, vraag ik mij nu af.

0: krijgen we donderdag de piek in de temperatuur, 27, 28 graden, heel broeierig. En als er dan buien gaan ontstaan, Bob, ja, die moeten we toch even in de gaten houden. Hè? En dan krijgen we vanaf vrijdag de zuidwestelijke wind weer, dus dan zijn we de warmte weer kwijt. Dan gaan we terug naar 2, 23 graden, ook in het weekend. En het blijft dan ook wisselvallig, dus die buien die dan inmiddels zijn binnengedrongen, die krijgen we dan ook op vrijdag, zaterdag en zondag.
1: Oké, nou, nattigheid komt eraan, maar mooie dagen dus ook. Een temperatuur die helemaal niet zo gek is voor de tijd van het jaar, denk ik.
0: Ja, de mooiste dag is vandaag en morgen is denk ik ook een hele mooie dag. En wel warmer dan vandaag, 25 graden, maar heel goed te doen.
1: Oké, dankjewel voor al je bijdrage. De Utrecht is wakker en vanmiddag ben je er natuurlijk weer. En vanavond ook. Nou, niet weg te slaan, gelukkig maar.
0: Nee, de hele dag.
1: Spreek ik je morgenochtend weer helemaal gewoon.
0: En morgen weer, ja.
1: Zeker, tot dan. Dank je, dag. Nou, we hebben dus gesproken over de meidenmarkt in Utrecht is wakker. Over het zenderen van de wolf en het vangen van de wolf. De manier waarop een rechtszaak die vandaag om 10 uur begint. Verslaggever Peter Knieriem zal daar zeker verslag van doen. Zodra er iets uit de rechtbank komt. Want een aantal organisaties staan tegen de dierenvereniging die dat wel wil gaan doen. Kortom, dat zijn een paar onderwerpen waar we over gesproken hebben. En Robert-Jan natuurlijk bij die zomeravond bij aan het concert met de afsluiting vandaag in Utrecht. Ja, dat is ongeveer het aantal ingrediënten vandaag. Zo meteen Pieter Fourage.

0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober.

0: Uber wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
2: Utrecht. 9 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn 8 gewonden gevallen. De meeste waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. Ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
3: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere licht gewond geraakt. Die worden nagekeken en we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
2: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 tussen het Harde en Wezep nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationaal recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. De mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride variant. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. Dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheekexpert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
4: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
2: Dat geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar nog een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het is 8:55. Goedemorgen. Even kijken naar de weg. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 13 minuten vertraging. In Zuid-Holland, Yves Berendsen onderweg.
6: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
7: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
9: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
10: In summertime, summertime, summertime. In summertime.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Hits uit Holland met Pieter Voorage.

Zo is dat. Vandaag ben ik van jou, Yves Berendsen, Radio M Utrecht. Een hele goede morgen. Het is 7 over 9. Ik hoop dat je een topweekend hebt gehad. Lekker genoten. En nu een nieuwe week. En die beginnen we natuurlijk met de hits uit Holland. Goedemorgen, ik ben Pieter en van harte welkom. Een uurtje gezelligheid. Met Bente, met Rob de Nijs en de 3J's. En zometeen het spelletje in zee met. En je maakt deze week kans op 4 kaarten voor de midgetgolfbaan in Lagevuurse.

0: liefde in de familie. Brouwer gaat het wel goed, volgens mij. Geef de liefde nog een kans. Frans was dat natuurlijk. Op maandagmorgen, gezellig dat je erbij bent. Lekker aan de koffie en genieten van de hits uit Holland.
1: In zee met...
0: En we nemen deze maandag natuurlijk een duik in de zee. Het spelletje Doe mee en win. Deze week 4 kaarten voor de midgetgolfbaan Lagevuurs. Hoe werkt het? Je hoort een bekende zangeres vandaag in de golven. Ik wil heel graag haar naam weten, maar ook de titel van het nummer. Dus let op, de naam van de zangeres en ook de titel van het nummer. Aandachtig luisteren en ben je eruit, stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. Heel makkelijk. Nou, luister goed. Wie horen we hier? Naam, de zangeres en de titel van het nummer. Geef het door, stuur een appje naar de studio. Je maakt kans op kaarten voor de midgetgolfbaan.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

3 is vorige week nog nationale nieuwe. Het is bijna 9:30, zometeen in zee met ons spel. Dat we natuurlijk elke morgen spelen. Ik duik in zee met een bekende zangeres vandaag. Ik wil graag haar naam weten en de titel van het nummer. Let op, dat hoort erbij. Doe je het goed, dan maak je kans deze hele week op een hele leuke prijs. Namelijk 4 kaarten voor de midgetgolfbaan in Lage Vuurse. Dus lijkt je dat ook wat? Doe mee over een paar minuten. En het laatste nieuws komt er ook aan met Marvin. En dat gaat onder andere over Maarten van der Weijden.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
10: En het is 9:30. Marvin, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Pieter.
10: Het laatste nieuws. En we beginnen met een rechtszaak die zometeen begint.
11: Er is vandaag weer een rechtszaak over de wolf. De faunabescherming, Animal Rights en de werkgroep Wolf slepen de provincie voor de rechter. De provincie heeft toestemming gegeven om wolven op de Utrechtse Heuvelrug te vangen en te verdoven, zodat ze voorzien kunnen worden van een zender. Zo kan de zoogdierenvereniging de dieren volgen voor wetenschappelijk onderzoek. Maar dat zien de drie organisaties niet zitten en willen dat de rechter dat geblokkeert. Voetbalvereniging OSM 75 in Maarsebroek heeft stilgestaan bij het overlijden van de 17-jarige Ona en de 18-jarige Joan. Voorafgaand aan de eerste wedstrijd van het seizoen werd een minuut stilte gehouden voor de twee speelsters die vorige maand om het leven kwamen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde 19 juli op de Westkanaaldijk bij Maarsebroek. De auto botste daar tegen een boom en allebei de jonge vrouwen waren op slag dood. De club heeft daarnaast twee grote foto's van de speelsters in het clubgebouw gehangen. In de komende weken komt daar nog een vaste gedenkplek bij. Een motorrijder is gisteren gewond geraakt bij een ongeluk net buiten de bebouwde kom in Achterveld. De vrouw in de auto wilde bij de Aarderweg afslaan en botste met een Harley Davidson. De motorrijder kwam ten val en raakte gewond. Hij is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Zowel de auto als de Harley liepen flinke schade op. En Maarten van der Weijden gaat nog geen cheque uitreiken aan het Prinses Maxima Centrum voor kinderen met kanker in Utrecht. Hij stelt het tot nader orde uit. De zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. In een post op Instagram zegt Van der Weijden dat hij de overhandiging een feestelijk moment wil maken. Hij bedankt iedereen voor de hartverwarmende reacties op zijn besluit om te stoppen. Ook is hij dankbaar dat de donaties nog steeds doorlopen. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden. Die route begon vorige week maandag in Vught en zou eindigen hier in Utrecht. Maar hij moest stoppen omdat hij zich ziek voelde. Er wordt dus een nieuwe datum gekozen voor een feestelijke uitreiking van die cheque. Heb ik alleen nog het Utrechtse weer. Het wordt een mooie dag met veel zon, met wat stapelwolken en een zwak windje wordt het 22 graden.
10: Marvin, dank je wel. Ja, dan kijken we even naar de weg. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar 10 minuutjes extra reistijd. Jan Smit en Gerard Joling samen zometeen.
12: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
13: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder?
3: Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
4: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
14: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

0: Jan en Gerard, ze gaan al een tijdje uitstekend samen door één deur. Dit was Echte Vrienden. Ja, dat zou je kunnen zeggen.
1: In Zee met
0: Hits uit Holland bij Radio M Utrecht en ons ochtendspel In Zee Met. In Zee Met, een bekende zangeres vandaag. De titel van het nummer wil ik graag weten en wat is haar naam? Als je het goed hebt, stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. Ga je in de hoge hoed en als je er zo weer uitkomt, dan maak je kans op 4 kaarten voor de midgetgolfbaan Lage Vuurse. Luister goed, wie horen we hier en wat zingt ze? App naar de studio. 4 kaarten voor de midgetgolfbaan. Dat is de prijs. Wie hoorden we hier en wat is de titel van het bekende nummer? Nou, In Zee Met. En daarna even dansen aan zee.

0: voor tien.
1: In zee met...
0: Kwart voor tien en dan gaan we naar Josien. Josien, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: In Wijk bij Duurstede.
2: Ja.
0: Ja, zie je een zonnetje in Wijk bij Duurstede?
2: Ja, heel goed. Lekker. Heel mooi. Lekker warm weer vandaag.
0: Ja. Wat ga je doen vandaag?
2: Een beetje in de huishouding en de was. Gewoon.
0: Oké. Gewoon
2: rommelen.
0: Gewoon een beetje aanrommelen. Heb je een lekker weekend gehad verder?
2: Ja. Dat is gezellig. Ja.
0: Nog iets bijzonders gedaan?
2: We zijn in de camping geweest en we hebben visite gehad. En dat was leuk.
0: Oké, leuk.
2: Ja.
0: Goed, ja, dan gaan we eens even naar het spelletje voor vandaag. Want je hebt meegedaan, ik belde je op net, je zegt, hey, de radio. Ja, dat klopt. Dat zijn wij. Ja, in zee met, ik laat een bekende artiest horen, deze keer een zangeres, ergens in de golven. En dan wil ik heel graag haar naam weten, maar ook de titel van het nummer. Dus aan jou het woord, Josien.
2: Ja. Het was Lenny Koer met de Troubadour.
0: Lenny Koer en de Troubadour. Jazeker. Dat was de goede oplossing. Vond je het lastig?
2: Nee hoor, ik hoorde het gelijk, maar meestal reageer ik niet. En toen hoorde ik hem weer. Ik denk, laat ik dan maar even reageren.
0: Nou, dat is
2: en dan zat ik erdoor.
0: Ja, dat is een goed idee gebleken. Het was heel druk vanmorgen. Blijkbaar is de stem van Lenny goed te herkennen. Ook als je hem wat onduidelijker maakt met die golven. Maar dat was toch heel erg duidelijk dat iedereen de stem van Lenny meteen door had. Jij ook, Josien. En je bent hier uit de hoge hoed gekomen. Dus dat betekent dat ik naar je toe ga sturen 4 kaartjes voor de midgetgolfbaan in Lage Vuurse.
2: Dat is leuk.
0: Ja, kun je gezellig nog even eruit een keer. Weet je al met wie je zou gaan dan?
2: Nee, dat nog niet.
0: Denk er
2: even. Ik moet nog even wat uitzoeken.
0: Oké, nou, daar heb je alle tijd voor. Ik doe ze op de post en dan wens ik je een mooie maandag daar.
2: Dankjewel.
0: En blijf lekker luisteren naar ons. En wie weet, tot de volgende keer, Josien.
2: Ja, tot de volgende keer.
0: Oké, goedjes.
2: Dankjewel. Dag.
0: En natuurlijk gaan we nog even genieten van Lenny en de Troubadour. In Zee Met vandaag.

Senna en Sven Versteeg en vuurwerk. Nou, hebben we op het programma, hoor. Van Billy Joel, Clouseau en Julien Clerc onderweg. En natuurlijk gaan we gezellig aan de puzzel. Doe mee met Woordbouwer en win 4 kaarten voor de Mission Golfbaan. Tot zo.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu...

0: Gulis rekeningnummer geven?
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig die vaak tot complicaties leidde. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
6: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
8: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

zegt. Maandagmorgen en Billy Joel op de radio, die horen we graag. Leuk dat je erbij bent. We gaan aan de koffie met de beste muziek natuurlijk. M bij de koffie. En straks de koffiekeuze. Dat wil zeggen dat je weer mag gaan stemmen. Je favoriet wil ik graag weten. De meeste stemmen gelden. Nou, gaan we zo eens even naar kijken. En natuurlijk het spelletje met de letters. Dat mag wel bekend zijn. Misschien is het helemaal nieuw. Nou, het principe is heel simpel. Je krijgt wat letters van me. Die ga ik voorlezen, maar je vindt ze, dat is nog veel makkelijker, terug in de app van RTV Utrecht. Als je dan met die letters een woord kan maken, dan maak je kans op 4 kaarten voor de midgetgolfbaan in Lage Vuursen. Nou, daar gaan we. De I van Isaac, de O van Otto, een B van Bernard. 2 keer de N van Nico, de E van Eduard, een T van Tinus, de U van Utrecht, de A van Anton en de Z van Zacharias.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

je hoort het. Een heerlijke radiodag. Radio en Mintre. En de 70s. Vanmiddag ook weer de 60s natuurlijk. Vanaf 2 uur Studio 60s. En de sleutel van de studio die is in handen van onze Jos vandaag. Dus dat horen we straks. Nou, zometeen gaan we lekker aan de koffie. Dan is het tijd voor de koffiepauze en de koffiekeuze. Laten we daar eens even naar gaan kijken. Want je mag natuurlijk gaan stemmen. Wat is je favoriet? De meeste stemmen gelden. Dit is keuze 1. Donna Hightower en If You Hold My Hand uit 1973. En uit datzelfde jaar keuze 2.

natuurlijk 10cc. En de vraag is, wat is nou je favoriet? Welke wil je helemaal horen bij de koffie 10 over half 11? Geef het door, stuur een appje naar de studio. Heel simpel, 1 Donna Hightower of 2 10cc.

kan nog heel even stemmen hè, voor de koffiekeuze. Donna Hightower, dat is keuze 1 en 2. Ook heel populair, 10cc. Nou, geef het even door. Stuur een appje naar de studio. Dan gaan we zo ook naar het nieuws natuurlijk met Marvin. Er is net brand geweest in Montfoort. We horen zo meteen wat er aan de hand is. En meer nieuws uit de buurt hoor je bij ons natuurlijk.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: En dan is het tijd voor het nieuws. Het is 30:30. Marvin, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Pieter.
10: Beginnen we met nieuws over de rechtszaak, hè, over de wolf.
11: Ja, die is nu in volle gang. Faunabescherming, Animal Rights en de werkgroep Wolf slepen de provincie voor de rechter. De provincie heeft namelijk toestemming gegeven om wolven op de Utrechtse Heuvelrug te vangen en te verdoven, zodat ze voorzien kunnen worden van een zender. Zo kan de zoogdierenvereniging de dieren volgen voor wetenschappelijk onderzoek. Maar dat zien die drie organisaties niet zitten en willen dat de rechter dat blokkeert. Er heeft een korte tijd brand gewoed bij een bedrijf aan de Steenovenweg in Montfoort. Volgens de veiligheidsregio ging het om een haspel die in brand was gevlogen. Maar omdat de rookmelders afgingen en er een signaal naar de brandweer ging, kwamen er verschillende brandweerauto's toch die kant op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio was de brand snel geblust en raakte ook niemand gewond. Bewoners van het IBB-complex in Utrecht maken zich zorgen over de toenemende overlast op het studententerrein. Volgens meerdere bewoners veroorzaken groepen mannen al maandenlang problemen. Intimidatie, vernielingen maken zich zorgen over de toenemende overlast op het studententerrein. Brandstichting en vervuiling. De politie en de gemeente nemen nu maatregelen. RTV Utrecht sprak met meerdere bewoners die allemaal het beeld bevestigen. Bijna niemand wil met naam en toenaam genoemd worden uit angst voor reacties van deze groep overlastgevers. In de Utrechtse binnenstad is gisteren een vechtpartij geweest tussen twee mensen en die is uitgelopen op een steekpartij. Ze raakten allebei licht gewond. Een van hen moest met snijwonden naar het ziekenhuis. De ander is door de politie aangehouden als verdachte. Gebeurde allemaal op de Voorstraat. Waarom de twee ruzie kregen is niet bekend. En de Langbroekerdijk tussen Langbroek en Driebergen blijft onveilig, zeggen buurtbewoners. Een jaar geleden zijn er maatregelen genomen om automobilisten te laten afremmen daar. Maar volgens de Fietsersbond hebben die maatregelen de situatie voor fietsers juist levensgevaarlijk gemaakt. De bond is een petitie gestart om de obstakels weer weg te halen. Want op drie plekken op die dijk staan sinds een jaar paaltjes op een verhoogd plateautje. En die versmalling van de weg, daardoor moeten bestuurders hun snelheid matigen. Maar ook fietsers moeten nu dus uitwijken. En dat zorgt volgens de partij, de Fietsersbond, voor gevaarlijke situaties. En dan heb ik alleen nog het Utrechtse weer. Het wordt een mooie dag met veel zon, met wat stapelwolken en een zwak windje. En het wordt erbij dan 22 graden.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven

0: met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: En bij de koffie met Pieter Vooruit.

Air. Dat heerlijke zomerse gevoel. Met een zonnetje aan de Hengeveldstraat in Utrecht. Want daar wonen wij. Nou, hartstikke leuk dat je ons hebt aanstaan. We hebben elke dag even een momentje. Dat noemen we dan de koffiepauze.

allerlei smaakjes, je hoort het. Ook muzikaal, want bij de koffiepauze hoort de koffiekeuze natuurlijk. 1973, keuze 1, hadden we vandaag Donna Hightower, If You Hold My Hand. En daartegenover uit datzelfde jaar, ook heel leuk natuurlijk, 10cc en Donna. Nou, en wat is er ontzettend veel gereageerd. Het was een spannende race. Dankjewel, even wat namen. Maarten, Marcel, Ad, Gerrit, Rita en Paul. Paula, Hans, Winnie, Wilma zie ik staan. Anja, of we even de groetjes willen doen aan je lieve schoonzus. Trix, je krijgt de koffiegroeten van Anja en van ons. Erna, dankjewel. Ellie, Henk, Gerda, dankjewel voor je berichtje. Anneke zie ik staan. Nel, ook van de partij. En Yvonne, jij ook dankjewel. Jij kiest voor 1, Donna Hightower. Daar heb je vroeger de Foxtrot op geleerd. Wat leuk zeg. Yvonne, ik heb goed nieuws voor je. Want Donna kreeg de meeste stemmen deze morgen. Dus ik zet hem op. Het is een oudje, dus hier en daar wat gekraak. Van vinyl op de linker draaitafel. Maar dat heeft wel zijn charme, toch? De koffiekeuze voor vandaag. If You Hold My Hand.

0: 13 voor 11 op maandagmorgen. En dan ga ik even naar Schoonrewoerd, want daar zit Gerry. Gerry, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En welkom.
1: Dankjewel.
0: Bij Radio M Utrecht. Zo, heb je een lekker weekend gehad, Gerry?
1: Ja, prima. Een beetje rondgefietst. En de dochter is op vakantie, dus we gaan de konijnen voeren. En zo zijn we gewoon lekker bezig.
0: Oké, jullie passen op de konijntjes dus.
1: Wij passen op de konijntjes, ja.
0: Gezellig. Nou, dan is het nu weer maandag. Had je een programma voor vandaag? Of is het een beetje aanrommelen, wat ik wel eens hoor?
1: Nou, ik ben even mijn fietstochtje wezen maken. En ik ben nu de bloemen aan het verzorgen. En zo een beetje aanrommelen, net wat je zegt.
0: Ja, ja. Maar ja. Fietsen is wel iets wat je veel doet, hoor ik.
1: Ja. Dat goed voor de conditie, goed voor de beweging.
0: Lekker, hè? Ja.
1: Ja, heerlijk.
0: Goed voor je lijf, maar ook voor je geest.
1: Ja. En je ziet heel veel moois onderweg. Al zijn het maar 4 spelende hazen bijvoorbeeld. Prachtig om te zien.
0: Zeker.
1: Ja,
0: dat zijn de kleine dingetjes, hè, die je doet. Ja.
1: Ja,
0: en dan kun je mooi fietsen in de buurt van Schoonrewoerd?
1: Ja, prachtig. We hebben mooie fietsgelegenheden, mooie fietspaden. Alleen ja, ook het wordt drukker, net als dat het overal is natuurlijk. Ja.
0: Ja, heb je een elektrische fiets? Denk het wel, hè?
1: Ja hoor, die hebben we ook. Dus dat is een uitvinding.
0: Nou, dat kun je wel zeggen, hè? Ja.
1: Ja.
0: Goed, ja, we hebben een beetje een bruggetje. Want je bent uit de Hoge Hoed gekomen hier voor Woordbouwer. Wat heb jij gevonden met die 11 letters, Gerry?
1: Een benzineauto.
0: Ja, een benzineauto. Vandaag in het nieuws, de verkoopcijfers van de auto's. Misschien heb je het wel gezien, inderdaad.
1: Ik heb het net gelezen in de krant, ja.
0: Ja, de benzineauto is nog steeds heel erg populair.
1: Ja.
0: Ik lees hier 8 op de 10 verkochte auto's is nog steeds een benzineauto. Ik stond daar een beetje van te kijken, want als je zo op de weg bent, zie je toch ook heel veel elektrische, moderne auto's rondrijden. Maar blijkbaar doet die benzineauto het ook nog steeds goed, vooral tweedehands.
1: Ja, ik snap dat ook wel. Ze zijn natuurlijk toch wat vriendelijker aan de prijs als dat je een elektrische tweedehands gaat kopen.
0: Dat zal ongetwijfeld meespelen, ja. Ja,
1: ja
0: ook, zeker. Ook nog heel veel handgeschakeld. Dat vind ik ook wel grappig om te lezen. Want,
1: ja.
0: Vooral bij jongeren.
1: Ja, dat gaat toch wel terugnemen, dat handgeschakeld.
0: Ja, uiteindelijk wel, denk ik. Ja.
1: Ja, zeker.
0: Hebben jullie een auto?
1: Wij hebben een auto, een automaat.
0: Een automaat, ja, ik ook.
1: Ja.
0: En ik heb heel lang handgeschakeld gereden, maar sinds vorig jaar een automaat. En ik moet zeggen, het is wel fijn hoor.
1: Ja, wij hebben hem ook net sinds vorig jaar. En ja, ik rijd niet veel, maar het is gewoon zeer plezierig. Je hebt meer aandacht voor de rest.
0: Zo is dat. Je hebt meer aandacht voor wat er verder op de weg allemaal gebeurt. En het scheelt je ook een hoop energie, zeker op langere ritten.
1: Ja. Zeker, nee, dat is zo.
0: Goed. Nou, de benzineauto, dat had je hartstikke goed, Gerry. Ik heb wat leuks voor je. Misschien heb je het gehoord. We geven deze hele week bij al onze spelletjes 4 kaartjes weg voor de midgetgolfbaan in Lage Vuursen.
1: Ja.
0: Dus ik ga er 4 naar je toe sturen. Weet je al met wie je dan zal gaan?
1: Nee, daar ga ik nog even over nadenken. We hebben kleinkinderen, we hebben goede vrienden. Dus we gaan dat gewoon even kijken wie er dan en wanneer dat we dat gaan doen.
0: Nou, komt vast wel goed. Ik wens je er veel plezier mee. Dank je wel voor het meedoen en een leuke maandag nog daar.
1: Ja hoor, dank je wel. Goede uitzending.
0: Dank je wel.

0: ons.
1: En wij zijn Radio M Utrecht op maandagmorgen en bij de koffie. Nou, en die muziek die komt zometeen van Suzanne en Freek. Bijvoorbeeld, we hebben Earth, Wind and Fire in dubbelgoud. Dus verwennerij, twee keer. Ja, en Elvis is natuurlijk onderweg. You ain't nothing but a hand. Bijna kwart over Elvis. Blijf erbij, tot zo.

0: RTV Utrecht Sport Matchtalk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
1: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Beer.
2: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
3: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat dat zo blijft.
1: Na de wedstrijd weer een Matchtalk.
4: Ik kijk er naar uit.
2: De luisteraars ook, hoop ik.
0: Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Matchtalk. Via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
11: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
13: Utrecht. 11 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk vanmorgen met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren.

0: waren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard euro. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. En dat schendt de soevereiniteit en het internationaal recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
4: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: M bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Johanna, lekker aan het genieten van Paul Simon. We hebben hem ooit eens live horen zingen. Fantastisch. Ja, dat geloof ik. Muziek bij de koffie en bij de koffie. Dit is Radio M Utrecht op maandagmorgen. Leuk dat je erbij bent. Heb je zin om mee te doen met de puzzel? Nou, je bent natuurlijk welkom. En wat kun je winnen? De hele week met onze spelletjes. Alle spelletjes die we spelen. Kans op 4 kaarten voor de Midget Golfbaan. Dus dat gezellig lijkt, doe eens een poging. De letters die vind je in de app van RTV Utrecht. Met die app kun je makkelijk appen naar de studio. Probeer een woord te maken met de N van Nico, de W van Willem, de A van Anton, een T van Tinus en de S van Simon, de H van Hendrik, 3 keer een E van Eduard en 2 keer de D van Dirk. Ja. Dat is toch wel te doen, jawel. Maar laat eens wat van je horen. Tot zo.

0: Na.
1: Gaat hartstikke goed met woordbouwer. 11 letters. 4 kaarten voor de midgetgolfbaan. Kun je winnen, de hele week trouwens, met al onze spelletjes. Willy, je zit in de ooghoed. Dat geldt ook voor Els, voor Marion, voor Jos. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Nou, de letters in de app van RTV Utrecht.
2: Now, ladies and gentlemen.
1: Het zijn er 11. 11 letters. Heb je de oplossing gevonden? Stuur even een appje. Dan gaan we ondertussen inderdaad naar Elvis, want het is 11:15. You ain't nothing.

jaren 80 hoor je ook bij Radio M Utrecht. Earth, Wind and Fire kennen we allemaal. Ze waren er ook in de jaren 80 en ook in de jaren 70. Nou, zometeen twee keer. Dubbel goud is onderweg. En natuurlijk houden we je ook op de hoogte van alles wat er speelt in de buurt. Bijvoorbeeld in Montfoort. Ja, hoe een kleine brand zorgde voor heel veel brandweer. Het laatste nieuws daarover en meer zometeen. Van Marvin natuurlijk. Dus blijf erbij, dan ben je weer helemaal bij.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De

0: Avond van de Nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Hey, Remol!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Zo, Marvin, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: Het is 11:30 inmiddels, het laatste nieuws. En we beginnen met een verdachte van bankhelpdeskfraude.
12: Een 30-jarige vrouw uit Utrecht is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij bankhelpdeskfraude. Een man van 78 uit Vlaardingen raakte erbij 15.000 euro kwijt. De vrouw zou zijn bankpas hebben opgehaald en daarna met de pas hebben gepind. Ze werd vorige week ook in Utrecht aangehouden in haar woning en daar werd ook 3800 euro aan contant gevonden. De vrouw moet vandaag al voor de politierechter verschijnen via het zogenoemde supersnelrecht. Er heeft een korte tijd brand gewoed bij een bedrijf aan de Steenovenweg in Montfoort. Volgens de veiligheidsregio ging het om een haspel die in brand was gevlogen. Maar omdat de rookmelders afgingen en er een signaal naar de brandweer ging, kwamen er verschillende brandweerauto's die kant op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio was de brand snel geblust. Er raakte ook niemand gewond. In de Utrechtse binnenstad is gisteren een vechtpartij tussen twee mensen uitgelopen op een steekincident. Ze raakten allebei licht gewond. Een van hen moest met snijwonden naar het ziekenhuis. De ander is door de politie aangehouden als verdachte. Het gebeurde allemaal op de Voorstraat. Waarom de twee ruzie kregen is niet bekend. En Maarten van der Weijden gaat nog geen cheque uitreiken aan het Prinses Maxima Centrum voor kinderen met kanker hier in Utrecht. Hij stelt het tot nadere orde uit. De zwemmer wil eerst aansterken, omdat hij zijn zwemtocht voor het goede doel afgelopen vrijdag moest beëindigen vanwege ziekte. In een post op Instagram zegt van der Weijden dat hij een overhandiging feestelijk wil maken en daar een feestelijk moment omheen wil creëren. Hij bedankt iedereen voor de hartverwarmende reacties op zijn besluit om te stoppen. Ook is hij dankbaar voor de donaties die nog steeds doorlopen. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden. Die route begon afgelopen maandag in Vught en zou dus eindigen ook in Utrecht. Maar hij kreeg last, voelde zich ziek en kon het daardoor niet meer afmaken. Waarschijnlijk volgt een feestelijk moment later deze week. Het Utrechtse weer dan nog. Het wordt een mooie dag met veel zon. Ook wat stapelwolken her en der. Met een zwak windje wordt het 22 graden.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
14: Verkeersverwachtingen.
6: A12.nl.
14: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
15: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
17: En bij de koffie met Pieter.

0: gedaan. Dat was Thanks, J. Vincent Edwards. Lisbeth hier in de studio. Hi. Goedemorgen.
1: Morgen.
0: Was het koud, hè, vannacht?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, ik stapte vanmorgen de deur uit. Ik dacht, weet je wat, ik neem nog een vestje mee. Ja. Want het is fris.
1: Een trui, ja, heb ik ook.
0: Ja, een trui, maar er is een ja,
1: en dat
0: een vestje
1: bij. Dat je naar je auto kijkt van, nog even, er is nachtworst.
0: En we moeten krabben, ja.
1: Nee, goed, het is 24 augustus, zei ik net tegen jou. Ik vind het zo snel gaan, man. Ja, ongelooflijk.
0: We gaan wel weer naar de 26 graden, hè, deze week.
1: Precies.
0: Ja.
1: Nog niet naar 26 december, hè? Want dat zei je net.
0: Nee.
1: Nee, nog even niet. Nee, joh, het is nog een week vakantie hier in Midden-Nederland.
0: Ja.
1: Gaan we het ook over hebben? Als je aan Britse denkt, ja, dan denk je toch niet meteen aan kinderen?
0: Nee.
1: Nee, hè? Nee. Het is toch meer voor mensen die de tijd hebben en met pensioen zijn, bijvoorbeeld. Maar er is een speciale heuse workshop Britsen voor kinderen in het Brits Museum. Dat ken ik eigenlijk ook niet. Dat zit in Leerdam.
0: Mm-hmm.
1: Had er nog nooit van gehoord.
0: Nee, ik ook niet.
1: En daar gaan ze met kinderen lekker aan het Britsen.
0: Ja, in de hoop ook dat er misschien wat jonge instroom is bij de Brits Club.
1: Ik heb echt nul verstand van, dus ik zou het echt niet weten.
0: Nee.
1: Maar blijkbaar is dat gewoon heel erg leuk. Maar ik wist ook niet van het museum. Dus dat is op zich ook grappig. Kun je een heleboel aan de weet komen over Brits. Ik weet er eerlijk gezegd niet zo heel veel van.
0: Oh, helemaal niet.
1: Dus
0: vroeger had ik een wiskundeleraar. Die was ontzettend goed in Brits. Ja, deed ook allerlei wedstrijden en competities. Ja.
1: Nou, verder een nieuwe stem van hem. Vorige week was het onze Haagenees Harry Jekkers. Nu weer heel iemand anders. Maak je ook nog kans op mooie kaarten om te gaan witchen. Golfen naast de radio.
0: Ja.
1: En dan nog even iets heel anders. Marianne Heemskerk is bij mij te gast. Zij was getrouwd. Het ging allemaal hartstikke goed. Man verdiende heel veel geld. Ze hadden een vakantiehuis in Zwitserland. Een mooi nieuw verbouwd huis. Een nieuwe Tesla voor de deur. En je raadt het al, dat ging helemaal fout. Ja. Een man overleed en bleek torenhoog schulden te hebben. Binnen 4 weken stond er al een fiscalist voor de deur.
0: Zo.
1: Mevrouw, we komen op alles beslag leggen. Ja. Hele leven stortte in. Ze had jonge kinderen. Maakt ze een voorstelling over. En die is te zien in het Vilco Theater binnenkort. Hoe los je dat nou op en hoe heeft ze dat gedaan? Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Het is al triest genoeg dat je man komt te overlijden. En ze wist helemaal van niets. Dus het was een totale verrassing dat er zoveel schulden waren.
0: Ja.
1: Daar moet je niet aan denken.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee. Dus,
0: okay,
1: dat.
0: Mooi. Goed, nou, dat is weer een goed, gevarieerde uitzending, Lisbeth.
1: Ja, zo is dat.
0: We gaan er lekker voor zitten, zometeen vanaf 12 uur. Tot zo,
1: okay,
0: hè.
1: Hoi.
2: Dit is

0: geweldige muziek gemaakt. En je hoort ze hier bij ons. Earth, Wind and Fire. Twee keer. Dubbel goud. En ja, dan vliegt de tijd met die lekkere muziek. Het is bijna 12:00 alweer. Jos aan de telefoon. Jos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jos Vermeulen in Nieuwegein.
1: Ja, klopt.
0: Alles goed daar in Nieuwegein?
1: Ja, zeker. Lekker zonnig, dus prima. Ja,
0: hij piept er hier af en toe ook tussendoor.
1: Lekker.
0: Heerlijk. Wat heb je gedaan dit weekend?
1: Veel sport kijken.
0: Ja, natuurlijk.
1: Voetbal, racen en tennis, van alles.
0: Ja, je bent een liefhebber. Ja.
1: Om te kijken en ook wel om te doen.
0: Oké, wat doe je?
1: Tennis.
0: Tennis, oké. Ik dacht, ik dacht even Formule 1, maar dat...
1: Nee.
0: Oké, tennis, lekker. Goed, ja, en dan is het nu alweer... Dan vliegt zo'n weekend voorbij natuurlijk... met al die mooie sport op tv.
1: Zeker.
0: En dan is het alweer maandag. En dan gaan we aan de puzzelsport. Want je hebt even gestoeid met die 11 letters.
1: Zeker, ja.
0: Wat heb je met die 11 letters kunnen maken, Jos?
1: Tweedehands,
0: ja. Ook alweer te maken met de autoverkoop. De cijfers die zijn bekendgemaakt vandaag. En nou, tweedehands auto's die blijven ook heel populair in Nederland.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, heb je zelf ook een tweedehands of heb je een nieuwe auto of heb je helemaal geen auto?
1: Nou, ik heb hem 11 jaar geleden nieuw gekocht. Dus dat is nou wel tweedehands.
0: Oké. Ja, we blijven ook lang doorrijden met auto's tegenwoordig. Staat ook in de
1: bericht. Ja, hij is nog goed, dus
0: Ja, waarom ook niet dan, toch?
1: Ja, zeker dan, ja.
0: Zeker. Goed. Nou, hartstikke goed. Je hebt de goede oplossing ingediend. En je bent ook nog uit de hoed gekomen. Dan heb ik een leuke prijs voor je. Misschien heb je het gehoord. Want
1: Ja.
0: De kaarten, hè?
1: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
0: Ja, kaarten voor de midgetgolfbaan in Lagevuurse. Ik heb er 4 voor je. Dus je kan ook nog even bedenken wie je mee wil gaan nemen.
1: Ja, dat weet ik wel.
0: Oké, wie gaat er mee?
1: Dat is mijn vriendin. Daar kom ik regelmatig op Lagevuurse, moet ik eerlijk zeggen.
0: Oh, wat leuk. Nou, hartstikke goed. Dus dan ga ik je daar alvast heel veel plezier mee wensen.
1: Dank je wel.
0: We gaan het in orde maken. En voor vandaag een mooie maandag, Jos. En leuk je even gesproken te hebben.
1: Ja, eens gelijk. En bedankt en succes verder.
0: Dank je wel. Tot de volgende keer.
1: Oké,
0: dag. Hoi, hoi. En heb je ook meegedaan, gereageerd? Hartelijk dank. Het was weer bijzonder gezellig.

En daarvoor Jos met woordbouwer en de winnaar van de vier kaarten voor de Midget Golfbaan. Lijkt je dat ook leuk? Nou, doe gewoon mee met onze spelletjes de hele week. Zometeen de nieuwe stem van M die bekend wordt gemaakt. En vanmiddag natuurlijk ook 3 voor 4 bij Jos. Dus genoeg kans. En lekker blijven luisteren de hele dag. Deze mooie radiodag. Radio in Utrecht. Eet smakelijk. Liesbeth zometeen met Aan Tafel.

0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. 12 uur, Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op

0: het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog, met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor, op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer, met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is Radio M Utrecht. Het is 2:12 en bij mij is Marjolein met de hoofdpunten. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ik begin even met een geval van oplichting. Een vrouw van 30 uit Utrecht is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij bankhelpdeskfraude. Een man van 78 raakte daarbij 15.000 euro kwijt. En de verdachte staat versneld voor de rechter. Een automobilist is uit de bocht gevlogen op de provinciale weg bij Renen. En de bestuurder raakte daarbij een paaltje en klapte op een lantaarnpaal. En waterschap De Stichtse Rijnlanden onderzoekt of de vissen in de Noordplas van recreatiegebied Laagraven in Houten is dat nog gered kunnen worden. Vorige week werden honderden dode vissen gevonden in dat water. En dat had te maken met zuurstoftekort. En voor de vissen die nog leven zoekt het waterschap nu naar een goede oplossing. Ook dat zometeen om 12:30.
1: Heel graag tot zo, dankjewel.
2: Tot zo.
3: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
4: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
5: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
6: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
7: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Aan tafel met Lisbeth de Moor.

0: prachtige staalblauwe ogen van Annie Lennox. Dat zal ik niet vergeten. Bijzonder indruk maakten ze samen met de Eurythmics. En dit was misschien wel hun allergrootste Dermas B, een Angel.
1: Aan tafel.
0: Heel hartelijk welkom. Wat fijn dat je erbij bent. Het is maandag 24 augustus. En ik zei het net al tegen Pieter. Wat vliegt de tijd toch? Dat is ongelooflijk. Leuk dat je erbij bent bij de lunch. En ja, wij gaan starten met een nieuwe stem van hem. Vorige week was het onze Haagenees Harry Jekkers. En deze week weer een heel andere stem. Een extra prijs gaan we het straks ook nog over hebben. En dan, we hebben het over de laatste week van de vakantie in Midden-Nederland. Kinderen en Britje is niet zo'n heel gebruikelijke combinatie, maar daar gaan we het wel over hebben. Voor hen is een heuse workshop in Leerdam in het Museum voor Britje, wat ik ook niet kende. Robert-Jan vertelde mij net dat hij daar wel geweest is, uiteraard. En het verhaal van Marianne. Ongelooflijk, zij en haar gezin met drie jonge kinderen hadden een heel mooi leven. Tot haar man plotseling overleed. En alsof dat dan niet triest genoeg was, bleek hij een enorme schuld te hebben en Marianne raakte alles kwijt. Gaan we het straks over hebben, want van dat hele verhaal heeft zij een voorstelling gemaakt. En die kunnen we gaan zien straks in IJsselstein. Wil je reageren? Doe dat dan vooral op onze app, op Radio M Utrecht, RTV Utrecht. Optie contact met de studio.

Begin jaren 90 was dit een grote hit. 92 om precies te zijn. Ain't No Doubt van Jimmy Neal. We gaan het hebben over iets wat op het eerste gezicht misschien een beetje oud klinkt.

0: Britsclub opgericht en verder commentaar is overbodig. Kijk, voor je was de naam der club om de mentaliteit. Der leden vond men dit memento nodig.
1: Louis Davids, die zong er al over Britsje, over de Britsclub. En wij gaan het daar ook over hebben. Het is de laatste week van de vakantie. En ik hoor al een beetje gerommel op de achtergrond. Het is de laatste week van de vakantie. En in het Brits Museum in Leerdam gaan ze iets leuks doen voor kinderen. Een workshop Britsen. En daarmee zouden misschien wel 3 vooroordelen van tafel kunnen zijn. Brits is moeilijk en voor ouderen en dat leidt tot ruzie. Allemaal permanent niet waar. Al dus José, en die heb ik aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: José Starreveld van het museum, voor Britsen zal ik maar zeggen, Brits Museum. Ja, Louis David zong er al over. Het doet denken aan, ja, je bent met pensioen en je gaat lekker Britsen. Klopt dat? Toch?
2: Dat kan, dat doen ook veel mensen.
1: Ja.
2: En wat ik dan vaak te horen krijg, want ik geef ook Brits les, ja, is, wat jammer dat ik dit niet eerder ben gaan doen.
1: Oh, kijk, en jullie dachten, jong geleerd, oud gedaan, we beginnen heel vroeg.
2: Ja, zeker. Ja, ik dacht, een volwassene, een kind ergens in de basisschoolleeftijd, kom gezellig even kijken. We hebben een heel eenvoudig kaartspelletje. En daar kan je gewoon hartstikke leuk mee van maken.
1: Wat nou hoor ik van anderen die er verstand van hebben, want ik weet er echt niks van, dat bridge heel moeilijk is. Is dat geschikt voor kinderen dan?
2: Dit spelletje zeker.
1: Oh, wat is dit spelletje dan?
2: Het is een hele eenvoudige vorm van het kaartspel. Er doen 40 kaartjes mee. Aan dieren op, cijfers, 1 tot en met 10.
1: Ja.
2: En je gaat proberen om punten daarmee te scoren.
1: Maar begrijp ik hieruit, jullie willen graag iets organiseren, hè, voor kinderen. In een wat vereenvoudigde vorm, zeg maar. Is wat simpeler.
2: Ja, dit is heel makkelijk te leren. Het is denk ik een uitleg van 5 à 10 minuutjes. En dan kan je met z'n viertjes gaan spelen.
1: Kijk. En moet je altijd met z'n vieren zijn?
2: Voor dit spelletje wel.
1: Oké. Okay. Ja. En ik vroeg me af, hè, als kinderen nou willen komen bij jullie, hoe oud moet je zijn om mee te kunnen doen?
2: Je moet tot 10 kunnen tellen. Dus ik denk vanaf een jaar of 5, 6.
1: Zo?
2: Ja, tot een jaar of... Ik ga ervan uit als je 5 bent dat je tot 10 kan tellen.
1: Ja.
2: Tot een jaar of 10, 11.
1: Mm-hmm. En hoe lang Brits jij zelf al? Wanneer ben jij begonnen?
2: Ik heb het als tiener van mijn ouders geleerd, dus al ruim meer dan 40 jaar.
1: En kun jij mij nou uitleggen als leek, wat maakt dat nou zo ontzettend leuk?
2: Het Britsspelletje.
1: Ja.
2: Wat het ontzettend leuk is dat het nooit verveelt. Heel veel spelletjes is mijn ervaring. Ik ben echt een spelletjesmens. Als je ze een aantal keren hebt gedaan, op een gegeven moment weet je wel ongeveer, dit is het. En Brits is altijd anders. Het is een soort puzzel die je kunt oplossen, die elke keer anders is.
1: Scherpt het ook je hersenen? Want ik zei wel grappend, veel gepensioneerden doen dat, maar dat is natuurlijk ook niet helemaal voor niks natuurlijk, denk ik dan. Het houdt je natuurlijk wel erbij, scherp, zeg maar.
2: Het houdt je scherp, het houdt je in contact met een heleboel andere mensen die dezelfde hobby hebben. Als je je aansluit bij een club of met een vriendengroepje.
1: Mm-hmm.
2: En tussendoor, want je bent niet alleen maar aan het spelen, je kunt ook babbelen met elkaar.
1: Het is ook gezellig.
2: Een heel groot sociaal en gezellig aspect, ja.
1: Hopen jullie hiermee ook echt een jongere doelgroep, misschien wel van de telefoon af te krijgen of wat meer te enthousiasmeren? Ja.
2: Ja, dat is natuurlijk mijn ultieme droom. Ik vind het gewoon belangrijk dat je als ouders, grootouders, dat je al laat zien, joh, je kunt ook andere dingen doen. En het beste is om dan een voorbeeld te geven. Dus ik zou zeggen, neem je kind mee, of je buurmeisje, of buurjongen, of iemand die ook. En kom gezellig even deze vorm van kaarten doen.
1: Nou, dat is donderdag in het Brits Museum, dat is in Leerdam. Woensdag de 26e, moet ik goed zeggen. Overmorgen dus. Ik had zien staan de 26e en er stond bij donderdag, maar het is woensdag. Woensdag, de 26e. Hoe laat en waar moeten we ons melden, zeg maar?
2: Het is van 2 tot 3. En je kunt ook, als je op een gegeven moment klaar bent met het spelletje, een kaartenhuis gaan bouwen. Dan ook nog. In Leerdam.
1: In Leerdam, Museum. In het Brits Museum. En waar is het Brits Museum? In Leerdam.
2: In Leerdam.
1: Ja, het adres even.
2: Ja, de Watertorenlaan 25 zetten.
1: Oké. Okay.
2: En je kunt parkeren bij JC Kroonhof.
1: Hele leuke activiteit als je denkt, we gaan nou eens niet naar Kids City of we gaan nou eens niet naar de dierentuin. We gaan wat anders doen. We gaan lekker bridgen in Leerdam. Overmorgen dus woensdag van 2 tot 3. Heel erg veel plezier daarbij. En dankjewel voor je uitleg, José.
2: Ja, dankjewel.
1: Veel plezier. Fijne middag. Doeg.
2: Doeg. Doeg.

0: zal ik het zeggen, eenmalige samenwerking tussen de Alberts, Albert West en Albert Hammond. Grappig. En dat dateert uit 1986. Ja, ik zat nog even te kijken op teletext en op alle media. Is het wordt bekendgemaakt dat de Afro Trolls ook komend jaar niet deel zal gaan nemen aan het Eurovisie Songfestival. De verantwoordelijkheid wordt dus nu gelegd bij de NPO. En ik wens ze veel wijsheid en goede raad om eruit te komen wie dat dan wel gaat lopen doen. Misschien net als vorig jaar. Afgelopen jaar moet ik eigenlijk zeggen, het was dit jaar. Gaan het meemaken. Dat dus. Even kijken, wij gaan... Trouwens zo naar het regionieuws. Maar het zal mij benieuwen hoe dat verder gaat. We gaan het uiteraard volgen. Ook hier aan tafel doen we dat uiteraard met extra veel interesse.
1: RTV Utrecht Sport Matchtalk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
2: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Beer.
3: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
4: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat dat zo blijft.
2: Na de wedstrijd weer een Matchtalk.
5: Ik kijk er naar uit.
6: De luisteraars ook, hoop ik.
1: Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Match Talk via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadlich soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: En daarmee is het 12:30 en hoog tijd voor het regionieuws. En we gaan het hebben over de rechtbank met een oprichter, Marjolein.
14: Ja, in Utrecht staat terecht voor bankhelpdeskfraude. En een man van 78 uit Vlaardingen die raakte daarbij €15.000 kwijt. De 30-jarige vrouw zou zijn bankpas hebben opgehaald en daarna met die pas hebben gepind. Ze werd vorige week in Utrecht aangehouden. In haar woning werd bijna €4.000 gevonden. De verdachte komt versneld voor de politierechter via het supersnelrecht. In Nieuwegein worden bijna 190 sociale huurwoningen gebouwd op de plek van een leegstaand kantoorgebouw langs de Plettenburgerbaan. Er komen daar 3 losse gebouwen te staan en de bouw begint in oktober. Over 3 jaar moet het klaar zijn. Een groot deel van deze woningen is bedoeld voor 55-plussers. Een automobilist is uit de bocht gevlogen op de provinciale weg De Nude in Rhenen. De bestuurder raakte daarbij een paaltje in de berm en een lantaarnpaal. Er is vooral veel schade. De bestuurder kwam met de schrik vrij en de toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. Waterschap de Stichtse Rijnlanden onderzoekt of de vissen in de Noordplas van recreatiegebied Laagraven in Houten nog gered kunnen worden. Vorige week werden daar honderden dode vissen gevonden in het water. Die hadden zuurstoftekort in het water niet overleefd. De plas is behoorlijk groot en diep, wat het redden van de vissen lastig maakt. Samen met de Sportvisunie en het recreatieschap bekijkt het waterschap nu of er nog andere mogelijkheden zijn voor de vissen die daar nog zwemmen. Meer daarover kun je ook lezen op de app en op onze website. Het weer dan zon en stapelwolken. De wind is matig en het is zo'n 22 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan zelfs 24 graden.
0: Ja, de zomer komt gewoon weer even terug.
14: Zo is het.
0: Ja, dan in prettiger vorm dan de afgelopen tijd.
14: Ja.
0: Gaan we straks ook even over hebben met Margot. Dankjewel Marjolein. En dan heb ik nog één bericht. En dat is eigenlijk voor treinreizigers. Tussen Ede-Wageningen en Wolfhezen. Daar rijden geen treinen. En dat heeft te maken met een aanrijding. En verder krijg ik nog een leuk berichtje. Dat heeft niks met het verkeer te maken, hoor. Van Sera. Sera de Groot die zegt, ja, goedemiddag Lisbeth. Het is wel een vooroordeel dat britsen alleen door mensen gedaan wordt die gepensioneerd zijn. Ik britste al toen ik nog werkte. Brits is zo leuk. Het enige nadeel is dat je altijd met 4 mensen moet zijn. Goeie uitzending verder. Nou, dat wil wel lukken, Sera. Ik heb een plaatje klaarstaan. Ik ben meteen terug bij de Vierdaagse. Ik zeg het eerlijk.
5: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
6: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
16: Als je dit hoort, dan is dat een veilig gevoel. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Kijk op ecebv.nl.
17: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
18: Aan tafel met Lisbeth.

0: Het is goed dat we hier geen camera's in de studio hebben. Anders zag het er wel heel raar uit. Ik heb nog een deels een beetje manke poot door de Vierdaagse. Maar dit lied, waar we ook liepen, waar we ook kwamen. Ieder dorp, iedere stad, overal was het raak met Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Daarmee heeft hij het toch echt wel gewonnen van Cheerio. Maar die draaien we later weer.
1: Aan tafel.
0: Ja, en toen met die Vierdaagse was het redelijk goed weer. Steeds rond de 20 graden. En daar zitten we nu ook weer een beetje. Ik ga straks even met Margot verder praten over wat het weer zal doen. En zo dadelijk de eerste ronde, een nieuwe stem van hem. Maak je kans op die portable radio, maar ook op vier kaarten om lekker te gaan midgetgolfen in Lage Vuurse. Nou, ik zou het wel weten. Duh.

0: even terug naar het Lowlands van 1969 met Hair en Zen. Een prachtige film en een musical, ook heerlijk. Wij gaan, het is 10:50, exact op tijd, beginnen met een nieuwe stem. Dat zei ik net al. En het leuke is, je maakt deze week kans op en een draagbare radio, maar ook een vierkaart om samen te gaan midget golfen in Lage Vuursen. Daar komt-ie.
1: De stem van M.
0: En let goed op, het is echt een totaal andere stem dan vorige week. Zet je radio harder of zet je telefoon harder of je laptop, waar je dan ook maar op luistert. Ik ga je nu die stem laten horen.
2: Het soort mens dat niet wil verliezen.
1: De stem van M.
0: Nou, die lijkt mij nog niet zo heel erg gemakkelijk, moet ik eerlijk zeggen. Als je het weet, mag je mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Stemvanm@rtvutrecht.nl.

0: Anita, Bonnie en June Pointer samen, de vier Pointer Sisters. En Happiness. Lekker, hè? Ja, heel lekker. Vinden wij allemaal. En dat vindt ook onze weervrouw Margot, hoorde ik net al eventjes.
1: Zeker, Liesbeth.
0: En daar ben je Margot. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Liesbeth. Ik heb er lekker zitten meezingen, hoor.
0: Hou je van?
1: Ja. Ja, daar hou ik wel van dit soort happy muziek. Ja,
0: ja, het is van, schatting, ja, 1979 volgens mij, die periode.
1: Ah.
0: Is denk ik ook een beetje jouw periode, of niet?
1: Ja hoor, zeker. Ja, ik ben eigenlijk van de jaren 80, maar 79 reken ik bij de jaren 80. Ja hoor.
0: Hey, eventjes, ik zei net, ik draaide net Rutger van Barneveld. Dat deed me erg denken aan de Vierdaagse. Toen was het een beetje weer wat we nu ook hebben, namelijk wel aangenaam.
1: Ja. Heel aangenaam, ja, inderdaad. Want jij hebt de Vierdaagse gelopen, ja, natuurlijk. Ja. En dit is echt het perfecte Vierdaagse wandelweer. Het is droog, we zien stapelwolken, we zien de zon. Het waait niet zo hard, een windkrachtje 3 uit het oosten. En de temperaturen zijn bescheiden. 18 graden op dit moment in Lopik. En de hoogste temperatuur op dit moment wordt gemeld uit Hoogland 20,4. En er komt vandaag nog ietsjes bij. We komen uit op een hele mooie 1,22 graden. Maar dat zijn eigenlijk de perfecte wandeltemperaturen, dat weet jij ook.
0: Ja, dat weet ik zeker, want ik weet niet eens of ik het had gedaan, hoor, als het veel hoger was geweest, omdat we natuurlijk veel warmte hebben gehad. Maar hoe gaat het verder? Want ik begrijp dat het wel, het koelt 's nachts af, maar dat het overdag best wel weer warmer wordt, hè?
1: Ja, ja, we gaan toch wel weer naar zomerse temperaturen. En komende nacht koelt het toch weer lekker af, hoor. Het wordt niet zo koud zoals afgelopen nacht. Toen koelde het af naar 6 graden. Maar komende nacht denk ik dat de temperatuur naar zo'n 10 tot 11 graden gaat. Het is helemaal helder vanavond en vannacht. En morgen hebben we dan meer zon dan vandaag. Vandaag hebben we dus die stapelwolken nog wel, die in de loop van de middag en avond zullen verdwijnen. En morgen heeft de zon eigenlijk vrij spel. Ik denk dat het pas later in de middag een beetje hoge bewolking vanuit het zuiden komt opzetten. En met een oostelijke wind die iets sterker is dan vandaag, wordt er nog warmere lucht aangevoerd. Maar 24 graden is ook nog lekker, hoor. Mm-hmm. Dus wat dat betreft is het ook morgen heerlijk zomerweer. En dan gaan we nog wat verder de hoogte in op de woensdag en de donderdag met een naar zuidoost draaiende wind. Naar zo'n 25 graden op de woensdag en 27 graden op de donderdag. En daarbij gaat ook de luchtvochtigheid toenemen. En dat betekent dat het toch wel een beetje broeierig, een beetje benauwd gaat aanvoelen. En dat er een paar buien in de lucht hangen. Ik denk dat het met de buien op woensdag nog wel meevalt. En donderdag overdag ook. Maar dan moeten we letten op de buien die zich boven Frankrijk gaan ontwikkelen. Die in de avond, donderdagavond, misschien wel met een hoop geweld over ons land gaan trekken. En waar ze precies gaan vallen, dat weet ik natuurlijk niet.
0: Nee.
1: Maar ik heb even in het vizier wat betreft de buien. Donderdagavond. Dus wat dat betreft, die gaan we even in de gaten houden. En daarna zakt de temperatuur vrijdag en in het weekend weer terug naar zo'n 1,22 graden. Dus dan denk je, nou, dat is lekker wandelweer. Maar dan wel met een paraplu of met een regenjas. Want die buien die blijven dan nog wel even doorgaan.
0: Ja, en je zei net even 6 graden vannacht. Dat is echt enorm afgekoeld, hè?
1: Ja, het is een lekker fris nachtje geweest. Ja. En ja, je merkte het vanochtend ook dat er boven de velden van die prachtige mistbanken hingen. Ja, dat komt natuurlijk ook omdat de dagen al wat korter gaan worden. En ja, met een beetje meer vocht in de atmosfeer levert dat wat lagere temperaturen op. We hebben in ons land nog geen vorst aan de grond gehad. Maar in Enschede bijvoorbeeld scheelde het niet veel. Want daar is het afgekoeld naar 1,9 graden boven het vriespunt. Dus ja, we beginnen toch een beetje naar de herfst toe te werken.
0: Ja,
1: het klopt ook, hè, want dit is ook de laatste week van de meteorologische zomer.
0: Zo. Ja, dankjewel. Het is hier nog één weekje vakantie voor de kinderen, dus dat is leuk.
1: Ja.
0: En het heeft ook alweer wat. En zij gaan dan weer beginnen
1: zeker
0: in september. Dank je, Margot, en heel graag tot vanmiddag bij Aard.
1: Dag, okay, dag Liesbeth.
0: Doeg. Radio M Utrecht. Ja, zo dadelijk weer gasten. Blijf lekker luisteren aan tafel.
2: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have

0: start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht. En luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Hey!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Ga voor een gratis installatie naar licentietogo.com/radio.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Radio M Utrecht.
13: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Goedemiddag, dit is Radio M Utrecht. Marjolein is bij ons met de hoofdpunten uit het regionieuws. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het is druk op de weg rond Utrecht. Dat heeft te maken met meerdere ongelukken. Volgens de ANWB staat het behoorlijk vast door een ongeluk met meerdere auto's en een camper op de A12 bij knooppunt Oude Rijn. En op diezelfde snelweg was ook nog een aanrijding de andere kant op bij Veenendaal. De politie onderzoekt een steekpartij in de Amersfoortse wijk Schothorst. Er kwamen meerdere ambulances en politiewagens.

0: op af gisteravond. En wie informatie heeft, die kan zich melden bij de politie. Ik ga ook nog naar Lage Vuursche, waar dit weekend het houthakkersfeest was. Veel bezoekers die maakten ook opmerkingen over de droogte in het bos. Want er vallen al heel wat blaadjes van de bomen. En straks om 14:30 horen we ook een bezorgde boswachter.
1: Nou, dat horen we dan graag van jou. En aansluitend op wat jij net vertelt, wat verkeersinformatie. A12 van Arnhem richting Utrecht inderdaad. Tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn. Daar is een vertraging nu van 17 minuten. U wordt geadviseerd de rechter parallelbaan te gebruiken. En een treinbericht. Ede-Wageningen en tussen Ede-Wageningen en Wolfhezen rijden geen treinen. Dat heeft te maken met een aanrijding. Er rijden daar wel bussen.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
4: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
5: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
6: In the summertime, summertime, summertime.

0: Uit 1997 kwam dit Eternal en B.B. Winans en I Wanna Be The Only One.
1: Aan tafel.
0: Je bent van harte welkom. Dit is het lunchprogramma Aan Tafel. En hebben we toe elke dag een gast na 1 uur. Ja, we gaan het hebben over toch wel een heel verhaal. Dat regelt mijn man altijd. Dat zijn de 5 woorden die alles zeggen. En in het geval van Marianne Heemskerk haar letterlijk alles kostte. Nog geen 4 uur nadat haar man was overleden, belde de fiscalist met de mededeling dat ze zo snel mogelijk het huis moest verkopen, want haar man bleek een miljoenenschuld te hebben. Nou, alsof het allemaal al niet erg genoeg is, Marianne wist dus van niets. Het vakantiehuis in Zwitserland, hun net verbouwde huis in Amsterdam-Zuid en de nieuwste Tesla voor de deur, het bleek allemaal op drijfzand. Over wat haar is overkomen en hoe Marianne, moeder van toen nog 3 jonge kinderen, zichzelf toch weer wist te herpakken en er sterker uitkomt dan ooit, daarover maakte ze een boek, dat ligt hier, maar vooral ook een voorstelling binnenkort. Dat regelt mijn man altijd, zo heet hij ook. 10 september kunnen we die gaan zien in het Wilco Theater in IJsselstein. Ja, Marianne, je bent nu bij mij aangeschoven. Welkom.
2: Dankjewel.
0: Zeg ik nou van Heemskerk of Heemskerk?
2: Nee, ik ben de arme tak, zonder van.
0: De arme
2: van.
0: Tak, ja, zonder zie van. Je, dat had ik toch goed. Ja. Je bent sowieso de arme tak, dat is wel een...
2: Ja, tegenwoordig wel.
0: Ja, het is een ontzettend verhaal. Kun je eerst even beschrijven hoe jouw leven ervoor dit alles gebeurde eruit zag?
2: Nou ja... Toen ik mijn man leerde kennen, kwam ik wel in een iets andere levensstandaard terecht. Want ik verdiende best goed in mijn toenmalige baan.
0: Maar wat was je eigenlijk? Wat deed je?
2: Toen ik hem leerde kennen, was ik international new business beursmanager. Dus het bedenken van nieuwe businessconcepten en die neerzetten. Maar dat deed ik eigenlijk over de hele wereld. Zuid-Amerika, Azië, Oost-Europa.
0: Okay. Nou,
2: en daarna meer algemeen management bij een bedrijf. Maar mijn man, ja, die zat op gewoon een stukje hoger op de financiële ladder. En ja, we hadden een fantastisch leven. Luxe vakanties, business class reizen, klassieke rallies rijden. Toen de kinderen kwamen zijn we met die klassieke autorallies gestopt. Maar we woonden in fantastische huizen. En
0: vakantiehuis, ja, had je ook, hè?
2: Vakantiehuis in Zwitserland. En de wereld lag aan onze voeten, bij wijze van spreken. Het was niet dat ik in Gucci of Prada liep, hè, want dat boeit me niet.
0: Maar wist je ook wat je man deed? Want hij zat in de financiële wereld.
2: Ja, het duurde een tijdje voor ik dat wist. Ik heb het zelfs uitgemaakt, omdat ik dacht in het begin, omdat ik dacht dat hij een crimineel was. Ik dacht, hoe kan jij leven zoals je leeft en zo weinig doen? Dat was mijn beeld. Maar hij was investeerder. Risicodragend kapitaal. Dus hij investeerde met geld en kennis in startende bedrijven. En dat is heel risicovol. Want het kan goed gaan.
0: Maar...
2: En dan heb je een leuke exit. Maar het kan ook fout gaan en dan ben je alles kwijt.
0: En hij heeft zelfs voorgesteld aan jou dat jij ging stoppen met werken. En dat ben je,
2: ja,
0: gaan doen.
2: Ja, ik kreeg een tweeling toen ik bijna 39 was. En ik was ontslagen bij mijn werkgever. Omdat ik zwanger was van een tweeling en nooit meer 70 tot 80 uur in de week zou werken. Ja, dat
0: je
2: heeft.
0: Kijkt erbij met grote,
2: ja,
0: rollende ogen.
2: Dat, ja, heeft ze geld gekost natuurlijk. Maar toen ik na de geboorte van mijn dochter weer ging solliciteren, want die 3 kinderen kreeg ik in 17 maanden. Toen zei hij: ah, stop nou met werken, want het is zo gezellig. En ik werk vanuit huis en dan kunnen we er samen zijn voor de kinderen. En ik ken jou, jij gaat weer zoveel uren maken.
0: En dat zo gezegd, zo gedaan?
2: Ik sputterde tegen, maar uiteindelijk dominante man, wat ik trouwens niet erg vond, maar stijf van de zwangerschapshormonen, heb ik uiteindelijk daarmee ingestemd.
0: Je kreeg van hem een zakgeld. Hoe voelde dat dan op dat moment? Want daarvoor was je gewoon zelfstandig.
2: Ja, ik was heel zelfstandig. En het stomme is, ik heb eerst mijn spaargeld opgemaakt, daarna mijn ontslagvergoeding. En toen dacht ik, oh, nou is mijn geld bijna op. Nou, dan moet hij me maar gaan betalen. Dus toen moest ik zakgeld, ja, vragen en dat voelt niet fijn.
0: Het ging helemaal mis. Want hij werd ziek of wat gebeurde er?
2: Het ging, je bedoelt lichamelijk,
0: ja,
2: mis?
0: Het ging, ja, helemaal mis.
2: Ja, het ging mis. Op een avond vond ik dat hij zich heel raar gedroeg. En toen vroeg ik, heb je gedronken? Want hij vond het nog wel eens lekker om een glaasje te nemen. Nee, zei hij. Toen dacht ik, nou... Hij praat raar, hij ziet er raar uit. 112 gebeld en hij moest naar het ziekenhuis. Hij bleek wel gedronken te hebben. Maar de bijvangst was dat hij nog maar 26% hartcapaciteit had. Dus hij moet zich al jarenlang ook echt heel beroerd gevoeld hebben.
0: Heb je daar iets van gemerkt daarvoor?
2: Nee, het boeiende is wel dat ik al jaren tegen hem zei, je loopt continu te hijgen en te puffen, je ziet er slecht uit, je bent te dik, je drinkt veel, laat je onderzoeken, je bent een wandelende tijdbom. Dan ben ik een dramatisch type, dus ik hou van een beetje overdrijven. Maar hij was dus ook echt een wandelende tijdbom. Ja. Maar hij heeft er nooit naar laten kijken.
0: Maar hij moest naar het ziekenhuis, hij werd geopereerd. En dat ging dus uiteindelijk
2: goed. Ja, hij is daar niet uitgekomen. Hij was al veel te slecht. En achteraf zei de chirurg tegen mij, als we dit niet gedaan hadden, dan had hij binnen 3 maanden een aneurysme gehad. En dan was hij ook aan dood gegaan. En dan had hij misschien wel met onze kinderen in de auto gezeten.
0: Ja, wie weet.
2: Ja, onze kinderen sporten veel. Dus ja.
0: En toen, want dit is natuurlijk op zich al droevig genoeg.
2: Ja.
0: Hoe oud was hij?
2: 61.
0: Ja. Het was erg genoeg. Je had 3 kinderen.
2: Ja.
0: Het is 6 jaar geleden inmiddels, hè?
2: Ja.
0: 2020.
2: Ja.
0: En toen? Hij overleed. En wat gebeurde er? Ja, de rouwverwerking uiteraard.
2: Ja, eerst ben je alleen maar bezig om de uitvaart te regelen. Maar 4 uur na zijn dood kreeg ik een telefoontje van onze belastingman. Die condoleerde me en die zei, ja Marianne, ik wil je ook zeggen, je moet meteen het huis gaan verkopen, want anders hou je straks niks meer over. En mijn enige reactie was, hij is pas 4 uur. Kerstdoener is koud, hij is pas 4 uur dood. Waar gaat dit over? Ik ga ervan uit dat het uit een goed hart kwam en dat hij zich zorgen maakte. Ik heb het geparkeerd tot na de uitvaart. En toen moest ik allemaal spullen bij elkaar zoeken voor de notaris. Ja, en toen bleek inderdaad dat wij miljoenen schulden hadden, omdat hij te vaak had geïnvesteerd in bedrijven die niet goed werkten en dan weer een doorstart wilde doen. En ja, er was geen geld meer. Dus is hij gaan lenen met ons huis in onderpand. En ik moest die leningen wel mede ondertekenen, of die dingen bij de notaris. Maar hij was de zakenman. Mijn man wist dat altijd beter. Dus ik tekende blind wat hij me vroeg.
0: En toen moest je doen wat Ramses ook ons voorzingt. Luister maar.
3: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen

0: Ramses. Voor heel veel mensen is dit volgens mij een lied, wat een soort, hoe zou ik dat zeggen, een soort motto van hun leven. Ik praat met Marianne Heemskerk. Ze vertelde net, haar man overleed en hij bleek een enorme schuld te hebben. Echt, het gaat om miljoenen. Dat betekende dat haar hele leven op haar kop stond. En drie toch nog jonge kinderen. Dat is 6 jaar geleden gebeurd. Marianne, dat vertelde je net over. Jouw man bleek enorme schulden te hebben. Uitvaart, allemaal natuurlijk vreselijk. Je zit in een rouwperiode. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je kop staat helemaal niet naar dat je dit ineens allemaal moet gaan regelen. Hoe is dat gaan?
1: Ja, daar stond mijn hoofd ook helemaal niet naar. Maar toen ik hoorde in welke situatie we zaten, was 1 ding duidelijk. Huis verkopen.
0: Heb je gedaan?
1: Huis verkopen, schulden aflossen. Dat heb ik gedaan. Dus ik schoot in projectmodus, zeg maar. Project, huis zo goed mogelijk verkopen.
0: Ja, want je kwam ook uit het bedrijfsleven. Je bent ook een doener, neem ik aan.
1: Ja.
0: Was je niet ook kwaad op? Hoe heette je man?
1: Philip.
0: Was je niet kwaad op Philip?
1: Ik was enorm kwaad op hem. Ik heb mijn stem schor geschreeuwd. En dat is heel lekker, maar het lost alleen niks op.
0: Nee, maar ja, jij wist dus niks van die schulden. Daar kom je dan achter doordat gebeld werd.
1: Ja, maar ik realiseerde me toen ook al. Ja, zie je, ik had toch door moeten vragen. Ik had toch me niet met een kluitje in het riet moeten laten sturen. Dus toen ik uit mijn slachtofferrol kroop van wat is me gebeurd, dacht ik, ja, Marianne, maar je hebt het ook laten gebeuren. En zo ben ik ook op het idee van mijn boek gekomen.
0: Dat is al eerder uitgekomen.
1: Dat is in maart uitgekomen.
0: Wat ben jij gaan doen op dat moment? Het was ook nog eens coronatijd, 2020.
1: Ja. Nou, eerst heb ik een platform voor weduwen en weduwnaars opgericht, samen met een vriendin. En mijn huis verkocht, op een flat gaan wonen.
0: Met je kinderen?
1: Met de kinderen. Een huurflat. Toen ging mijn vader dood, toen kon ik toch wel weer een huis kopen. Dus daar was ik heel blij van. Ja. Hij had me onterfd, maar van een legitieme portie kon ik dat dan kopen. En toen bedacht ik me, ik wil meer. Ik wil spreken over dit onderwerp. Ik wil dit verhaal delen met de wereld.
0: Waarom vooral?
1: Omdat ik erachter kwam dat 8 op de 10 vrouwen in Nederland leeft in het financiële schijncomfort van een relatie. In die zin, 8 op de 10 vrouwen zegt, dat regelt mijn man altijd. Stopt met werken, gaat parttime werken. En bemoeit zich niet met de financiële regie binnen de relatie. En daar gaat het mis. Maakt niet uit wat je verdient. Je moet samen beslissen over de financiën. Ik heb dat niet gedaan, maar ik kan deze 8 van de 10 vrouwen wakker schudden.
0: En hoe heb jij, je hebt dan dat huis kunnen kopen doordat je vader overleed.
1: Ja.
0: Hoe ben je verder dan je geld weer gaan verdienen? Want je moet ergens vandaan komen natuurlijk.
1: Ja, klopt. Nou, er was nog wat over van de verkoop van ons mooie oude huis. Dus daar heb ik van geleefd en leef ik nog steeds een stukje van. En ik ben nu 62, want toen ik mijn huis kocht van de erfenis van mijn vader, kon ik geen hypotheek krijgen, want ik was te risicovol. Maar nu ik 62 ben, sta ik al met 1 been in het graf of zo. Want nu kan het dan wel. Dus
0: ziet er niet uit.
1: Nou, dan kan je zo'n opeethypotheek krijgen. Dus dat ga ik nu doen om even iets meer. Want het is leuk, stenen, maar daar kan je geen boodschappen van doen. En daar kan je ook geen theatershow van maken.
0: Wat is nu, want 10 september sta je in het Wilco Theater, je hebt ook je boek. Wat is de boodschap voor andere vrouwen en misschien ook wel mannen die dit overkomt? Maar het zijn vooral vrouwen, denk ik.
1: Ja, het overkomt vrouwen, maar eigenlijk overkomt het stellen. Dus ik spreek de vrouw, maar ook de man aan, want je hebt die beiden een verantwoordelijkheid. En de boodschap is, praat samen over geld en regel dingen. Parttime werken voor de vrouw meestal is een parttime pensioen. Stoppen met werken, zoals ik, is geen pensioen. Daar moet je het over hebben. En is dat een taakverdeling die je verzint binnen je relatie, dan moet er een veiligheid en een gelijkheid ingebouwd worden voor degene die het betaalde werk min of meer opgeeft.
0: Hoe gaat jouw voorstelling in de IJsselstein eruit zien op 10 september?
1: Nou, dat regelt mijn man altijd. En de voorstelling heet Drama, D-R-M-M-A. Dat is de afkorting, drama, drama. Nou, ik ben een drama queen. Ha! En mijn leven was ook wel een beetje een drama met ups en downs. Hoewel ik mezelf nu weer heel sterk voel. Maar het is een doorloopje door mijn leven. En dat je ook ziet hoe makkelijk dit soort dingen ontstaan. Want mensen denken, nou, hoe kan dat nou? Wat is dat mens naïef geweest? Ze heeft gestudeerd en ik geloof er niks van. dingen ontstaan stapje voor stapje. Hoe eet een mug een olifant hapje voor hapje? Ja, en dat is dit ook. Dus ja. Je hebt het niet in de gaten tot het te laat is.
0: Heb jij onderweg hier naartoe, hè, want er zijn 6 jaar verstreken, hulp van andere mensen gehad? Heb jij steun gehad van mensen?
1: Ja, na het overlijden heb ik steun gehad van een aantal, vooral lieve heren, maar ook wel vriendinnen, met het uitzoeken van zaken. En ik heb ook nog een soort gunfactor of zo. Dus met het schrijven van het boek en het maken van de theatershow zijn er ook heel veel mensen die me terzijde hebben gestaan. Ik heb natuurlijk ook veel mensen betaald omdat ze professioneel mij hielpen. Maar ook veel mensen die met me mee wilden denken en sparren. En er gewoon voor me waren, om naar me te luisteren.
0: En tot slot je kinderen. Hoe reageren zij op alles wat er gebeurd is?
1: Nou ja, ze hebben een zeer flamboyante moeder. Dus ze zijn al gewend dat ik met mijn paradijsvogel uiterlijk altijd de aandacht trek. En ze vinden het mooi wat ik doe. Ze vinden het mooi hoe ik me herpakt heb. En af en toe is het ook wel eens moeilijk voor ze om te zien wat ik vertel, hoe open ik ben.
0: Waarbij, vinden ze niet altijd leuk?
1: Vinden ze niet altijd leuk, maar ze zeggen wel: mama, je bent hard naar papa toe, maar je bent ook hard naar jezelf toe over hoe je in die tijd was. En in mijn boek zeg ik ook: het was een fantastische vader en een fantastische man, maar hij heeft een paar dingen heel onhandig gedaan en ik heb dat laten gebeuren.
0: Met alle gevolgen van die.
1: Ja.
0: 10 september in het Vulco Theater in IJsselstein. En hier ligt ook het boek Dat regelt mijn man altijd. Dankjewel dat je hier was, Marianne Heemskerk. Ja, je zei paradijsvogel, maar je bent heel bloemig. Bloemige laarzen, bloemig mantelpakje en een beetje blauw in je haar. Dat ziet er heel vrolijk uit. En gekleurde nagels, dat kunnen mensen thuis niet zien, maar dat vertel ik er dan maar even.
1: Nou, leuk.
0: Want het is radio. Dankjewel, hartstikke leuk dat je hier was. En alle sterkte en succes met hoe het verder gaat en een mooie voorstelling.
1: Dankjewel, ik ga mijn best doen.
0: Daar gaan we helemaal vanuit.

0: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
6: Hé, hey, wat is dat?
2: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
6: Doe maar duur.
2: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
7: Greenwave.
8: Hey, je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
7: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Doen het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
10: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Het is 2:30 geweest, Marjolein is hier. Je had het er net ook al even over, maar we beginnen met drukte op de weg. Hè?
12: Ja, want bij Utrecht was een kettingbotsing. En volgens de ANWB waren daar zeker 5 auto's en een camper bij betrokken op de A12 bij knooppunt Oude Rijn. Ook was er een aanrijding de andere kant op, bij Veenendaal, richting Arnhem. En er is een omleiding ingesteld. Meerdere auto's die hebben schade. Hoe het met de inzittenden gaat, dat is niet bekend. De politie onderzoekt een steekpartij in de Amersfoortse wijk Schothorst. Veel hulpdiensten kwamen gisteravond naar de Roelandplaats. Politiewagens en ambulances. Of er iemand gewond is geraakt, dat is onduidelijk. En ook over de toedracht zijn nog veel vragen. Wie getuige was of informatie heeft, kan zich melden. In Nieuwegein worden bijna 190 sociale huurwoningen gebouwd op de plek van een leegstaand kantoorgebouw langs de Plettenburgerbaan. Daar komen 3 losse gebouwen te staan en de bouw daarvan begint in oktober. Over 3 jaar moet het klaar zijn en een groot deel van die woningen is bedoeld voor 55-plussers. Tijdens het houthakkersfeest in Lage Vuursche was van alles te beleven dit weekend. Er werden boomstammen doormidden gezaagd, houtsculpturen gemaakt en ook kon in bomen worden geklommen. Maar ook was er een serieuze boodschap, want vanwege de droogte in het bos krijgen de boswachters veel vragen.
13: Ik denk alleen dat mensen vaker zien wat er speelt in het bos en dat er daarom meer vragen over komen. Dus dat we er zeker meer over praten, dat is echt wel van belang. Want je ziet ook dat als het publiek in het bos loopt, dat ze ook wel zien dat die boom zijn bladeren laat vallen of dat de bast eraf valt of dat het super droog is in het bos. Dat je denkt, ja, kan ik hier eigenlijk nog wel normaal lopen, want het knerst zo onder mijn voeten, maak ik niks kapot. Nou ja, zelfs die opmerking krijg ik af en toe van bezoekers.
12: En de komende dagen blijft het ook nog droog. Want vandaag is het zo'n 22 graden, morgen ook zonnig en dan 24 graden. Mogelijk later in de week wel weer kans op wat buien.
11: Maar Margot vertelde net dat het vannacht is afgekoeld tot 6 graden. Dat vond ik heel koud.
12: Oh, dat vind ik ook koud. Ja, maar ik merkte wel vanmorgen dat het koud was buiten. Ja.
11: En zelfs ergens in Nederland tot 1, nog wat graden. Oh, ergens meer in Drenthe of zo was dat. Ja. Nou goed, dat dus.
12: Ook weer even wennen.
11: Ja, ook weer even wennen. En even over de weg ook waar jij het net over had. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Altijd druk daar. 5 minuten vertraging. Een A12 Arnhem in de richting van Den Haag tussen Bunnik en Houten. Daar is de vertraging 13 minuten. Dat komt dus door dat ongeluk. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. En tot slot nog een bericht voor treinreizigers. Tussen Ede-Wageningen en Wolfheze, daar rijden geen trein. Dat heeft te maken met een aanrijding. En rijden daar inmiddels wel bussen.
14: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
15: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder?
6: Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
7: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
15: Aan tafel met Liesbeth.

0: for Richard op Radio M Utrecht. Welkom.
1: Aan tafel.
0: En na Vincent gaan we nog een nieuwe ronde spelen van de stem van hem. En ik denk niet dat het heel gemakkelijk is, maar ga gewoon maar meedoen, zou ik zeggen.

0: dat ben jij. Ja, de Nederlandse artiesten doen het gewoon hartstikke goed. Hadden we eerder ook al Rutger van Barneveld, nu Vincent. We gaan nog één keer het spelletje spelen. Want het is...
1: Van M.
0: Want het is de hoogste tijd, wilde ik zeggen. Je maakt kans op een draagbare radio en ook 4 kaarten om te gaan midget golven daar in Lage Vuursten. Als we donderdag gaan bellen met iemand. Maar ja, moet je eerst wel meedoen. Het is best een moeilijke stem. Dus ik zou zeggen, zet je oren open en luister heel goed. Dan ga ik je de stem nu laten horen.
2: Nou, ter grootte van een stad als Utrecht moet je aan denken.
1: De stem van Zoon.
0: Die is moeilijk. Als je het weet, stem van hem @rtvutrecht.nl. Stem van hem @rtvutrecht.nl.

0: was Lionel Richie, die we ook wel kennen van de ballads. Maar hier lekker uptempo, Dancing on the Ceiling. Je luistert naar Radio M Utrecht, dat had je wel door. En wij vroegen jou thuis vandaag van... waar heb jij jouw partner ontmoet? Op je werk, op school, op de meidenmarkt, ik zou zeggen op de jongensmarkt. Of ergens anders? Nou, dat gaat tegenwoordig ook heel modern, hè? Op deze manier bijvoorbeeld.
1: Komt u voor de ware vanavond?
2: Nee, ik kom voor de lol.
1: Voor het onderzoek?
2: Ja, ik ben echt nieuwsgierig hoe dat nou gaat. Ik heb veel gelezen over speeddaten. En ik ben heel nieuwsgierig hoe dat nou in zijn werk gaat.
1: Heeft u wel om u heen gekeken?
2: Nog niet.
1: Mag dat nog niet?
2: Het mag wel, maar wat doet u vanavond?
1: Wat doet u mee? Heeft u zelf een idee waar u op let?
3: Ik heb een hele lijst met ijsje, maar ik een hele lijst met ijsjes samengesteld, maar die ben ik vergeten. Dus dat is steeds het ergste hoor. Maar het wordt vast heel leuk.
0: Dat is speeddaten. Nou ja, Gerda van Hek die reageert bij ons op Facebook. Die zegt: goedemorgen allemaal. Wij waren collega's, maar ik kende hem alleen van gezicht. Omdat het een heel groot bedrijf was. En via de personeelsvereniging zat ik op badminton. Hij hoorde het en ging speciaal voor mij ook op badminton kijken. En zo is het allemaal gekomen. Dat is een leuke verhaal, hè? Hans die schrijft: goedemorgen, ik heb mijn vrouw een week voor ik naar een andere werkgever ging gevraagd of ze mee uit eten ging. En daarna naar de bioscoop. 2 maart 2023 waren we 50 jaar getrouwd, Jos. Zo. Dat heb jij ook niet gehaald, net als ik, hè? Dat heb ik niet gehaald, hè, 50 jaar.
4: Nee, 50 jaar heb ik niet gehaald.
0: Ik ook niet. Nee. Mag ik die vraag stellen, Jos, hoe jij je partner hebt ontmoet?
4: Dat is heel lang geleden. Dat was dus mijn eerste. Ja? Op het werk. Ik werkte bij de krant en zij werkte er ook.
0: Ja, dat had ik ook. Ik werkte bij de omroep en hij werkte ook bij de omroep. En je tweede?
4: Via Facebook.
0: Echt waar?
4: Dat kan dus, hè. Dat je dus een foto ziet en dat je denkt van, wauw.
0: Maar dat moet zij ook gedacht hebben.
4: Ja, en zo is het ontstaan.
0: Toen
4: hebben we elkaar toegevoegd aan elkaars gewoon. Het was leuk. Zij zag de foto, ik zag de foto. Zij stuurde een vriendschapsverzoek. Ja. En dan is het oké, leuk, doei. Dus dan heb je erbij. Zeggen. Maar er kwam een gesprek en dat duurde uren. En en het allerleukste was, het gebeurde op mijn verjaardag.
0: Oh, maar
4: dus dat kan dus.
0: Ik denk dus in een tijd dat Facebook nog ietsje anders was dan nu, denk ik. Hè? Een beetje in het begin misschien.
4: Nee hoor.
0: Nee?
4: Gewoon nog
0: zomaar.
4: Facebook zal ook inmiddels 40 jaar bestaan, denk ik.
0: Nee, dat niet. 2011, 10 zo'n beetje.
4: Oh, oké. Okay. Ja. Nee, maar dat is dus... Dat kan dus, weet je. Je kan,
0: wel bijzonder.
4: Je kan mensen op straat tegenkomen bij de supermarkt. Maar ook via Facebook of Tinder.
0: Speeddaten net, hè, wat je net hoorde. De speeddaten.
4: En ik denk wel dat je hoe je elkaar tegenkomt, als het zo moet zijn, mag zijn, dan gebeurt het toch.
0: Oh, dat hoop ik. Dat zou mooi zijn. Ja, dat speeddaten, dat durf ik nog niet zo goed. Dat lijkt me een beetje eng. Maar inderdaad, werk en school, dat zijn toch wel vaak de plekken. Omdat je dan veel gezamenlijk doet of zoiets.
4: Ja.
0: Je hebt een beetje hetzelfde idee. Misschien werkt dat, ik weet het niet. Nou ja, we dwalen af. In de 60's, ontmoeten ze elkaar natuurlijk niet via Tinder. En ook niet via, misschien wel op de dansschool of zo, denk ik dan. Hè?
4: Ja, je had ook jongerenverenigingen.
0: Jongensoos, of via de kerk.
4: Dat kan ook, ja, zeker. Daar gebeurde dat allemaal. Op de wandelclub.
0: Ja, Jos, je bent terug van zomertour.
4: Ja, ik
0: ben even afkikken.
4: Het is even afkikken. Alles is opgeborgen. De zenders en zo. Ik ben nu weer in de studio. Ik ga weer een Studio 60's doen. Ik heb de krant van vandaag. Utrecht Nieuwsblad van vandaag. 24 augustus. In een 60's jaar. Het jaar dat Gerard de Vries een hit had als Cowboy Gerard. Met een spel kaarten. Het was ook het jaar dat studenten van Veritas in Utrecht stad vochten met de politie op de Kromme Nieuwe Gracht. En ik heb natuurlijk wel lekkere plaatjes uit de jaren 60.
0: Welk jaar zou dat zijn? Dat is even de grote vraag. Ja,
4: ik
0: dat ga
4: het
0: je
4: nog niet
0: zeggen.
4: Nee.
0: Nou ja, dan gaan we dat afwachten. En dan gaan we even naar hele andere muziek. Lenny Kravitz zat volgens mij nog in de box in die tijd. Dat weet ik niet. Het eind over, till it's over. Nou, dat geldt ook voor aan tafel. Het eind over, till it's over. Ik wens je een fijne middag. En heel veel plezier bij Jos. Het doet ook nog een goede middag, hè?
4: Ook nog.
0: Ook nog een gek thema.
4: Over vreemde muziek. Het is internationale dag van de vreemde muziek.
0: Oh, dat is wel heel gek.
4: Om ook eens een keer wat andere soorten muziek te luisteren.
0: Komen we op terug. Dankjewel. Veel plezier.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Hey Remo!
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Hey!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht.
12: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 5:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, Jurjen. Ik heb een file van de ANWB. Op de A12, daar staat hier Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knoppen-Waterberg. Het duurt 7 minuten. Nou, de 60's gaan beginnen.

0: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
1: ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergolazonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
4: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
5: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Studio 60's met Jos van Heerden.
7: Goedemiddag, luisteraars.

0: Tegen dat je op je surfplankje om moet draaien, zegt of zo. Ja. Oh, lekker jongens, zonnetje bij Beach Boys.
1: Studio 60's.
0: Ja, het is wel weer even wennen zo in de studio. Ik vergat een knopje in te drukken, want dat hoeft zeker niet vorige week. Hè? Ja, nu is Edwin op vakantie. Mocht je luisteren, Edwin.
2: Goedemiddag.
0: Nou, dit zijn de 60's hitjes. Het is ontzettend stoffig in de studio, want er zit natuurlijk een laag stof op. Ik heb weer een krant gevonden, Utrecht Nieuwsblad van vandaag. De krant van 24 augustus in een 60's jaar. Het was het jaar dat Cowboy Gerard een hit had met het spel kaarten. Ja, Gerard de Vries, disjockey van Veronica. Het was het jaar dat studenten van Veritas in Utrechtstad vochten met de politie op de Kromme Nieuwe Gracht. Het was het jaar van de allereerste nieuwjaarsduik, die was in Scheveningen. Het was het jaar van de allereerste Veronica Top 40. Nou, dat allemaal, jongens, het wordt een daverend, een magisch en vooral een happening. Ik zie Marvin Gaye, ik zie de Beatles, nou veel meer. We beginnen met de Jets, die waren wereldwijd.

Ik weet niet of je het kent dat je zelf een andere tekst zingt. Dat het helemaal niet is. Wij zongen bijvoorbeeld vroeger onder de boorstrok. Maar dit waren de Drifters, de echte uit 64. Leuk dat je luistert trouwens, waar je ook bent. Want via de app van RTV Utrecht kun je ons overal ontvangen. In de hele wereld waar maar wifi is. Ook op je vakantieadres kun je ons meenemen. Ik heb de krant van vandaag, Utrecht Nieuwsblad, gevonden. 24 augustus was het, maar dan in een 60s jaar. Het was het jaar van die allereerste nieuwjaarsduik. Ik heb hier voor me het Utrecht Nieuwsblad van vandaag, 24 augustus 1965. Het was een koele zomerdag, het werd 15 graden en een paar millimeter regen. De krant opent met deze kop: benzinemaatschappijen vrezen vrije pomp niet. Er was een benzineoorlog. Er kwamen witte pompen, weet je dat nog, zonder merk. En een pomphouder in Loosdrecht zei in de krant dat hij zijn prijs moest verlagen van de benzine met 10 cent. En was nu, hou je vast, 43 cent per liter. In de Bild was iets raars gebeurd op Rijksweg 25. Nu de N225 lag het vol met botten en beenderen. Ja, hoe dan? Een vrachtwagen met beenderen, ik neem aan van koeien, ging op zijn kant en de boel lag op de weg. Beenderen en botten, er staat een foto in de krant met deze geinige tekst. Het was een hele kluif om de weg weer schoon te krijgen. Grote plannen weer in Lombok, schrijft de krant van vandaag in 1965... want de 40ste winkelweek ging daar aankomen in die wijk in Utrechtstad. Met muziekoptochten, een kermis, een loterij, etalagewedstrijd. En de opbrengst zou ten goede komen aan de 4 jeugdzorgverenigingen in Utrecht-West. Een man was geëlektrocuteerd onder de douche. Natuurlijk tragisch. Daarna kreeg het Utrecht Nieuwsblad brieven van verontruste lezers die vroegen of douchen niet gevaarlijk was. Ja, niet iedereen had nog een douche natuurlijk. Nee hoor, is niet gevaarlijk, zei de krant. Ga maar gewoon douchen. Maar zorg dat elektra, zoals de boiler, goed is aangesloten en neem geen straalkacheltjes mee onder de douche. Ja, het stond er echt. Even verder bladeren in de krant van vandaag in 1965. Wat deed een luxe driekamerflat in Kanaleneiland? Met cv en uitzicht op een brede verkeersweg. Dat was een voordeel toen, denk ik. 34.000 gulden. En wat kon je verdienen als ambtenaar bij de gemeente Utrecht? Ze zochten een administratief medewerker met HBS-diploma. Je ging winnen tussen de 470 en 688 gulden per maand. Nu nog even de leukste rubriek, waarbij je kon zien welke buurtgenoten waren geboren. Gemeente Vleuten-Dwest, de Meren, meldde dat een jongetje was geboren in de Termaterweg 5 bij de familie Lam. Hij ging heten Pieter Lam. In Vianen was bij de familie Derksen een meisje geboren, Petronella Derksen. In Utrecht-Stad was een jongetje ter wereld gekomen op het Herderplein, 19-2 hoog, bij de familie Bammens. En Erik Bammens werd de naam. Ja, 1965, we gaan een leuke plaat draaien. Toch wel wat ondergewaardeerd groepje met Eric Burden. Dit zijn The Animals.

0: Ja, Tom Jones. Dit was geschreven door Burt Bacharach en Hal Davis. Het komt uit de film What's New Pussycats. Peter Sellers, die was de acteur. Nou, we gaan naar de Fab Four, mensen.
1: Ladies and gentlemen, The Beatles.
2: Beatles, beste.
0: We weten allemaal nog dat de Beatles hun inspiratie haalden bij de Amerikaanse uitvinders van de rock'n'roll. Zoals Little Richard, Chuck Berry en zeker ook Fats Domino. En vooral Paul was een groot fan van Fats Domino. En hij kwam op het idee om een liedje in te zingen waarbij hij Fats Domino nadeed. Ja, als je erop let, dan hoor je gewoon dat hij Fats nadeed. Lady Madonna werd een grote hit. En natuurlijk hoorde Fats dat donders goed dat Paul hem had nagedaan. En daarom nam Fats het nummer zelf ook op in datzelfde jaar, 1968. Ik heb van allebei de versies een stukje.

0: heet Motor City. Waar de auto's werden gemaakt, Motor City. Daarom heette het ook Motown. Radio M Utrecht. Dat was Marvin Gaye met Kim Weston. It Takes Two. Zometeen het nieuws uit onze buurt. Gaat onder meer over een steekpartij in Amersfoort. En drukte op de weg door een kettingbotsing. Je hoort het zo.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
0: Precies 2:30, Marjolein Heijen. Marjolein, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Er is meer duidelijk over een steekpartij in Amersfoort.
8: Ja, daarbij is iemand van 24 gewond geraakt. Die steekpartij was gisteravond in Amersfoort Schothorst. En dat slachtoffer werd op straat gevonden. Er is ook een verdachte aangehouden. En de politie zoekt nu getuigen en camerabeelden. Rond 11:00 gisteravond kwamen meldingen over een ruzie op de Roelandsplaats. Het slachtoffer werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het met hem gaat. De politie verdenkt de man uit Leusden van betrokkenheid en hij is in zijn woning aangehouden. Het was rond de middag erg druk op snelwegen rond Utrecht door meerdere ongelukken. Volgens de ANWB was er een kettingbotsing met zeker 5 auto's en een camper op de A12 bij knooppunt Oude Rijn. En ook was er een aanrijding de andere kant op bij Veenendaal. Er is een omleiding ingesteld. Meerdere auto's die hebben schade. Hoe het met de inzittenden gaat, dat is niet bekend. Een getuigenoproep van de politie na een brand in Kortenhoef, net over onze provinciegrens. Bij die brand in een chalet kwam een man om het leven. De politie vraagt mensen die rond 4:45 vanmorgen iets hebben gezien om zich te melden. Toen kwam de melding bij de hulpdiensten binnen. En dat chaletpark ligt aan de Zuwe aan de doorgaande weg richting Vreeland.
0: Dus dat zal rond 4:45?
8: Dat is heel vroeg, ja.
0: Dus vanochtend als de mensen daar toevallig waren?
8: Ja, als die daar misschien iets opvallends hebben gezien, dan is het fijn als ze dat even bij de politie willen melden.
0: Zeker, ja.
8: Nou, blijf nog even net eigenlijk over de provinciegrens. Want er is ook nog een wolf gezien rondom Nieuw-Loosdrecht. En volgens de regionale omroep NH heeft dat dier schapen aangevallen. Het kan dus ook betekenen dat die wolf zich rondom Tienhoven of Hollandse Rading laat zien. DNA-onderzoek moet nog wel uitwijzen of het echt een wolf is geweest die schapen daar heeft gedood.
0: Als ik daar wandel, zou ik toch even uit mijn doppen kijken of zo.
8: Ja, je hoort het nu zo vaak dat het, dat het niet meer heel bijna, dat het bijna wel een keer moet dat je een wolf tegenkomt, zou je denken.
0: Ja. Ja. Ik heb het wel een keer gehad. Ik zag een grote hond lopen en pas na een 30 minuten dacht ik, was dat nou een wolf?
8: Oh, maar toen was hij alweer weg.
0: Was hij al lang weg, ja. Dus dat kan ook.
8: Ja. Het weer nog eventjes. Het blijft de komende dagen droog. Vandaag is het zo'n 22 graden. En morgen is het ook weer zonnig en dan ietsje warmer, 24 graden.
0: Marjolein, kijk eens uit het studioraam. Het is heerlijk.
8: Ik zie zon.
0: Ja.
8: Ja. We moeten naar buiten, Jos.
0: Ja, nou ja, eerst toch even een showtje doen. 5:50 hebben wij weer de weervrouw met het uitgebreide weer voor de komende dagen. Je zal maar op een camping staan, hè?
8: Ongelooflijk. Ja. Lekker.
0: Lekker, geniet ervan. Tot over een uurtje.
8: Tot straks.
0: 1 file nu van de ANWB. Op de A12 Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Knoopend Waterberg file van 10 minuten. Nou, Studio 60's gaat door, gezellig. Swinging Blue Jeans.
9: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
10: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
11: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
12: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Studio 60's met Jos van Heerden.

En weer een nummer van Burt Bacharach en Hal David. Die schreef het niet voor deze Swinging Blue Jeans, maar eigenlijk voor Dionne Warwick 4 jaar eerder in 1962. Nou, dit Liverpoolse bandje deed het toch hartstikke leuk. Jongens, doet die jukebox het? Ja. Ja, ik hoor allemaal geluiden.

En wat gebeurde er vandaag in de muziek in de 60s? Nou, kijk weer even bij vandaagindemuziek.nl. En ik zie dat vandaag in 1968 de Bee Gees binnenkwamen in de top 40 of nummer 14. Het was I've Gotta Get a Message to You. Hebben we laatst nog gedraaid bij Radio M Utrecht. Mooie gelegenheid om de jukebox vanuit de jukebox, de Bee Gees te gaan draaien uit de jukebox. En je mag kiezen welke ik zal draaien. En wat minder bekende, maar wel een hele leuke, is deze. Dat is Idea.

Ja, welke wil je helemaal horen? De eerste idea of deze, Jumbo? Nou, laat even weten, stuur een berichtje met één of twee en via de app van RTV Utrecht. En de meeste stemmen gelden.

American Breed en Bend Me, Shape Me. Ik begreep nog helemaal niet wat dat betekende. En nu misschien. Het is 3:15. Dit zijn de hits Studio 60's. Een mieters uurtje. En ik vroeg welke plaat wil je horen van de Bee Gees. Omdat er te kiezen viel. Het komt allebei van het album Idea. En ik raad je aan, als je Spotify hebt of zo, om toch dat album Idea van de Bee Gees eens te gaan luisteren. En andere Bee Gees dan later eigenlijk te horen was. De Bee Gees bestond uit 5 man. En natuurlijk waren Barry, Robin en Maurice Gibb de mannen die de liedjes schreven. Dat gold ook hiervoor. Nou, jullie hebben gestemd. En toch wel met een behoorlijke meerderheid is het Jumbo geworden. Staat ook op dat album. Daarna hebben ze er, geloof ik, een supermarkt naar vernoemd. Dit zijn de Bee Gees. Bedankt allemaal. Evert, Anita. Dan heb ik Anneke, Ton, Janne, Henk, Marion, Astrid, Matthijs, Jannie, Jan-Kees, Sera, Bert, Saskia, Dave, Anne, Gerard, Pim, Yvonne, Bart, Lodewijk, Benedet, Anne, Leo, Peter. En ik ben er vast nog een paar vergeten. Het is geworden Jumbo. Veel plezier ermee. Ik weet niet of je het doet, jongens. Anders moet je een schop tegen dat ingeven. Ja? Hij komt in beweging.

mocht je nou vragen, hoe klinken vlinders in je buik nou? Nou zo, Jackie Wilson, This Sweetest Feeling. Geschreven door Van McCoy en Alicia Evelyn. Dit was 1968. Ja, of je deze nog herinnert, wordt je gevraagd. Ja, ik kijk even of er iemand jarig is vandaag. De Amerikaanse klassieke gitarist Mason Williams is jarig. Ja, hij werd 88 jaar, Mr. Williams, congratulations. Hij werd bekend met één instrumentale hit in 1968 en het is dan ook een geweldig nummer. Hier is Classical Gas.

0: De Vandellas. Martha Reeves, die zong die stond altijd vooraan. De Martha Reeves werd deze zomer 85 jaar. Ja, mooi. Mooie hit.
1: En dit uurtje, dat gaat zo snel voorbij, hè. Ja, je zit even te genieten van die lekkere plaatjes. En dan is dit alweer voorbij. Bam, bam, bam, bam, bam. Ik mag plaatjes blijven draaien zometeen. En ik wil het hebben over vreemde platen. Het is vandaag Internationale Vreemde Muziekdag. Om eens te kijken, wat verder te kijken dan je neus lang is. Wat zijn vreemde platen? Op Facebook komen al leuke dingen binnen.

0: Dat is Dagelijks Leven.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
2: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
3: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app. Radio M
9: Utrecht. 3 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaatsen te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, Jurien. Wil je meer veer? Luister dan om 6:10.
11: Ik heb 1 file door de ANWB gemeld. Op de A12 staat hier Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knoop het Waterberg. Het duurt 12 minuten. Straks George Michael, die het geluk had de mazzel om met Aretha Franklin te mogen zingen.
12: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
13: Je buurman heeft het al. Een veilig gevoel. ECE. Al 40 jaar specialist in alarm- en camerasystemen. Kijk op ecebv.nl.
14: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren.

0: www.kortingov.nl.
1: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In
2: summertime. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Oh, deze kwam binnen in de top 40. Hij kwam op nummer 1 en dan bleef hij staan terecht bij Radio M Utrecht. Ik weet niet hoe het bij jou is. Hier zie ik een windje waaien. En het zonnetje schijnt hier heerlijk. Ik had het ook even laten horen. Vorige week was ik op locatie elke dag met de zomertour. En het raam is volgens mij niet open geweest. Zo, nou, dit is de Hengeveldstraat. Waar wij wonen in Utrecht stad. Leuk dat je luistert naar ons. Wij zijn Radio M Utrecht en het is weer een speciale dag. Het is Internationale Vreemde Muziekdag. En daarbij worden we eigenlijk getriggerd om ook eens naar wat anders te luisteren. Dus ga naar je Spotify en zoek eens een plaat uit of een soort muziek die je eigenlijk nooit luistert. Wat ik wel eens doe, dat ik een stuk opzet van Igor Stravinsky. En dat doe ik dan als ik alleen thuis ben. Want anders dan wordt iedereen gek. Een stukje van Sacre du Printemps. En dan in stereo en dan ga je in het midden zitten. In het midden? Ja, Stravinsky. Je wordt eigenlijk verleid om eens een ander soort muziek op te zetten. Dan ga ik niet de hele middag Stravinsky draaien. Maar ik heb je gevraagd, wat zijn vreemde platen? Platen waarvan je dacht toen je het voor het eerst hoorde van, hè, wat vreemd. Klasina, die kwam bij Ian Dury. Hit me with your rhythm stick. Hit me.

0: Ja, Ian Dury. Wat een geweldige vent was dat. Ik was nog een heel groot fan, jarenlang. Jaap, die reageert ook uit Groene Kan. Die zegt, deze is toch ook wel heel raar.
1: Hallo!

Je zat te kwekken. Ja, ik zal niet zoveel kwekken. Laat even weten, wat is nou een vreemde plaat in jouw oren? Reageer even via de app van RTV Utrecht. Dan komt het helemaal goed. Het zal een vreemde show worden. Echt, hè? Let's go! Goedemiddag. Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. The Partridge Family. We hebben Django Wagner. En Elvis, The King of

die je niet snel moet doen. Daar moet je de tijd voor nemen. De geldkussen hoort daar ook bij, toch? Elvis de Pelvis bij Radio M. Utrecht, het is Internationale Vreemde Muziekdag. Dus internationale, hè. We worden eigenlijk opgeroepen. Mensen, luister ook eens naar muziek die je niet zou kiezen. Waarvan je denkt van, nou, laat ik eens luisteren. En ja, ik kan niet alles laten horen, maar toch vroeg ik om vreemde platen. En ja, Marco uit IJsselstein, die kwam hiermee. Poing! The Rotterdam Termination Source. Jongens, dat is lang geleden alweer, zeg. Het werd een hele grote hit in 1992. Poing, poing, poing, poing. De mensen gingen daar ook nog de pogo op dansen. Natuurlijk hartstikke leuk. Een paar mensen komen ook met de volgende, ook een vreemde plaat. Gerard uit de Hoef en Rob den Boer, die komen met deze plaat. They're coming to take me away, haha. They're coming to take me away, ho ho, to the funny farm where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats. And they're coming to take me away. You thought it was a joke and so you laughed. You laughed when I had said that losing you would make me flip my lid. Right? You know you laughed. I heard you laugh. You laughed, you laughed and laughed and then you left. But now you know I'm utterly mad. And they're coming to take me away, ha-ha. They're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes. And they're coming to take me away. Ik ben niet zo goed met Romeinse cijfers, maar volgens mij heette hij Napoleon. Even kijken, Napoleon de 14e. Een X, een I en een V, dat is de 14e. Dankjewel, die is inderdaad een hele gekke plaat. Dan heb ik Ton van Rooyen in Zoetermeer. Die komt met deze.

Ja, leuk uit de 60's bij Radio M Utrecht. Gerda reageert vanuit Wijk bij Duurstede. Ik vond dit toen als jochie al een hele vreemde plaat van Mouth.

0: Dat betekende het, ik weet het nog steeds niet, Jukulala Loppi van Mouth en McNeil. Natasja in Zeist die zegt, Jos, ik had in de 80e jaren had ik een Casiootje, zo'n klein wit pianootje. En dan kon ik dit mooi naspelen.
1: Aha, aha, aha.
0: Trio. En ook in 2026 klinkt dit nog een beetje vreemd, maar wel lekker.

Ik begin toch die André Hazes tekst te zingen, hoor. Adamo, met Zemafie. Radio M Utrecht, weer een zonnetje erbij. De zender met de lekkerste letter. En dit is The Weeknd.

0: weekend, ja, dan kun je lekker uit je dak gaan op deze plaat, hè? Heb jij dat ook, Marjolein, als je deze plaat hoort, dat je denkt, nou, ik moet echt dansen?
1: Ja, je wordt hier wel vrolijk van. Ja.
0: Ja,
1: ik hou niet altijd van dansen, maar ik word er wel vrolijk van. Ja.
0: Als je nou op Lowlands zou zijn, dan zou je wel dansen.
1: Oh, zeker, ja.
0: Ja.
1: Ik ben er een paar keer geweest, erg leuk.
0: Oké, ik ben er daar nog niet geweest, wel andere concerten. We gaan het hebben over Lowlands, want daar is een Utrechtse vlag.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
3: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
0: Half vier. Marjolein, hi. Er was vandaag een rechtszaak over de wolf.
1: Ja, want mag je die vangen voor onderzoek? Dat is de vraag of de zoogdiervereniging de wolven mag vangen voor wetenschappelijk onderzoek. Zodion wil 5 wolven zenderen die op de Utrechtse Heuvelrug leven en ze volgen. De faunabescherming, Animal Rights en de werkgroep Wolf Leusden zien dat niet zitten.
10: Er is geen noodzaak. Er is absoluut geen noodzaak. Dat vonden wij zelf voor de stichting ook slecht gemotiveerd. De GS die had het echt over van ja, er is interesse. Zodion heeft ook, ja, we zijn wetenschappelijk geïnteresseerd. Nou, een interesse is geen noodzaak. En dat moet je gewoon onder de regelgeving moet je dat gewoon motiveren. En dat is naar ons idee gewoon niet zorgvuldig gedaan.
1: En daarnaast hebben de organisaties ook twijfels over de klemmen waarmee de wolven gevangen moeten worden. Bij de steekpartij van gisteravond in Amersfoort Schothorst is een 24-jarige man gewond geraakt. Hij werd na melding rond 11 uur 's avonds gevonden op straat en hij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook een verdachte aangehouden. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. En de politie verdenkt een man uit Leusden van betrokkenheid. Hij werd in zijn woning opgepakt. En ook in de Utrechtse binnenstad was gisteren een vechtpartij die uitliep op een steekincident. Beide betrokkenen raakten licht gewond. Een van de mannen werd aangehouden op de Voorstraat. De Peace Now-vlag van de Utrechtse Marije Leeuwens was dit weekend te zien op het podium van Lowlands. Tijdens het optreden van Major Lazer was de witte vlag met zwarte duif te zien. Leeuwens begon die vredesactie nadat de oorlog in Gaza was uitgebroken met het ontwerp van kunstenaar Max Kisman. En ze zei tranen in haar ogen te krijgen toen ze de vlag dit weekend zag op het hoofdpodium.
0: Mooi. Ja, de Peace Now-vlag, zwart-wit, volgens mij hangt er ook eentje op de redactie hier.
1: Ja, we hebben heel veel van die posters hier ook, hè, als je hier in de stad of zo even een rondje rijdt.
0: Ja.
1: Dus er wordt heel veel uitgedragen, zeg maar.
0: En wat mooi vind ik van de Peace Now-vlag, het is niet dat je partij kiest. Het is niet, je bent voor de een of de ander, je wil gewoon vrede.
1: Precies.
0: En dat vind ik mooi van de Peace Now-vlag. Ja.
1: Ja, mooi gezegd.
0: Ja.
1: En we hebben ook nog een artikeltje trouwens hierover van Lowlands en die vlag op onze app en website. Dan nog even het weer. Wolken, zon en 22 graden. En morgen opnieuw veel zon en dan 24 graden.
0: De zon doet het nu ook hier op de Hengeveldstraat. Hartstikke lekker.
1: Hey,
0: over een uurtje, Marjolein. Tot zo, hè.
1: Tot zo.
0: ANWB heeft 2 files gevonden vandaag. Op de A2 Utrecht en Bos, een file van 4 minuten tussen Beest en Waardenburg. Er liggen daar voorwerpen op de weg. En de A12 nog Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg. Daar 11 minuten. En bij Shalamar, de ethisch begonnen net. En toen was dit een grote hit. En daarna het spelletje. Ik heb 3 platen uitgezocht. En dan vind ik het leuk als je de overeenkomst gaat zoeken.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
15: Goedemiddag. Met Jos van Heerden.

Dat is een mooie tekst om iemand een appje te sturen. Hè? I can make you feel good. We gaan kijken wat je voor antwoord erop krijgt. Shalom, maar het was net 1980. Hey, doe je mee? Ik heb weer 3 platen uitgezocht. Het mag weer, de 3 voor 4. Zoek de overeenkomst. Zoek een woordje dat in de titels komt van alle 3 de hits. Kan ook zijn dat er 1 onderwerp is. En een enkele keer doen de namen van de artiesten ook mee. Nou, doe gezellig mee. Hier is nummer 1.

Nog één keer die Plastic Bertrand, wat een leuke Belg was dat, 1978. Ik weet nog dat ik er heb gedanst op mijn bed, dat ik bijna er doorheen zakte. Dit was nummer 1 van de 3 voor 4. Er komen nog 2 platen en er is een overeenkomst. Laat even weten als je hem viert. Geef

Ja, geschreven door Henny Thijssen. En Henny Thijssen die heeft prachtige liedjes geschreven. Tino Martin, dit was aanwijzing 2. De derde die komt eraan. Nou, wat is nou die overeenkomst? Laat even weten. Ga even naar de app van RTV Utrecht. Vul het in. En misschien spreek ik wel met je zometeen. Hier is nummer 3. La, la, la.

1950, dat was het jaar. Evelyn Knight en de Ray Charles Singers. En Lucky, Lucky, Lucky. En ja, dat kwam door de Hyundai reclame van een paar jaar geleden. Toen werd het opeens een hit. Toen werd het opeens bekend. Leuk dat je luistert naar Radio M Utrecht. En ook leuk als je de telefoon even opneemt. Dat zou geweldig zijn. Want wie gaat het winnen? Ja, dat moet eventjes worden opgenomen. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Dit is niet helemaal wat het... ik geef een muziekje, dan ga ik even kijken of ik een ander kan vinden. Muziekje van de Jets.

0: en de Baby Elephant Walk, volgens mij op een Solina-orgel begeleid. Zo heen hadden wij er ook vroeger, die klok net zo. Nou, de volgende, take two. Gaat Ben nu opnemen, dat zou toch wel geweldig zijn. Nou zeg.
1: Ben Stappers.
0: Ben, ik dacht dat niemand op zou nemen. Ben Stappers. Ben, goedemiddag man.
1: Hallo.
0: Je bent live op Radio M Utrecht. Ben, waar bel je vandaan?
1: Ik ben vanuit de auto.
0: En waar is die auto ergens?
1: In Den Bosch.
0: Den Bosch, oké. Hartstikke leuk. Dus je luistert gewoon lekker via de app.
1: Ja. Nee, ik vind het via de telefoon, via de radio.
0: Oké.
1: De verbinding wordt bijna verbroken, maar ja. Ik heb de radio uitgezet.
0: Ja, 93.1 kun je ons een heel stuk ontvangen op de FM. En dan kun je ons in de hele wereld ontvangen via de app van RTV Utrecht. Zeg Ben, goedemiddag. Waar word jij nou happy van?
1: Waar ik nou happy van? Ja. Hoort van mij, hè?
0: Van mij?
1: Ja.
0: Van jezelf, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat moet je dus even uitleggen. Je hebt in ieder geval geen minderwaardigheidscomplex. Wat is er in jou waar je happy van wordt?
1: Motorrijden waar ik happy van word. En
0: Gewoon motorrijden, gewoon dat je je ergens op kan verheugen. Waar verheug jij je nu op voor vandaag, voor morgen?
1: Dat we dan een beetje zonneschijn hebben.
0: Ja, nou die is er nu wel, hè?
1: Ja,
0: ook in Zertogenbosch ook, hè? Hoop ik. Voor
1: ja.
0: Ja,
1: okay. ik moet verder, ik moet richting België.
0: Oké. Nou ja, leuk dat je voor ons kiest als metgezel in je auto. De vraag is, wat is de overeenkomst in de 3-4-4, Ben? Vertel eens.
1: Ja, dat is mij.
0: Mij?
1: Ja, of me. Mij
0: of me.
1: Ja.
0: Dan moet ik dat even checken of dat goed is. Wat is ça plan pour moi? Nou, daar heb je de moi van Plastic Bertrand. Jij liet mij vallen. Van Tino Martin en Lucky, Lucky, Lucky Me. Nee. Ja, me! Ja. Helemaal goed, geantwoord. Nou, hartstikke leuk. Ben, onderweg in de auto. Wat wil je winnen? Puzzelboekje, notitieboekje of de shopper? Vertel.
1: Doe maar de shopper.
0: Oké, dat is hartstikke leuk. Mooi, mooi, mooi, mooi. Doe ik er ook nog bij 4 kaarten voor de midgetgolfbaan Lagevuurse.
1: Oh, dat is helemaal mooi.
0: Ja, hartstikke leuk. Ga ervan genieten. Doe de groetjes daar. Waar je ook heen gaat, ook in België.
1: Ja, doe ik, dank je.
0: Hoi, Radio M Utrecht is dit.
2: Die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen.

0: Lekker meezingen met Suzanne en Freek. Wat gaan we doen? Zometeen. Zometeen hebben we deze. I'm a train, I'm a chicken train, I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train, I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train. Het staat op de rails hoor.
1: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buijsen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij...

0: Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, Jurjen. Ook een beetje krimpflatie bij de ANWB. Hoewel de files beginnen langzaam weer een beetje toe te nemen. Ik zie op de A1 een file Amsterdam-Apeldoorn. Een kwartier tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen. A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5 minuten. De A2 Utrecht richting het zuiden tussen Beest en Waardenburg 7 minuten. Er liggen nog steeds voorwerpen op de weg. Ze hebben de rechte rijstrook daarom dicht. A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knoopert-Waterberg een kwartier. En ook nog een file op de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Paul Simon uit de ET's. Hij gaat zingen zometeen.
2: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
9: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zon.

0: Vering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
4: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

Paul Simon, You Can Call Me L. Dat is Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter. Het is vandaag Vreemde Muziekdag. En dat is niet zomaar iets hoor, het is internationaal. Het is een soort internationale dag. Internationale Vreemde Muziekdag, zo heet het officieel. En daarbij worden we uitgedaagd om eens verder te kijken dan onze neuzen lang zijn. Om eens een stuk van Mozart of Bach op te zetten als je dat niet bent gewend. En je ogen dicht te doen, daar de tijd voor te nemen. Ik heb een stukje van Igor Stravinsky laten horen. Misschien doe ik nog wel een stukje van Mozart. Ik heb het een heel klein beetje omgekat tot vreemde platen. Welke vreemde platen ken je? Daar heeft iemand op gereageerd. Deze plaat van het Cocktail Trio is een beetje vreemd.

0: Sigurd Barrett en Flip Flap Flip Flap. Mijn collega Reinoud is er. Had jij hier wel eens van gehoord?
1: Nou, dit nee.
0: Nee?
1: Zeker niet.
0: Nou ja, jij kwam hiermee.
2: Ik ben Snappy.

0: En jij hierop hebt gedanst, Reinoud? Of
1: ja,
0: zo?
1: Nou ja, op schoolfeest en zo heb je dit wel gedraaid.
0: Op schoolfeest wel.
1: Zeker.
0: En in de laatste uurtjes bij de cafés hebben we deze van het 1-2-trio. En die klonk zo.
2: Een kleine tuinkabouter voelt.

0: Nummer van Chuck Berry, Emmylou Harris deed dat helemaal niet verkeerd.
1: Dit is Radio M Utrecht. Het is vandaag de dag van de vreemde muziek. Het is een internationale dag om ook eens een keer andere muziek op te zetten. Er komt iemand met Spike Jones. Dat was ook vreemd, maar wel lekker eigenlijk. Ja, wat is nou muziek die vreemd is? Waarvan je zegt van jongens, dat is toch wel heel bijzonder. Ja, dit is Spike Jones.

0: Een nul.
1: Ja, ik verstond vroeger wat anders. Dat zongen we eigenlijk ook. Remco, die komt met deze. Hij was eigenlijk tandarts.
2: En bij de en een kronde stier. Ah, een kronde stier. Ah, jee, ah, joh. En ik kom en zei, ah, ja.

geweldig. De Aal, het werd de grote carnavalshit. En John, die komt met een naamgenoot. Hij zegt Scatman John. Die was ook zo gek als een deur. Scatman John.

0: Elton John. Alice, die komt met de Four Talk. Ja, niet de Four Tops, maar de Four Talk. Het is die klok als volgt. Leuk.
1: Onze koes en buurmans katen maken het iedere avond later in de tuin, bij ons in de tuin. Ik gooi de laatste met

0: Verschillende mensen hebben gevraagd om deze van Ivan Heijlen, begin jaren 70. En we kennen hem nog uit ons hoofd, toch? Hier is Mr. Ivan Heijlen, dames en heren.
1: Te midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien hem nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Oederan. Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan Nespert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verreur! Verreur!

Duiken. En de jorn gaat voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij is al goed geluisterd. En binst, dat is hem een toddig af. Schettig is hij, met haar gat.
1: Ivo Heijlen en André van Duin. Zou André van Duin niet zijn dat hij er een persiflage op maakte?
2: Hey, boy.

0: Ja. Marjolein is binnengekomen. Marjolein, hallo.
1: Hallo.
0: Het regionieuws gaat over een explosie vannacht aan de vogelweide in Doorn, hè?
1: Dat klopt inderdaad. En over een natuurbrand ook nog.
0: Oké, dat zometeen. Even een vraag. Hoe laat sta je op 's morgens?
2: Ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
3: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
2: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
4: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
2: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.
5: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
6: Ik mag graag tuinieren.
7: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
8: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
9: Ik niet.
5: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
11: Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
14: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
13: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
15: Hey!
16: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
15: Hey, Remo!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
0: Tijd voor het regio-nieuws van 4:30. Marjolein, hallo.
1: Hallo.
0: Een explosie vannacht in Doorn.
1: Ja, daar was een behoorlijk harde knal te horen vannacht. Bij een woning aan de Vogelweide was het rond 1 uur vannacht raak. De politie meldt dat eerst dus een harde knal te horen was, dat er daarna brand was bij het huis. Hierdoor zijn de voordeur en ook een camper die vlakbij stond beschadigd geraakt. Niemand is gewond. Getuigen die zagen iemand wegrennen. Deze dader is nog niet gevonden. Dus wie camerabeelden heeft uit de omgeving, die kan zich melden. In Soest is vanmiddag een natuurbrand geblust langs de verlengde Paltzerweg. Een stuk heide van 50 bij 30 meter stond in brand. Vanwege de droogte werd geen risico genomen. Meerdere brandweerwagens gingen daar naartoe. Ze zijn daar nog bezig met nablussen. Waardoor die brand is ontstaan, is onduidelijk. In de rechtbank in Utrecht ging het vandaag over de wolf. De vraag is of de zoogdiervereniging wolven mag vangen voor wetenschappelijk onderzoek. Sodion wil 5 wolven zenderen die op de Utrechtse Heuvelrug leven en ze dus volgen voor het onderzoek. Daarvoor moeten ze met een zogeheten strikval gevangen worden. En dat zien de faunabescherming, Animal Rights en de werkgroep Wolf Leusden niet zitten. En die stapten naar de rechter. In oktober is de uitspraak. Vanavond is een bijzonder concert vanaf de Domtoren in Utrecht. 2 pianisten spelen samen met de Stadsbeijerdier 1 uur lang. Daarvoor werden vanmorgen al 2 piano's met een hoogwerker naar boven gehesen. En ze spelen het stuk Canto Ostinato. En dat is een compositie van Simeon ten Holt. Dat bestaat dit jaar 50 jaar. Het begint om 8 uur vanavond. En meer over de achtergrond van dat muziekstuk en hoe dat hijsen ging kun je ook lezen op de app en op onze website.
0: Robert-Jan was daar vanochtend. Ja. Ik ga Robert-Jan zometeen even bellen. Want het is de internationale dag van vreemde muziek. Het is vreemde muziekdag. En als deze muziek je vreemd in de oren klinkt, moet je naar het Domplein vanavond, hè?
1: Ja, het schijnt echt bijzonder te zijn. Okay. Dus ja.
0: Nou ja, Robert-Jan gaat het er nog even over hebben.
1: Die weet er alles van.
0: Die weet er alles van.
1: Het weer nog even dan. Het is droog, ook vanavond. Wolken, zon en 22 graden. En morgen ook zon en 24 graden.
0: Uitgebreid weer om 10 voor 6. Marjolein, dankjewel, hè? Het wordt minder rustig. Ja, dat kun je zeggen. De files komen weer op gang. In de regio Utrecht die zijn ze van 5 minuten of langer. A1 Amsterdam-Apeldoorn, 7 minuten tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen, 6 minuten. En dan nog één Apeldoorn richting Amsterdam, andere kant tussen Stroe en Hoevelaken, 5 minuten. De A2 Utrecht richting het zuiden tussen Culemborg en Waardenburg, 8 minuten. A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knoopend Waterberg, 1 kwartier. A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam, 5 minuten. En dan de N230 Utrecht richting Maarsen tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek, 5 minuten. Nou, daar moet ik ook straks langs. Ik kan altijd nog omrijden. Zometeen lekker dansen met Earth in the Fire.
1: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
9: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergolazonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
17: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: ze. Boogie Wonderland, Radio M, Utrecht. Zonnetje schijnt buiten. Aard zit hier met een lekkere warme koptelefoon op. Aard.
1: Jos.
0: Het is vandaag Internationale Vreemde Muziekdag, waar we worden uitgedaagd om eens wat andere muziek te luisteren dan dat je normaal luistert. Ik heb dat een beetje vertaald met vreemde platen. Is er eentje die jou te binnen schiet?
1: Och, jeetje. Een vreemde plaat. Nou ja, The Opera, dat is een hele vreemde plaat, toch?
0: De Dizzy Mans Band?
1: Ja.
0: The Opera, die is ook vreemd.
1: Dat is...

0: Het is gewoon heel gek. Dit is ook gek.
1: Freezing cold in Ancient Ancient Uso.
0: Ja, Adriano Celentano. Mocht je ook een vreemde plaat weten, zet hem bij op onze Facebookpagina, die van Radio M Utrecht. En ja, de vreemde plaat. Ik kan niet volledig zijn, want je moest dus weten wat er allemaal is gemaakt, Aard.
2: Sommige muzikanten hebben ook gewoon te veel tijd. Dat hoor je wel.
0: Die hebben niks te doen dan. Ja. Zeg Aard, jij gaat ook weer een programma doen straks tussen 5 en 7. De leuke onderwerpen. Ik zit even te kijken op onze Facebookpagina.
2: Ja.
0: Waar je elkaar hebt ontmoet, hè?
2: Nou ja, er zijn mensen, vooral in de omgeving Bunschoten-Spakenburg, die elkaar vroeger op de Meidenmarkt hebben ontmoet.
0: Oké. Okay.
2: Dat had je daar, de Meidenmarkt. Daar werden de vrijgezelle jongens en de meiden losgelaten. En dan, als het goed is, dan kwam er een match uit.
0: Oké. Okay.
2: Bestaat al niet meer in die vorm. Maar ik dacht, dat is wel een leuke aanleiding om eens te vragen aan onze lieve luisteraars. Waar heb jij nou je partner ontmoet? Op welke plek?
0: Dat is een hele goede vraag. Ze hebben dat, of hadden dat ook in Schorl. Dan gingen ze één keer per jaar, volgens mij derde Pinksterdag, kan dat kloppen, gingen ze zitten op het Klimduin in Schorl.
2: Klimduin.
0: En dan gingen daar de jongens en de meiden, maar dat liep wel eens uit de hand, want dan zaten ze met 6 kratten bier of zo.
2: Dat is nog steeds.
0: Ja?
2: Brandstichten, pellets in de fik gestoken.
0: Ja.
2: Maar ook dat was een plek waar liefdes gevonden werden.
0: Ja.
2: Nou ja, ik weet niet, waar heb jij je partner ontmoet?
0: De eerste op het werk en ook op Facebook. Gewoon op Facebook.
2: Oh, kijk eens.
0: Dat kan. En dan een beetje fotoclik en dan gaat het verder. En
2: nou,
0: dan blijkt dat je elkaar wel leuker dan leuk vindt. En jij, Aard?
2: Op mijn studentenvereniging.
0: Nee?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Dus ik ken haar al heel lang.
0: Studentenvereniging, was
2: in Amsterdam.
0: Was alcohol in het spel toen, of niet?
2: Ook.
0: Oh, oké. Okay.
2: Maar ook heel vaak niet.
0: Mm-hmm.
2: Dus, en nu,
0: nu helemaal niet.
2: Inmiddels hebben we al heel lang een relatie zonder alcohol.
0: 0.0 relatie.
2: Ja, zeker. Dus we vinden elkaar ook zonder drank leuk.
0: Geweldig.
2: Dus daar hebben wij elkaar ontmoet. Maar ik ben heel benieuwd. Kijk, het kan overal. Het kan via Facebook, horen we. Het kan in het café. Het kan op het werk. Ja, ik denk dat er best veel relaties op het werk ontstaan.
0: Ja, Tinder. Het kan allemaal.
2: Het kan allemaal. Dus laat het eens weten. Want dat levert altijd mooie verhalen op. Stuur ons een appje daarover. Daarover praten we. En je hoorde het net al in het nieuws. Die rechtszaak over die zogenaamde strikval voor wolven.
0: Mm-hmm.
2: Er is veel over te doen. Onze verslaggever Peter Knieriem, die was erbij.
0: Ja.
2: En die praat ons zometeen daarover bij.
0: Allemaal straks. We gaan het hebben. De wolf. Dit is Radio M Utrecht. Miss Montreal schuilen. Lekker. Je moet de radio even harder zetten.

0: Steve Harley en Cockney Rebel en Come Up and See Me and Make Me Smile. Dat is ook weer een leuk appje. Radio M Utrecht, het is vandaag Internationale Vreemde Muziekdag. De dag om eens je nek uit te steken. In ieder geval uit je comfortzone. En luister eens naar andere muziek dan dat je bent gewend. Dat is de uitdaging vandaag. Ik heb mijn vriend en collega Robert-Jan Boy aan de lijn. Robert-Jan, goedemiddag.
1: Ja, Jos. Goedemiddag.
0: Ik heb jou vanmorgen gehoord in Utrecht is wakker. Bij Bob en bij Anne. En jij stond op het Domplein. En dat ging ook over muziek. Vertel eens.
1: Ja, er gaat vanavond wat bijzonders gebeuren tussen 8 en 9. Vanuit de Domtoren, dus de Dom. Daar heb je Malgosia Fiebig in haar cabine, zoals het wordt genoemd. Dus waar de klavier staat, waar zij de klokken bedient. Uh-huh. En daar zijn vanochtend vroeg twee elektrische piano's naartoe gehezen. Die staan er nu ook in de cabine. Uh-huh. En daar gaan Irene Russo en Jeroen van Veen plaatsnemen om vanaf 8 uur het Canto Ostinato van Simeon ten Hol te spelen. Okay. Ja, echt vreemde muziek is dat niet, maar wel muziek, zeg maar, ja, die misschien ook niet iedereen helemaal gehoord heeft. Geïnspireerd of gemaakt voor een gedeelte door Simeon ten Holt in Utrecht, hebben wij vanochtend ook gehoord van Jeroen van Veen. Uh-huh. En ja, ik kan een klein stukje laten horen zo meteen via de laptop, want ik zit hier achter het scherm. Je moet je zo voorstellen, Jos, dat je vanavond dat kunt gaan beluisteren op diverse plekken. Ja. Uiteraard rond de Dom, op het Domplein bijvoorbeeld, maar ook bij de Buurkerk is een hele goede locatie. En er staan boksen op de omloop, wow. 40 meter hoog. En die zorgen ervoor dat het geluid van de klokken en die twee piano's heel goed gemengd worden.
0: Dus jij kan
1: je
0: nu
1: heel
0: wat
1: speciaal effect.
0: Dus je, eigenlijk kun je nu al iets laten horen.
1: Ja, van dat stuk. Want het bestaat uit diverse secties, zoals dat genoemd wordt. Om een lang verhaal kort te maken, het begint heel simpel. Het is hypnotiserend, er worden heel veel dingen herhaald. Ja. Maar alles werkt als het ware toe naar een schitterende melodie. Ik weet niet of je het kunt horen.
0: Ja, niet heel goed qua kwaliteit, maar we kunnen een beetje de sfeer horen. Ja, de klokken van de Dom in combinatie met piano's.
1: Ja, dit zijn toevallig twee piano's. Sandra en Jeroen van Veen hebben dit met twee piano's gespeeld.
0: Ja.
1: Om een indruk te krijgen van dit stuk. En dit melodietje wat als het ware opbloeit en wat ja, echt veel doet, vind ik zelf.
0: Ja.
1: Dat komt dan op een gegeven moment tevoorschijn.
0: Robert-Jan, wij moeten dus, als de wiede weer gaat, moeten wij dus naar het Domplein.
1: Ja, vanaf 8 uur vanavond, tussen 8 en 9. Ik zeg, ga dat doen, want het is een hele aparte ervaring. En je maakt kennis met een muzieksoort die je misschien niet iedere dag hoort, maar daarvan je denkt van, hey, is dit er nou ook?
0: Ja.
1: In deze tijden waar van alles aan mankeert, dat deze muziek er is en tot klinken kan worden gebracht voor iedereen.
0: Robert-Jan, wij gaan naar het Domplein. Vanavond 8 uur, de toegang is gratis. Ik hoef het niet te vertellen, maar dat we kunnen dus genieten van iets heel bijzonders.
1: Absoluut.
0: Robert-Jan, dankjewel. Tot de volgende keer. Robert-Jan Boy.
2: Hoi.
0: Ik hoor je morgenochtend weer. Wat ga je morgenochtend doen op de zender? Weet je dat al? Natuurlijk weet je dat al.
1: Ja, morgen ga ik naar de Janskerk, Jos. Janskerk, die is maanden dicht geweest voor een metamorfose.
0: Ja.
1: En dat is een metamorfose geworden aan de binnenkant. Niet te geloven. En het orgel wordt ook nog uitgepakt. Dus muziek alom.
0: En dat we

0: In een keurig wit overhemd.
1: Voor jou aangekleed.
0: En voor mij aangekleed. Blijf lekker luisteren. Leuk dat je mee hebt gedaan. Blijf luisteren naar Radio M Utrecht. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buijsen. Ontdek

0: voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Vijf uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig heeft geschud dat hij ernstig hersenletsel opliep. Het gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een hele goede middag op deze prachtige maandag. Marjolein is er ook. Dag Marjolein.
6: Hi.
5: Hallo, hallo. En jij hebt de hoofdpunten van het nieuws.
6: Ja, ik ga het hebben over Doorn. Want daar is vannacht een explosie geweest bij een woning aan de Vogelweide. Het was een behoorlijk harde klap te horen daar in het dorp. Ook brand is er geweest bij de voordeur van het huis. Schade ook aan een camper die daar vlakbij stond. En getuigen die hebben iemand gezien die wegrende. De brandweer in Soest kwam vanmiddag in actie vanwege een natuurbrandje aan de verlengde Paltzerweg. Een stuk heide van 50 bij 30 meter stond in brand. Gelukkig was het snel onder controle en daarna is nog nageblust. Veel Utrechters zagen de afgelopen dagen dat de klok van de Domtoren achterliep. Dat is wel vaker zo, omdat het uurwerk geen elektronische aandrijving heeft. Maar dit keer was de afwijking toch wel veel groter volgens de gemeente. Nou, ook daar vertel ik meer over zo om 5:30.
5: Marjolein, dankjewel. De files A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen. Een kwartier oponthoud. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 10 minuten, er liggen daar voorwerpen op de weg. De rechterrijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Een kwartier. En de laatste, de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 10 minuten oponthoud. Aha! Hoor je zometeen Edwin Fontana en de Mindbenders.
7: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
8: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
9: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
10: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt.

0: naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam. En beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
1: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
2: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Take On Me. Radio M Utrecht, goedemiddag.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Het is maandag 24 augustus 2026. De dag dat AVROTROS opnieuw afziet van het Songfestival vanwege de deelname van Israël. Het is ook de dag van een grote kettingbotsing op de A12 bij knooppunt Oude Rijn. En hoe schadelijk is een zogenaamde strikval voor wolven? Die vraag stond centraal bij een rechtszaak vandaag. Zometeen onze verslaggever. Het is ook een historische dag. Want op deze dag in 1919 wordt Heinz Poltzer geboren. Hij wordt beroemd als woordkunstenaar en liedjesmaker Dr. Anders P. De Dodenmars was zijn bekendste liedje. Maar ook De Veerpont mag er zijn.
2: Heen

veerpont. Enzovoort, enzovoort. Terug naar vandaag. In Utrecht is wakker ging het vanochtend over de zogenaamde meidenmarkt in Bunschoten-Spakenburg. Daar leerden de jongens en de meiden elkaar kennen vroeger. Nu is mijn vraag, waar heb jij jouw partner ontmoet? In het café, op school, tijdens de dansles. Het kan overal gebeuren. De vonk kan overal overslaan. Waar gebeurde dat bij jou? Ik ben heel benieuwd. Stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app.

0: Bente. 3, 2, 1 op Radio M Utrecht. Het is 4:15. Mag zoogdiervereniging Zodion wolven vangen voor wetenschappelijk onderzoek? Nou, die vraag stond vandaag centraal in de rechtbank. De onderzoekers willen 5 wolven op de Utrechtse Heuvelrug een zender geven om ze zo een tijd te kunnen volgen. Maar ja, daarvoor moet je ze eerst vangen. En dat gaat gebeuren met een strikval. Nou, dierenrechtenorganisaties die vrezen dat die methode schadelijk is voor de wolf. En dus vandaag een rechtszaak. Die werd gevolgd door onze verslaggever Peter Knieriem. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, en die zogenaamde strikval die werd gedemonstreerd in de rechtszaal, hè?
1: Ja, hij stond niet op scherp, maar hij werd wel getoond. Hij werd uit een plastic tas gehaald door Zodion, de zoogdierenvereniging. En hij werd daar naast de rechter gelegd. En de rechter was zeer geïnteresseerd, want die wil natuurlijk wel weten hoe werkt dat nou precies. Dus die nam haar, volgens mij was het een metalen beker. En die stopte die in die strikval.
0: Om te kijken wat er gebeurde.
1: En er gebeurde niet zo heel veel, maar ze konden dat wel nabootsen. Het gaat namelijk zo, 2 klemmen, die ontklemmen zeg maar de poot van de wolf. En dan vervolgens komt die poot in een lus. Die lus wordt automatisch aangetrokken. Die klemmen gaan weer weg, zodat de wolf dus in een ijzeren knoop, zeg maar, zit en dan vervolgens verdoofd kan worden en gezenderd.
0: Ja, en de dierenorganisaties zeggen, ja, zo'n ijzeren lus die rond zo'n poot trekt, dat is pijnlijk en schadelijk.
1: Ja, op allerlei manieren, want ja, op het moment dat zo'n dier gevangen wordt, ja, eigenlijk verrast wordt doordat hij ineens vastzit, kan heel veel stress opleveren, zeggen de dierenorganisaties. En tegelijkertijd zeggen ze ook, in een aantal landen hebben ze ook op dezelfde manier die strikval gebruikt. En er zijn die wolven gewoon heel erg, hebben heel veel schade opgelopen. Ze zijn gewond geraakt en het is zelfs een keer gekomen tot amputatie, heb ik begrepen, en zelfs tot de dood, omdat die dieren te lang vastzaten.
0: Ja, 2 dierenorganisaties, laten we even naar ze luisteren.
2: Vast aan 1 poot, wil weg, ziet vervolgens mensen om zich heen. En dat is voornamelijk ook een groot deel van de stress.
3: Hij kan zich verschrikkelijk beseren. Er zijn ook gevallen in de wereld, wereldwijd geweest, dat er zelfs amputaties daarvoor hebben moeten plaatsvinden.
0: Ja, dat klinkt ernstig. Wat zegt nou de zoogdiervereniging Zodion daarover, die dat onderzoek wil doen? Wat zeggen die over die schadelijkheid?
1: Nou, ze zeggen eigenlijk dat dit de meest diervriendelijke methode is om een wolf te vangen. En dat er verschillende gevallen juist in het buitenland bekend zijn waarbij dat niet fout gaat. Ik sprak iemand van die zoogdiervereniging die zei, in Spanje hebben ze op een bepaalde plek hebben ze verschillende wolven gevangen, ook voor onderzoek. 60 in totaal. Daar is nooit wat verkeerd gegaan. Geen één van die dieren heeft daar schade van ondervonden. Er is 1 dier geweest wat een kneuzing had aan de poot. Maar voor de rest is dat altijd goed gegaan. Het is een humane manier, het is een diervriendelijke manier en daarom moet het gewoon kunnen. En daarbij is misschien nog wel belangrijk om op te merken, het is dus niet zo, beweert Zodion, dat zo'n dier daar de hele dag of de hele nacht ligt. Op het moment dat hij door die lus wordt gevangen, dan gaat er een belletje af, zeg maar, een signaal af, en dan moet er binnen een half uur iemand van de zoogdiervereniging of van faunabeheer of een dokter moet daarbij zijn om het dier te bevrijden. Het gaat wel eerst te verdoven, maar wel om vrij te maken van die lus.
0: Ja, volgens hem valt het dus met die schade voor de wolf wel mee. Dan even dat onderzoek. Waarom is dat zo nodig? Waarom willen ze 5 wolven op die heuvelrug zenderen?
1: Nou, eerst even die dierenrechtenorganisaties die zeggen het is niet nodig. Want er vindt al zo'n soort onderzoek plaats. Er is al een wolf gezenderd. Dat is door de Wageningen Universiteit is dat gedaan. En daarom is het niet nog eens nodig. En zeker niet 5 wolven. Want ja, dat is ontzettend ingrijpend. Aan de andere kant zegt Zodion dus, het is juist heel erg belangrijk. Want we hebben een aantal confrontaties gehad met de wolf. Afgelopen zomer bleef het rustig, gelukkig. Maar ze willen echt om confrontaties te voorkomen en ook om de wolf beter te leren begrijpen, willen ze dat dier volgen. Dus met een GPS-trekker een aantal maanden, zodat je weet, dit is een territorium, hier gaat hij heen, hier voedt hij zichzelf. En op die manier de wolf beter begrijpen, zodat we beter met hem kunnen leven.
0: Even horen wat Zodion daarover zegt.
4: We willen graag onderzoek naar die wolven, omdat we willen weten hoe die gebruik maken van het landschap. Er is heel veel discussie over de plek van de wolf in Nederland. Hoort hij wel thuis, hoort hij niet thuis, levert hij problemen op? We willen heel graag door het gedrag van die wolf te kunnen volgen met een zender, beter grip krijgen op van waar leeft die wolf, wat doet hij, waar haalt hij zijn eten, hoe gebruikt hij het landschap.
0: Ja, dan is het dus nu aan de rechter om te bepalen eigenlijk hoe schadelijk dan die strikval is. Wanneer horen we daar meer over?
1: Ja, en tegelijkertijd moet de rechter dus ook kijken, is er genoeg grond voor het onderzoek en is de vergunning, is die wel op de juiste manier gegeven? Heel complexe zaak, moet zeggen. De eerste anderhalf uur waren echt even doorbijten totdat die strikval kwam. Toen werd het interessant. Maar goed, die rechter moet zich daarover buizen. Neemt daar echt even de tijd voor. Het is een gevoelig onderwerp en een ingewikkeld onderwerp. 2 oktober wordt er dan uitspraak gedaan en dan vrij snel daarna, mocht de rechter het toestaan dat de wolf gevangen kan worden, dan gaat Zodion over tot het plaatsen van die strikvallen en kunnen ze eigenlijk vrij snel proberen de wolf te vangen, te zenderen en onderzoek doen.
0: Ja, begin oktober weten we meer. Peter Knierien, dankjewel.

0: Love Unlimited. I'm so glad that I'm a woman. Radio M Utrecht met een vraag aan je. Waar heb jij je partner ontmoet? Ja, vanochtend ging het over de meidenmarkt in Bunschoten-Spakenburg. Daar werden de vrijgezelle jongens en meiden losgelaten. En dan maar hopen dat er wat moois uitkwam. Ja, zo, ja, gaat dat, zo kan het gaan, Marjolein. Waar heb jij jouw partner getroffen?
1: Ja, het was tweede kerstdag 1999. Ja. Toen ging ik uit met een vriendin van mij. En zij nam ook nog huisgenoten mee. En daar liep hij ook tussen, zeg maar. Nou, dus het is al een tijdje.
0: Ja. Zijn jullie toen, dan zijn jullie samen het millennium ingegaan?
1: Eigenlijk niet, want dat moment was ik ook weer daar in Zwolle, was dit.
0: Ja.
1: Daar had hij allemaal geen tijd voor, hij had al een ander feestje geboekt. Dus dat wilde ik. Geprobeerd over te halen, maar zo leuk vond hij me blijkbaar toen ook nog
0: toen
1: niet.
0: Toen nog niet,
1: na een week.
0: Maar inmiddels. Anke die stuurt al een berichtje, die zegt... ik heb mijn partner ontmoet op een internationaal Rode Kruiskamp in Älvskogen in Zweden. Augustus 1976. Ja, leuk. Waar heb jij je partner ontmoet? Laat het maar weten en stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app. Zometeen Marjolein met explosief nieuws en een natuurbrand.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager... Ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl. Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Hij is onderweg.
12: Wie?
13: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
12: Top. Koffietje, ik trakteer.
13: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
15: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
16: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
0: Radio M Utrecht met het regionieuws van 5:30. Ja, Doren, Marjolein, werd vannacht opgeschrikt door een harde knal.
1: Ja, er was een explosie in een woonwijk. Rond 1 uur vannacht was dat. En de politie meldt dat dus eerst een harde knal te horen was. Dat er daarna brand was bij een huis aan de Vogelweide. En hierdoor zijn de voordeur en ook een camper die vlakbij dat huis stond beschadigd geraakt. Niemand is gewond. Getuigen zagen iemand wegrennen, maar de dader is nog niet gevonden. Dus wie camerabeelden heeft uit de omgeving kan zich melden. De brandweer in Soest ging vanmiddag op pad voor een natuurbrand langs de verlengde Paltzerweg. Een stuk heide van 50 bij 30 meter stond daar in brand. Vanwege de droogte werd geen risico genomen. Meerdere brandweerwagens gingen er naartoe. En de brand was vrij snel onder controle. Over de oorzaak is nog veel onduidelijk. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf geëist tegen een 28-jarige Utrechter. Hij wordt verdacht van oplichting van de NS voor 1,5 ton. Het OM eist ook een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar... en dat de man het geld terugbetaalt aan het Utrechtse spoorbedrijf. De verdachte zegt niet te weten waar het geld is. De man zou de systemen van de NS hebben gehackt om toegang te krijgen tot geld van anonieme OV-chipkaarten. En dat geld heeft hij op verschillende rekeningen gestort, zegt justitie. De klok van de Domtoren heeft een paar dagen flink achtergelopen. Ongeveer een kwartier. Elke 2 weken moeten de wijzers sowieso goed gezet worden, omdat het uurwerk van de Dom geen elektronische aandrijving heeft. Volgens de gemeente Utrecht, de eigenaar van de toren, was de afwijking nu veel groter dan een paar minuten. Dat is blijkbaar normaal. Hoe dat kan, wordt uitgezocht. Maar inmiddels staan de wijzers weer goed. Dus geen smoesjes meer als je ergens te laat bent. Daar kan niet meer.
0: En, is alleen het smoesje dat nog over is, de brug.
1: Ja, die. Daar heb je er ook eentje van die net weer teruggeplaatst is in Utrecht. Precies. Maar goed. Het weer, ja, vannacht koelt het af naar 10 graden. Morgen is er weer zon en wordt het 24 graden.
0: De exacte tijd, 33 minuten over 5 en 18 seconden. File informatie, A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen, 10 minuten op onthoud. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg liggen voorwerpen op de weg. De rechter rijstrook is daar dicht, 10 minuutjes. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg een kwartier op onthoud. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten Oost en knooppunt Ouderijn 10. Diezelfde A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Ouderijn 20. En de laatste, de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Daar heb je een krap kwartiertje vertraging. Zometeen Nathalie Imbruglia en mooie liefdesverhalen.
11: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
17: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
18: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
19: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Nathalie Imbruglia en Toorn hier op Radio M Utrecht. En de vraag van vandaag, waar heb jij jouw partner leren kennen? Hoe is dat gegaan? Was dat op de Meidenmarkt in Bunschoten-Spakenburg? Waar het vanochtend bij Bob op de radio over ging? Of was dat ergens anders? Hallo Frida?
1: Hallo.
0: Hoe ging dat bij jou?
1: IJsbaan Utrecht, de midbanen.
0: IJsbaan Utrecht?
1: Ja. Ja.
0: En schaatste je daar tegen hem aan of ging het anders?
1: Nou, ik was aan het schaatsen met 3 vriendinnen. En toen, ik ontmoette hem wel. En hij zei even, hallo, hoe is het? Goed. En toen zei hij van, gaan jullie vanavond ook schaatsen? Dat weet ik nog niet hoor. Nou, zei mijn vriendin, een van die vriendinnen, dan halen we je wel op. Wij gingen dus weer schaatsen. En we moeten helemaal nog halen. Ik zeg, moet dat? Jawel, ja, dat hebben we beloofd. En zo is het gebleven.
0: Zij hadden Herman al een beetje voor jou bedacht.
1: Ja, dat weet ik niet. Ja, maar goed, weet je, je bent 15, 16. En dan denk je van, het zal wel. Maar ja, goed, hij is gebleven.
0: En, dan maak je wel een reuze stap. Hij is gebleven.
1: Ja.
0: Want hoe ging dat dan die avond daar op die ijsbaan met Herman? Kon hij goed schaatsen bijvoorbeeld?
1: Hij kon wel beter schaatsen dan ik.
0: Ja.
1: En we zijn wat vroeger naar huis gegaan. Want hij vroeg of dat ik mee ging naar de bioscoop zondagavond.
0: Ja.
1: En zoals toen de tijd was, het van maar dan moet ik iets even thuis vragen.
0: Ja.
1: Nou, dus hij ging mee naar huis. En mijn vader die zei ook van, dit is goed.
0: Oh, hij ging dus echt gewoon aan jouw vader vragen van, mag ik Frida meenemen naar de bios?
1: Ja, maar dat was toen nog zo. Dat was gewoon normaal.
0: Ja, lekker ouderwets.
1: Ja, lekker hè.
0: En zo is het gekomen.
1: Ik kende hem al heel lang. Want hij heeft op de lagere school bij mij gezeten. In de 5e en de 6e klas.
0: Ah.
1: Dus wat doe je? 11, 12 jaar.
0: Ja.
1: Niks. Gewoon.
0: Nou ja, maar toen je 15 was wel.
1: Ja, toen wel, ja.
0: Goed verhaal. Dankjewel, Frida.
1: Alsjeblieft, graag gedaan.
0: Dag.
1: Hoi, hoi.
0: Bert, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Aart.
0: Ja, ik heb jouw verhaal al gelezen en ik werd er stil van. Wil je het me vertellen?
2: Ja hoor, ja. In 2011 is mijn eerste vrouw aan kanker overleden. En door middel van euthanasie. En die had een boekje geschreven voor mij, wat ik mocht gaan lezen na haar overlijden. Dus ik heb dat op die dag heb ik dat gedaan. En daar stond onder andere in, als je toe bent aan een nieuwe relatie, denk dan eens aan Christel. Christel was in die tijd een hele goede vriendin van mijn vrouw. Ze zat ook bij mijn vrouw op cursus. En ik vond het toen altijd wel leuk. En dat kwartje is gevallen. En een half jaar later ben ik bij haar gaan eten. En ik ben nu met haar getrouwd.
0: Tjetje. En waar begin ik? Hoe heb je Christel verteld dat jouw vrouw dat had opgeschreven?
2: Ja, dat heb ik zeker verteld. Ja.
0: Bij dat etentje?
2: Ja, ja.
0: En hoe was dat voor Christel?
2: Ja, die vond het heel bijzonder. En zij bleek dus dat zij ook verkikkerd was op mij. Ook al toen ik nog met Lisbeth getrouwd was. Toen Lisbeth nog leefde. Maar ja, even niks ondernomen, want ik was met Lisbeth getrouwd. En ik vond het ook leuk, maar ik heb er ook verder niks mee gedaan. Maar ja, die klik kwam toen dus natuurlijk wel.
0: Ja. Maar dat is toch wel ontzettend bijzonder.
2: Ja.
0: Dat jouw vrouw zo'n groot hart heeft, dat ze dat voor jou heeft opgeschreven.
2: Ja, dat is absoluut zo.
0: En zij voelde dat dus kennelijk ook wel aan.
2: Ik denk dat ze dat wel gevoeld heeft, ja. Want mijn vrouw gaf textielcursussen en Christel kwam daar ook op cursus, en anderen ook. En ik zorgde altijd voor de koffie. En ik denk dan toch op een of andere manier dat ze aanvoelde dat er wel iets borrelde, zeg maar. Maar we hebben allebei in die tijd gewoon niks mee gedaan. En ik had de zorg daarna ook voor mijn vrouw 4 jaar lang gevochten tegen die kanker. Maar ja, toen in 2012, 30 april 2012 kregen wij een relatie.
0: Ja, en getrouwd zelfs.
2: En later getrouwd, ja.
0: Wat een bijzonder verhaal. En ja. Heel veel geluk met Christel.
2: Ja, dankjewel. Ja.
0: Fantastisch van jouw overleden vrouw dat ze je dit heeft gegund.
2: Ja, absoluut. Ja, bovendien mijn zoon, die ondertussen 33 is, die het eerste wat hij zei toen hij hoorde dat ik met Christel een relatie had, toen zei het eerste wat hij zei, och, wat ben ik blij dat dit zo'n jong ding is.
0: Bert, dankjewel. Veel liefde aan Christel.
2: Ja, zal ik doen.
0: Dag.
2: Hoi.
0: De verhalen en de muziek. Radio M Utrecht.

0: Yves Berendsen, Radio M Utrecht. Weerbericht. Margot, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Aart.
0: En wat een heerlijke dag hebben we eigenlijk. Prachtige dag.
1: Heerlijk, ik zou er nog wel eentje willen. Ja.
0: Die komt er vast aan.
1: Ja, ook morgen wordt een lekker dagje. Ik vond het vooral lekker qua temperatuur. Niet te heet, niet te koud. Het is uiteindelijk 21,8 graden geworden in Cabauw in de Bilt. 21,7 in Kamerik bij Piet van der Mel. En die zon die heeft het goed gedaan. Vanochtend zagen we nog wel even wat stapelwolkjes verschijnen. Maar die losten vanmiddag allemaal op. Want de wind uit het oosten brengt hele droge lucht. Dus ja, wat dat betreft is het echt weer om door een ringetje te halen.
0: Ja, en leggen we deze dag dan onder het kopieerapparaat voor morgen?
1: Helaas, geen copy-paste dit keer. Het is zo dat het vanavond en vannacht helder is. En toch wordt het minder koud als afgelopen nacht. Afgelopen nacht 6 graden, dat was echt fris. Maar komende nacht zitten we toch al in iets warmere lucht. Dus de minimumtemperaturen liggen zo rond 10, 11 graden. En morgen wordt er met een iets aantrekkende oost- tot zuidoostelijke wind nog ietsjes steviger dan vandaag. Niet alleen droge, maar nog warmere lucht aangevoerd. Dus we gaan +3. Dus dat wordt 24, 25 graden met opnieuw heel veel zonneschoon. Het is wel zo dat in de loop van de middag en avond vanuit het zuiden de hoge middelbare bewolking gaat toenemen. En dan kijk ik even op een heel groot uitgezoomd radarbeeld van boven Frankrijk en boven het noorden van Spanje. Daar zit een flink onweerscomplex en dat komt naar ons toe. Maar we zien er alleen de bewolking van morgen.
0: Oké, dankjewel. Over een uurtje spreken we elkaar weer. Kijken we wat verder vooruit. Tot zometeen.
1: Tot zo.

0: en on the radio zometeen veel meer fijne muziek. Wat dacht je van Cunningham, Norma Jean en Phil Collins? En ik heb nog wel een paar mooie liefdesverhalen voor je, hoor.
1: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat. Ook heel

0: Hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
2: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
5: Radio M Utrecht. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken. Vanavond helder en droog. En vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedenavond op deze mooie maandag. Het regionieuws, de hoofdpunten, die weet Marjolein. Hallo.
7: Hi. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf geëist tegen een 28-jarige man uit Utrecht op verdenking van oplichting van de NS voor 1,5 ton. Ook een voorwaardelijke celstraf en terugbetaling werden geëist door het OM. De man zou geld hebben verkregen van anonieme OV-chipkaarten via een hack van het systeem. In Doorn is afgelopen nacht een explosie geweest in een woonwijk. Daarna ontstond even brand bij de voordeur. Er is schade aan het huis en ook aan een camper die daar vlakbij stond. Getuigen zagen iemand wegrennen en die persoon is nog niet gevonden. Een speciaal concert vanavond vanaf de Domtoren in Utrecht. 2 pianisten spelen dan samen met de Stadsbeierdier. En daarvoor gingen vanmorgen al 2 piano's met een hoogwerker naar boven. Ook dat zo.
6: De files A2 Utrecht-Den Bosch tussen Beest en afrit Kerkdriel. Daar heb je 10 minuten vertraging. Er liggen voorwerpen op de weg. De rechterrijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. 10 minuten. En tenslotte de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Zometeen Cunningham en Phil Collins.
8: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.

0: ICE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecepv.nl en solliciteer vandaag nog.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
4: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Cunningham en Norma Jean.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedenavond, Radio M Utrecht hier met de lekkerste muziek. Dat ben je van ons gewend. Phil Collins komt eraan. Doe maar, ga je horen. De Hollies. Mooie liefdesverhalen ook. En ik kreeg net nog een berichtje van Annie. Want de vraag is, hoe heb jij je partner ontmoet? Nou, Annie ontmoette haar partner bij de Witte Bergen aan de A1. 26 jaar geleden. Ze zijn nu 91 en 82. En hij had een advertentie geschreven in de krant. En Annie reageerde. En de rest is geschiedenis. Hoe heb jij je partner ontmoet? Stuur me maar een appje. Ik ben benieuwd naar je verhaal. Zometeen hebben we het over de jaarlijkse kindervakantieweek in Vleuten Haarzeilens. Want er is een stichting, die regelt dat allemaal, Stichting Vakantieontspanning. En daar gebruiken ze heel veel vrijwilligers. Dat is mooi werk, dat is belangrijk werk. En daar gaan we het zo meteen maar eens over hebben. Want je weet het, hè, maandag is het vrijwilliger gezocht. Heb jij trouwens een club of organisatie die vrijwilligers zoekt? Stuur me maar even een berichtje.

0: Radio M Utrecht, Phil Collins en het prachtige Can't Stop Loving You. Het is de kurk waar onze samenleving op drijft. Vrijwilligers en vrijwilligerswerk. En je kan dat op allerlei mogelijke manieren doen bij allerhande clubs en organisaties. Wat dacht je van de Stichting Vakantie, Ontspanning, Vleuten, Haarzuilens? Een hele mond vol. Gerard Noorbruis, goedenavond.
1: Aard, een hele goede avond.
0: Ja, en jullie organiseren, en dat is bijzonder, al voor de 65ste keer, klopt dat? De jaarlijkse kindervakantieweek?
1: Dat klopt inderdaad, we bestaan al 65 jaar.
0: Wauw, hoe is dat ooit begonnen, weet je dat?
1: Jazeker, ja, we zijn ontstaan in Vleuten en Zuiders voor gezinnen die zelf niet op vakantie konden. Vanwege omstandigheden, financiële omstandigheden, hoe dan ook. En dat is langzamerhand uitgegroeid tot een stichting die nu al 65 jaar dit organiseert.
0: Fantastisch.
1: En nog steeds organiseren of ondersteunen wij gezinnen die het financieel wat minder daadkrachtig hebben. Maar ook voor alle andere basisschoolkinderen in Vleuten en Zuiders.
0: Ja, hoe ben jij daar betrokken bij geraakt? Want ik neem aan dat jij ook een vrijwilliger bent.
1: Ja, zeker. Ja, alweer bijna 30 jaar. Dus ik ben eigenlijk vanaf mijn 12e ben ik zelf al vrijwilliger hier in het dorp. Bij wijkcentrum De Schakel. En toen ik daar rondliep, werd ik gevraagd door de stichting. En dan ben ik dus op mijn 18e geloof ik zo'n beetje ben ik daarbij bij betrokken geraakt. En nog steeds met volle enthousiasme zit ik daarbij. En nu sinds een aantal jaren als voorzitter.
0: Vrijwilliger in hart en nieren dus. En jullie organiseren die kindervakantieweek. Wat gebeurt er tijdens zo'n week?
1: Nou, er gebeuren eigenlijk een aantal dingen. Sowieso voor de kinderen natuurlijk. Er zijn iets meer dan 300 kinderen die meedoen. En dan organiseren wij van maandag tot en met vrijdag, maandag tot en met donderdag, organiseren wij allerlei spellen. Zoals vandaag hebben we waterspelen op het dorpsplein gehad. En creatief op het veld. Morgen hebben wij allerlei spellen op het veld in de wijk. Woensdag hebben we rommelmarkt. En dan gaan de kinderen 's middags opbouwen voor de optocht 's avonds. Dus dan versieren ze helemaal en maken allemaal mooie karren en dat soort zaken. Donderdag hebben wij een soort van sportdag en 's middags nog een clown. En dan vrijdag gaan wij altijd een dagje uit.
0: Wauw.
1: Dit jaar gaan we naar Oud-Valkenveen.
0: Kijk, en 300 kinderen, dat is niet niks. Dat is een hele bubs bij elkaar.
1: Zeker.
0: En met hoeveel vrijwilligers doen jullie dat?
1: Ja, dat is wel mooi om te vermelden. Want kijk, het gaat natuurlijk om de kinderen. Dat we daarvoor een hele mooie week organiseren. Maar daarnaast hebben wij het geluk dat wij gebruik kunnen maken van in totaal 77 leiding. Dat zijn kinderen in de leeftijd van 14 tot en met een jaar of 19, 20. Die dus ook vrijwillig een week meedraaien om de kinderen te begeleiden. Die hebben allemaal een groepje van rond de 8 à 9 kinderen onder zich die ze de hele week meenemen. Dus dat zijn een groot aantal vrijwilligers. En daarnaast hebben we nog een staf. Dat is eigenlijk de derde stap die wij als sociaal zien. We bestaan op dit moment uit 27 stafleden. En wij beginnen in februari met de vergaderingen om de week zelf te organiseren.
0: Ja.
1: Dus wij zorgen dat de week draait. En de kinderen, of de leiding die zorgt dat de kinderen de hele week kunnen meemaken.
0: Ja, en wat mooi dat er al jonge kinderen de nog jongere kinderen begeleiden.
1: Ja,
0: zo rol je er vanzelf in.
1: Zeker.
0: En kunnen jullie daar nog mensen bij gebruiken? Ik neem aan dat je het voor dit jaar wel op orde hebt. Maar ja, jullie willen natuurlijk naar de 100 jaar toe.
1: Zeker. Nou, voor dit jaar is het inderdaad op orde. Was wat krapjes, maar gelukkig hebben we sinds 2 jaar weer qua leiding hebben we genoeg over het algemeen. Maar ook daar kunnen we nog ondersteuningen gebruiken voor de komende jaren. Wij zien dat de staf toevallig vanmiddag een aantal personen die hebben gezegd vanuit de leiding wij willen ook graag doorstromen naar de staf. En dat zien we telkens meer. Dus vanuit kinderen doen ze mee. Dan hebben we nu een brugjaar als ze 13 zijn. Dan mogen ze geen leiding zijn. Maar dan hebben we nu hulpstaf voor ingeschakeld. Dus dan kunnen ze een jaartje meedraaien voordat ze echt leiding worden.
0: Ja.
1: Maar voor de staf, dus vanaf 18 jaar, zoeken we altijd nog wel mensen. En zeker de wat jongere garden. Dus als er een vriendengroepje is die het leuk vindt om een aantal vergaderingen mee te maken en een week te helpen in de zomervakantie. Ja, super graag.
0: Ja, klinkt als een mooi, nobel doel. Als je dat wil, of je wil er meer over weten, hoe kom je daar achter, Gerard?
1: Nou, als men gaat naar www.vovh.nl. Of eventueel direct mailen naar info@vovh.nl. Dan kan men info opvragen of op de site zelf alles nog een keer nalezen, de hele geschiedenis lezen. En ook uiteraard onze contactgegevens. En dan kan men contact opnemen.
0: Mooi. vovh.nl. En dan draag je bij aan die prachtige kindervakantieweek. Dankjewel Gerard en een hele fijne avond en een mooie week gewenst. Hè?
1: Ja, zeker. Gaat zeker goed komen. Dankjewel, Aart. Hele goede uitzending. Yo.

0: Radio M Utrecht presenteert...
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week. De

0: Doe maar. Radio M Utrecht, waar mooie verhalen blijven binnenstromen. De vraag van vandaag, waar heb jij je partner ontmoet en hoe ging dat? Mooi verhaal van Christa, die schrijft... In 1979 ging ik solliciteren bij een garagebedrijf in Hilversum. En de werkgever met wie ik dat gesprek had, vroeg of ik al verkering had. Want telkens als daar een meisje werd aangenomen, ging ze weg omdat ze ging trouwen. Nou, ik zei dat ik zeker geen verkering had, maar op dat moment kwam er een hele leuke jongen binnen om mij een kopje koffie te geven. Enfin, 2 jaar later was ik getrouwd en ging dus toch weer weg. Nou, de baas heeft het ons gelukkig nooit kwalijk genomen. Dankjewel Christa voor jouw verhaal. Hoe en waar heb jij je partner ontmoet? Stuur me maar een berichtje via de RTV Utrecht app. Dan kletsen we straks. En dat doen we na het regionieuws met Marjolein. Onder andere over een Utrechtse hacker die de NS voor een groot bedrag heeft opgelicht. En een rechtszaak over de wolf.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien
5: uit.
4: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Leren mediteren. Zen.nl.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
0: 6:30, het regionieuws met Marjolein. En jij begint met een rechtszaak tegen een hacker.
10: Ja, deze man heeft de NS bestolen. En tegen de 28-jarige Utrechter is een taakstraf geëist door het Openbaar Ministerie. De man wordt ervan verdacht de NS te hebben opgelicht voor 1,5 ton. Het OM eist ook een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar... en terugbetaling van het geld. De verdachte die zei vandaag in de rechtbank niet te weten waar dat geld is. De man zou de systemen van de NS hebben gehackt om toegang te krijgen tot anonieme OV-chipkaarten waar dat geld op stond. In de rechtbank in Utrecht ging het vandaag ook over de wolf. De vraag is of de zoogdiervereniging wolven mag vangen voor wetenschappelijk onderzoek. Zodion wil 5 wolven zenderen die op de Utrechtse heuvelrug leven om ze dus te volgen voor onderzoek. Daarvoor moeten ze met een zogeheten strikval gevangen worden. En dat zien de faunabescherming, Animal Rights en de werkgroep Wolf Leusden niet zitten. Zij vrezen dat de klem schadelijk is voor de dieren. In oktober doet de rechter uitspraak. Voor het eerst staan er noodpompen bij de Zuidersluis in Nieuwegein om extra water aan te voeren naar Utrecht als het droog blijft. Normaal gaat dat water via de Kromme Rijn naar de stad, maar door de lage waterstand is dat lastiger geworden. En met 2 noodpompen kan het water via het Amsterdam-Rijnkanaal naar het Merwedekanaal. Ze draaien trouwens nog niet en dat komt dan weer doordat er afgelopen tijd wel weer wat regen is gevallen. Vanavond is er een bijzonder concert vanaf de Domtoren. 2 pianisten spelen dan een uur lang samen met de Stadsbijaardier. En daarvoor werden vanmorgen 2 piano's met een hoogwerker naar boven gehesen. En dan zitten ze daar vlak bij elkaar vanavond, vertelt een van de pianisten. Dat vertelde hij vanmorgen in Utrecht is Wakker.
11: Heel dicht op elkaar. We hebben nauwelijks ruimte om te bewegen. Ik kan niet bijvoorbeeld heel hoog spelen. Ja. Dat gaat niet, want dat past niet met mijn arm.
12: Kun je elkaar goed horen?
11: Ja. Sterker nog, we kunnen in dit concert heel bijzonder, wij kunnen gewoon met elkaar praten. Dus normaal geven we de cues om door te gaan. Maar dat kunnen we nu ook zeggend, sprekend doen. Schreeuwend eigenlijk.
12: Je hoort het toch niet beneden.
11: Nee.
10: Ja, dat is dan wel weer handig.
12: Ja, ja, ja.
10: En nou, ze spelen dan het stuk Canto Ostinato. En dat begint om 8:00 vanavond. Ja, het is het einde van de zomerconcerten.
0: Kan eindeloos duren.
10: Kan eindeloos duren.
0: Er zijn versies van uren.
10: Ja, dat hoorde ik ook bij Robert-Jan. Maar het schijnt dat ze het tot een uur gaan beperken.
0: Ja, keurig.
10: Is wel mooi genoeg, toch? Dat staat ook allemaal trouwens op de app en op onze website. Het weer dan nog even. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En morgen is er opnieuw veel zon en wordt het zo'n 24 graden.
0: Eén file en die staat op de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 5 kilometer, dikke 5 minuten vertraging. De Rubettes hoor je zometeen. Miles Smith en Neil Horan. En 2 mooie liefdesverhalen.
13: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
14: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergolazonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
16: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
17: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: De Rubettes.
1: Die kunnen hoog, hè? Ik zou niet meezingen, want dan beland je gelijk in een hoestbui. Dit is Ben Albers. Dag Ben.
2: Hey, goedenavond.
1: Ja, jij had toch wel een leuk verhaal over de glasfabrieken. De Verenigde Glasfabrieken. Ja, heb je partner daar ontdekt?
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Hoe ging dat?
2: Nou, dat is, ik ben daar gaan werken in 1987. Net uit militaire dienst. En toen ik daar een half jaar werkte, kwam er een dame op personeelszaken werken. En die had ik nog niet ontmoet, maar rond de kerst heb ik door omstandigheden moeten werken. En toen bleek dat na de kerstdagen op 4 januari kwam iemand van personeelszaken bij mij thuis een cadeautje brengen als dank voor het werken op kerst.
1: Bij jou thuis?
2: En dat bleek deze dame te zijn, Antoinette.
1: Ja.
2: En, maar goed, ze was aan de deur geweest, maar ik was niet thuis. En uiteindelijk had ze het pakket weer mee naar huis genomen, of naar de zaak genomen. En toen ben ik naar de personeelszaak gekomen en ze had een briefje in de bus gelaten. Dan, goh, wie is Antoinette? Oh, dat ben ik, oké. Okay. Goh, joh, je hebt een pakketje voor me gebracht. Ze had het toen op dat moment nog in de auto staan. Maar toen zei ze dat ze hem thuis had laten staan. Mm. Dus uiteindelijk is ze s'avonds bij mij thuis langsgekomen om het pakketje te brengen. Enigszins met voorbedachte raad.
1: Ik wou net zeggen, het is op zich best ongebruikelijk dat personeelszaken bij je thuis komt om een kerstpakket af te leveren, hoor.
2: Ja. Nee, nou ja, eigenlijk zo met elkaar leren kennen. En de maanden daarna elkaar in de kantine al met lunch gezien. En op een gegeven moment was ergens in april of maart, geloof ik, dat een collega, ik was toen als jonge HTS'er begonnen als trainee. Ja. En er werd nog een jonge HTS-trainee. Die ging klussen bij Antoinette thuis. Dan moest er alles nog gebeuren. En ik zei, joh, goh, ik ben ook handig. Kan ik je ook nog ergens mee helpen? En toen ben ik daar gaan klussen. En het lijstje met klussen, dat zit nog in ons trouwboek geplakt.
1: Ja.
2: Want zo is het een beetje begonnen.
1: En werd dat kluslijstje ook steeds langer?
2: Nou, as we speak ben ik nou aan het klussen.
1: Ze heeft gewoon eigenlijk haar klusser getrouwd.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, nee, maar nee, goed, inderdaad. Uiteindelijk zijn we toen op kerst, nee, kerst op Koningsnacht. Zijn we voor het eerst gaan stappen samen. En eigenlijk vanaf dat moment zijn we zo'n beetje gaan samenwonen. En dat is nog steeds zo.
1: Ja,
2: we wonen
1: mooi.
2: Alweer 35 jaar in Maars.
1: Geweldig. Mooi verhaal, ja. Ben. Dank je wel.
2: Graag gedaan.
1: Oké, dag.
2: Oké, groetjes. Dag.
1: Hallo Marianne.
3: Ja, hallo.
1: Ja, het gebeurde bij het kaart, hè?
3: Ja. Hij hield daar bij de tafel dekken en het eten uitserveren. Maar hij kon niet kaarten.
1: Wacht even. Hij kon zelf niet kaarten?
3: Nee, hij kan helemaal niet kaarten. Kan hij nog niet.
1: Dus je hebt hem ontmoet op, ik begrijp, de Klaverjasclub?
3: Ja.
1: En hij kan hij nog steeds niet kaarten?
3: Nee, hij kan helemaal niks. Hij kan niet eens testen.
1: Oh. En toch dacht je, leuke man.
3: Ja, nooit verwacht.
1: Nee, want hoe is dat gegaan daar op die kaartclub?
3: Nou ja, hij deed dan de tafel dekken. Maar hij had al stiekem... Ik had hem daar nog nooit gezien, want ik zat er nog niet zo lang op. En hij had al geïnformeerd wie is dat. En nou, zus en zo. En toen kwam hij bij me aan tafel zitten toen hij klaar was met zijn klusjes voor het eten. En een gesprek gehad. En een week later kwam ik hem weer tegen. En daar was ook vrijwilliger in het filmhuis. En toen vroeg hij of hij me mocht bellen. Ik zei, nou, doe dat maar. Toen is het begonnen eigenlijk.
1: Ja. En wat is er leuk aan hem?
3: Humor.
1: Humor.
3: En zijn verzorging. Hij is ontzettend verzorgend.
1: Ah, wat doet hij allemaal voor je?
3: Koken en koffie schenken en een hapje maken. En toen ik aan mijn knie geopereerd ben, heb ik daar gewoon een week gelogeerd. Want we wonen niet samen.
1: Oh ja.
3: En heeft hij voor me gezorgd 3 weken lang.
1: Ach, wat een heerlijke man. En wat doe jij, behalve kaarten?
3: Ik doe niks meer. Nee, we doen allebei niks meer. Want
1: ik bedoel collega, voor hem.
3: Voor hem. Oh, ik ben ook verzorgend. We gaan op vakantie en we gaan uit en we gaan uit eten. En we doen samen met de auto bijvoorbeeld. En ja, bij één auto, die is van hem dan.
1: Ja.
3: Maar we rijden niet meer zoveel, dus...
1: Maar zou het nou niet heerlijk zijn, Marianne, na 15 jaar latten, dat je hem toch eens een keer klaverjas leert? Want dat kun je samen doen.
3: Nou, dat wil hij niet, hoor. Nee, hij houdt helemaal niet van dat soort dingen. Als we wel eens een keertje een spelletje doen, is het mensen echt hier niet. Maar dat verliest hij ook.
1: Zelfs dat verliest hij.
3: Ja, zelfs nou, goed. Maar hij wordt niet boos.
1: Hij kan weer andere dingen.
3: Ja.
1: Ja, wat een mooi verhaal. Dankjewel, Marianne.
3: Graag gedaan.
1: En een fijne avond.
3: Hetzelfde, dank je. Dag.

0: Hallo Margot.
1: Hallo Aart.
0: Goedenavond. Ja, we zeiden het vorige uur al. We hadden denk ik echt een prachtige dag. Hè? Niet te warm, lekker zonnetje erbij, windje.
1: Toppertje vandaag, ja.
0: Toppertje.
1: En ook op dit moment is het lekker. Het is helemaal onbewolkt. Temperatuur nog steeds boven de 20 graden. En er waait een matige wind uit een oost- tot noordoostelijke richting. Dus ja, lekker avondwandelingetje zit er ook nog in voordat de zon ondergaat. En die zon die gaat natuurlijk steeds vroeger onder. Maar ja, pas om 9:15, dan is het zover. Dan gaat pas het licht uit. En dan gaan de temperaturen ook dalen. Aan het einde van de nacht naar zo'n 10 tot 11 graden. En morgen is ook een lekkere dag. Het waait net iets harder dan vandaag. En we beginnen helemaal zonnig. Pas later op de dag komt er vanuit het zuiden wat hoge middelbare bewolking opzetten. Het blijft droog. En met die oostelijke wind, daar wordt nog warmere lucht mee aangevoerd. Ik denk dat we morgen naar zo'n 4, 25 graden gaan. Dus wat dat betreft ook een mooie dag, denk ik.
0: De zomer komt een beetje terug, ook in de tweede helft van de week.
1: Nou, dan is het ook wel zomers, maar wel lekker broeierig en ook met onweerskansen. Want wat gebeurt er? Woensdag en donderdag draait de oostelijke wind naar zuidoost. Nou, in principe komt er dan nog warmere lucht aan. Dus woensdag wordt het 25, 26 graden, donderdag 27, 28 graden. Maar de luchtvochtigheid neemt toe, dus dat is niet zo'n heel prettige warmte. Het wordt een beetje broeierig, een beetje benauwd. En woensdag wisselen wolken en zon elkaar af. En ik denk dat het op een hele lokale bijna droog blijft. Donderdag zien we ook dat het overdag op de meeste plaatsen nog droog is met wolkenvelden en zon. Maar 's avonds, ja, dan moeten we toch eventjes de berichtgeving en de radar en de lucht goed in de gaten houden. Want dan komt er vanuit Frankrijk en België een flink complex met regen en onweersbuien, met hagel, met windstoten naar ons toe. En dat is meteen ook het einde van deze warme periode, want vrijdag en in het weekend zitten we weer op 1,22 graden. En die buien, die blijven wel een beetje doorgaan. Dus het blijft dan ook wisselvallig.
0: Oké. Nou, over hagel gesproken zeg. Ik zag net wat beelden uit de Vuelta, de Ronde van Spanje.
1: Ja,
0: daar zijn ze gewoon gestopt eerder. Renners die schuilden in een café vanwege een enorme hagelbui daar, ja.
1: Ja, ja. Ja, dat is dat complex. Ik had jou een uur geleden ook al aan de lijn. En toen had ik het al over die zeer zware regen- en onweersbui die momenteel over het noordoosten van Spanje en ook boven Frankrijk actief zijn. En dat zijn me ongelooflijke onweersbuien. Dus de zomer van 2026 is niet alleen een hele hete en hele droge. Maar ook ja, met dit soort extreme buien is het... Ja, het is ongelooflijk wat er gebeurt.
0: Tja. Margot, dank je wel en een hele fijne avond.
1: Fijne avond, dag.

0: Ja, de zomer vier je bij ons met de lekkerste muziek ook. Hè? Marco Borsato en De Dromen Zijn Bedrog. Zometeen de avond van de nostalgie. Dan hoor je The Cats en The Four Tops. En nog veel meer fijns. Michel Sardou, Lee Towers en Anita Meijer staan voor je klaar. En morgen weer, hè. Alle leuke spelletjes de hele dag door. In alle mooie programma's hier op Radio M Utrecht. En deze hele week win je met die spelletjes kaarten voor de midgetgolfbaan in Lagevuurse. Tot en met vrijdag loopt die actie nog. Nou, veel plezier zometeen met de avond van de nostalgie. En ik spreek je heel graag morgen weer vanaf 5 uur. Fijne avond. Dag, dag.
1: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken

0: huis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
1: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man is auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
0: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
3: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
2: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele...

0: De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
2: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe.

0: werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
1: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vier je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
2: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
1: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan een half miljoen Syriërs omgekomen.

0: Van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Als je denkt dat je aan woorden niet genoeg hebt om te vertellen...

aan je geliefde hoeveel je van hem of haar houdt. Dan pak je er toch ook nog wat muziek bij. Extreme als eerste liedje in de Love Songs op Radio M Utrecht met More Than Words. Een bijzonder goedenavond. Het is maandagavond, een nieuwe week is begonnen. Zo'n beetje de laatste week van augustus alweer. Ach, wat gaat die tijd toch hard, hè? Ja, ik had nooit gedacht dat ik dat zo vaak zou gaan zeggen in mijn leven. Maar het is natuurlijk wel zo. Maar ik ga proberen de tijd een klein beetje stil te laten staan. Het komend uur, zodat je volop kan genieten van de mooie muziek die ik voor je ga draaien.

Een wereldster genaamd Gino Vannelli die een poosje in Amersfoort heeft gewoond. Wat waren we daar toch trots op. Maar hij heeft inmiddels onze regio verlaten. Gino Vannelli, It Hurts to Be in Love op Radio M Utrecht. Een vrouw die regelmatig een uitstapje maakt naar het buitenland, maar steeds weer terugkomt, is Ilse de Lange. Want zij houdt natuurlijk van ons land. Vanavond zingt ze I Love You. Speciaal voor jou.

Legendarisch liedje, gezongen door Whitney Houston, geschreven door de populairste vrouw in Amerika, Dolly Parton. En uit die film natuurlijk, hè, The Bodyguard. Ik heb hem nooit gezien, dat is toch ook eigenlijk wel bijzonder. Bijna iedereen heeft hem gezien in die tijd dat het zo'n grote hit was. Nou, staat op mijn lijstje van klassiekers die ik nog een keer moet zien. Je luistert nu naar Raccoon.

Vanavond mag je laat opblijven, want de Love Songs op Radio M Utrecht zijn bij jou tot 11 uur vanavond. Met nu een liedje dat de wereld altijd een beetje mooier laat zijn.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd.

0: Het weer vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk...

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.